0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. Het weer, het koelt af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei, goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei, goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei, goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei, goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM. DAB+.
2: Online.
3: En via de gratis Omroep Brabant app.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100. Het allermooiste dat bestaat. omroepbrabant.nl/top100.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan, waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé, die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Wat ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: krijgen we dit jaar een andere nummer 1. Met mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100. Het allermooiste dat...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra, kerken en bibliotheken. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
3: En als ik het dan mag aanraden, ik zie een beetje, als ik naar buiten kijk, de bomen een beetje van links naar rechts gaan. Dus er staat een fijn windje. Als je wil, zou ik persoonlijk willen zeggen, zet even ramen en deuren open, dat het in ieder geval een beetje door kan waaien. Dat is super fijn. En daarmee ook een kei goeie morgen. Hopelijk is iedereen weer een beetje de nacht goed doorgekomen. Slapend of werkend, dat kan allebei in dit geval. In ieder geval fijn dat je er weer bij bent, want het is weer zover. We zijn er weer tussen 6 en 10 met de ochtendshow hier op Omroep Brabant. De studio die is qua temperatuur helemaal prima, dus wij houden het hoofd koel. En ik hoop jij ook tussen 6 en 10.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: Kei Goeiemorgen, Jordi Graaf.

0: Goedemorgen.
1: Ja, kei goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 23 juni. Vandaag is weer een hele zonnige, zomerse, hele warme dag. 30 tot 33 graden. Deze ochtend is er nog wel een klein beetje wind, maar dat gaat daar ook wegtrekken. En daardoor wordt het, in ieder geval kan het nog warmer aanvoelen dan de afgelopen dagen. Ja, het is dan.
2: Mooi dat het 33 graden is en dat je dan zegt, het kan nog iets warmer aanvoelen.
1: Ja, dat kan echt. Ja, ja.
2: Zeker.
1: Iets anders.
2: Het is de dag van de overprikkeling.
1: Ach.
2: Het is de dag van de weduwe. En het is ook de dag van een diertje dat prachtig bezongen is ooit.
1: Ja.
2: Ja.
1: Alles voor de roze flamingo, hè?
2: Zeker, de roze flamingo, daar is het de dag van.
1: Vandaag jarig. Berend Boudewijn, 90 jaar. Suzanne Bosman, 61. Onder andere oud-prestige van RTL Nieuws. Doet volgens mij nu op Radio 1 nog een programma.
2: Zeker.
1: Dus één vandaag.
2: Ja, ja. En... ik wil zeggen heel veel foto's, maar dat is Sascha de Boer natuurlijk.
1: Dat is Sascha de Boer,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: En vandaag jarig Christian Bauer, 25 jaar. Dus ook in Huize Bauer zal het vandaag ongetwijfeld groot feest zijn.
2: Dus straks willen we eens even kijken hoe het bij ze is. Even proberen te bellen.
1: Dat is een goeie. Peter, goedemorgen. Wat heb je in nieuws?
3: Nou, het Internationaal Olympisch Comité heeft Tialf aangewezen als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030... wil niet automatisch zeggen dat het ook echt doorgaat. De Olympische Spelen zijn in Frankrijk, maar dat heeft geen fatsoenlijke schaatsbaan. En Frankrijk moet het ook nog officieel bekendmaken, maar het ziet er goed uit, want Nederland is het enige land waar nog mee onderhandeld werd. In deze hittegolf stijgt niet alleen het kwik, maar ook de vraag naar airco's. Het is druk bij de verkopers in onze provincie. We deden onderzoek bij airco-verkopers in Best en in Kuik. En het loopt overal helemaal vol, tot soms wel 6 aanvragen per uur. Er is sinds afgelopen weekend een hittegolf in Brabant. En een Nederlander is tijdens zijn vakantie in Japan gearresteerd door de politie. De 32-jarige toerist wordt ervan verdacht gedrift te hebben op een parkeerplaats in een gehuurde sportauto en daarbij schade te hebben aangericht aan het wegdek. Japanners spreken schande van de actie, want die rijden allemaal erg.
1: Ja, dat klopt, ja. En als je dan volle gas gaat, ja, dan valt het
2: dan
1: wel op.
2: Ja, dan valt het ineens op.
1: Ja.
2: Ja, jij zou wel ook opvallen, denk ik.
1: Nou...
2: ze hebben daar geen flitsers, denk ik. Want iedereen rijdt zo netjes, dat scheelt dan weer.
1: En ik zou in ieder geval daar gewoon heel rustig rijden. Want als je gewoon meegaat in de stroom van de rest, dan...
2: Ja, dan zit je goed altijd.
1: Ja, en overigens, die Nederlander, het was niet eens zozeer dat hij zo boos was om de boete dat hij mee moest naar de gevangenis. Maar hij kreeg daarna enorme driftbuien. Ja, Peter...
2: Het was dinsdag.
1: Ja.
2: Ja.

0: The Fiction Factory and Feels Like Heaven.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Iedere ochtend, in de vroege ochtend, vinden wij het al leuk om van jou te horen waar je zin in hebt. Op de dinsdagochtend in dit geval. En dat heeft alles te maken met twee liedjes die we hebben. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. Je krijgt dadelijk in ieder geval de fragmentjes te horen. En daarna krijg je van ons ruim de tijd om even een app te sturen met wat je graag zou willen horen. En eigenlijk is het heel simpel. Wij zouden het juist heel fijn vinden als je met ons meedoet. Want ja, hoe meer stemmen, hoe beter en hoe fijner wij kunnen zeggen, nou, dit is uiteindelijk de keuze van de luisteraar geweest. En iedere dag is dat anders. Iedere dag zijn er totaal verschillende liedjes. De ene keer doe je ogen dicht en lijkt alsof je in een discotheek staat te springen. Het andere moment denk je van, nou, ik ben een beetje aan het wegzwijmelen. Dan zorgen we weer voor zomerse gevoelens. Of dan hebben we in één keer weer een hit die we in koffie en thee hebben gezet. En zo is het iedere dag weer een beetje anders. En hopelijk voor jullie ook iedere dag weer verrassend. Ik zou zeggen, luister vooral mee. Dan zijn wij heel benieuwd waar je voor gaat stemmen. Pak in ieder geval de telefoon erbij en zet in jouw telefoon het nummer van de studio. En dat is 06-573-28203. Dus 06-573-28203.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Kenny B. En jij bent de liefde.
1: Of toch liever een bakje thee.
0: Soft Cell. Where did our love go? Hoort bij thee. En zo zie je maar weer. Twee totaal verschillende liedjes. En dan is het helemaal aan jou. Wat zou jij graag willen horen? Dat mag je nu laten weten door te gaan appen naar de studio. Bij ons staat het scherm open, dus wij zien jouw appje meteen binnenkomen. En dat mag je dan sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. En laat vooral voor je horen bij koffie vandaag Kenny B. En bij thee Soft Cell. Nou, denk er even over na. Pak dan de telefoon en stuur een appje. En dan zijn wij weer helemaal...

0: Toch altijd leuk, hè, dat je op een of andere manier toch een beetje van die liedjes van vroeger. En in dit geval een beetje zo'n liedje van Nina Simone. Dat je dan als Groove Finder, zoals dat zo mooi heet, die producer. Dat je die dan zo'n beetje in de computer laat. Dat je dan weer wat stekkertjes om gaat zetten. Weer wat programma's links, rechts. Daar het liedje doorheen haalt. En dat je dan weer gewoon tot een hele nieuwe versie komt. Die weer helemaal bewijs van 20, 30 jaar mee kan. Dat vind ik dan ook wel weer het mooie van dit soort liedjes. Je hoort hem hier in een kei goedemorgen. Ik kan je ondertussen zeggen, we zijn met z'n allen vroeg wakker. Volgens mij heeft iedereen zoiets van, nu het nog cool is buiten, dan staan we maar wat eerder op. Want er komt heel veel binnen voor koffie of thee. Mocht je nou net de radio aanzetten en denk je, ja, ho, wacht even, ik wil ook nog meedoen. Nou, rustig aan. Ik laat ze even nog aan je horen.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie hoort vandaag Kenny B. En jij bent de liefde.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Soft Cell. Where did our love go? Ja. Wederom, twee totaal verschillende liedjes. Maar dat maakt het ook leuk, want wij horen dan dolgraag van jou wat jouw voorkeur heeft. Je kan nog een minuut of 3, 4 laten weten wat jouw voorkeur heeft wat betreft koffie of thee. Wil je gaan voor Kenny B, jij bent de liefde, dan zit je dus goed bij koffie. Zeg je nee, doe maar thee, dan zou ik zeker gaan appen voor Soft Cell. En where did our love go? Je hoeft alleen maar koffie of thee te sturen naar 06-573-28203. Zometeen dan zetten wij weer de streepjes achter de stemmen die binnenkomen. En dan ga je vanzelf horen wat het uiteindelijk is geworden. Dus laat het maar weten, wat is jouw favoriet, koffie of thee? Bij koffie hoort Kenny B en bij thee Soft Cell.

0: Het is exact 6:30, daarom gaan we naar het verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, daar zijn we weer met de file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 6 kilometer op dit moment, een kwartier extra reistijd op de A16 Breda-Rotterdam. Alweer 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En ja, natuurlijk de A27 Breda richting Gorkum. Die is dicht bij knooppunt Gorkum tot aan Everdingen richting Utrecht. Tot 17 juli door werkzaamheden. Ja. 7 kilometer file staat er ook tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum.
2: Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is droog, heel veel ruimte voor de zon. Er staat weinig wind en daardoor wordt het 29 tot 31 graden. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Peter.
3: Bewoners van de Bossenwijk Maaspoort willen niet dat twee pleegvaders terugkeren naar hun huis. De mannen zijn vorige week veroordeeld vanwege seksueel misbruik met hun pleegkinderen en hond. Een buurvrouw maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kinderen en die van de school vlakbij. Buurtgenoten demonstreerden tegen de terugkomst van het stel. De gemeente zegt pas iets te kunnen doen als de openbare orde in gevaar is. Een zwemmer raakte gisteravond zwaar gewond bij een recreatieplas in Alphen. Volgens een omstander ging het mis toen de zwemmer op recreatiepark Het Zand in een ondiep deel van het water dook. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli op het strandje naast het water. Een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Grave is aangehouden na een ernstig ongeluk in het Gelderse dorp Haalderen gistermiddag. Bij het ongeluk op de N839 raakte een minderjarige fietser ernstig gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het jonge slachtoffer. De jongen is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de Verenigde Staten is een onderzoek gestart naar een bijna botsing op de luchthaven van Boston afgelopen weekend. Een Boeing van American Airlines steeg op vanaf een startbaan die kruiste met de landingsbaan waar een Airbus van Delta op zou landen. Nadat de piloten van Delta de landing afbraken en een doorstart maakten, landden ze wat later alsnog veilig op het vliegveld. En hittegolf of niet, bepaald werk gaat ondanks de hoge temperaturen gewoon door. Geldt ook voor de medewerkers van de Milieustraat in 8. En dat is topsport, want daar staan ze heel de tijd op asfalt tussen de betonnen bakken. Daarom heeft afvalinzamelaar Cure de openingstijden aangepast. Maar dan nog kan de temperatuur soms flink oplopen, vertelt deze medewerker.
4: Des te heter het wordt, en zeker als mensen dan wat langer moeten wachten, was het toch een beetje geprikkeld.
5: Het moet ook de hele tijd buiten staan, dus hij is eigenlijk niet te doen. Ik kom zelf vanuit een warme land, dus ik ga het wel tegen.
4: Wel rustig aan doen, hè? Op zijn Spaans.
3: Vandaag zou de temperatuur uitkomen op 30 tot 33 graden. Slecht, zou je kunnen zeggen, want vanaf morgen komen we uit op zeker 37 graden.
0: Nou, maar moet ik ook heel eerlijk zeggen, en met ruim 30 graden naar een milieustraat gaan, en soms kom je er niet onderuit, maar...
6: Nee, als je bijvoorbeeld een tuin hebt gemaakt, of weet ik veel
0: wat, ja. Het is niet meteen het eerste waar ik aan denk bij deze temperatuur.
6: Als
0: ik dat dan zit ik liever onder een parasol met een ijsje in plaats van dat ik dus denk ik ga...
6: Klein drankje erbij.
0: Ja, waarbij ik niet wil zeggen, Peter, dat er bij mij niks op te ruimen valt. Maar
6: dat komt dan wel weer als het koud is.
0: Dan zie ik dan wel weer als volgende week 25 graden is. Kijk, goedemorgen. 3 minuten over 6:30. Je luistert naar Omroep Brabant. Zometeen, ja, de uitslag. Koffie of thee. Wij gaan stemmen tellen en jij gaat naar Justin Timberlake. Omroep.

0: Het zijn de klanken van Prince hier in de Kei. Goedemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Rashida, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Super, super leuk dat ik weer op de radio mag bij jullie.
0: Ja, Rashida, weet je, als er iemand is die wij graag een keer spreken, af en toe zo eens in de zoveel tijd, dan ben jij het.
2: Nou, hartstikke leuk. Echt waar, dankjewel.
0: Ben je ooit wel eens gewoon dat je dacht van nou, wie belt er nu weer? En dat je dan in één keer ook weer door de radio werd gebeld?
2: Nee, dat heb ik niet eerder gehad.
0: Oké, dus het is wel dat mensen meteen, die zeggen gewoon van je komt zo meteen op de radio en dan word je helemaal vrolijk.
2: Heel vrolijk, ja.
0: Kijk, hoe heb je de nacht, ben je de nacht een beetje doorgekomen?
2: Ja, ik heb niks, ik heb echt goed geslapen, want gisteren bleek op een gegeven moment, hoorde ik op de radio dat, op het nieuws, dat er noodweer was geweest. Maar ik heb niks gemerkt. Was dat vannacht ook weer?
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Oh. Want volgens mij is alles gewoon droog gebleven en geen gekkigheid. Nee.
2: Oké.
0: Rashida, ik kan nog uren met jou kletsen. Maar de muziek die wacht, tenminste, de vraag is, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee deze ochtend?
2: Ja, ik ging voor thee, maar ik ken allebei de nummers niet. Dus ik ben benieuwd.
0: Potverdorie.
2: Kenny
0: B is natuurlijk een Brabander. En Softcell, dat is echt een groep die echt in de jaren 80 veel hits heeft gehad. Maar ik kan jou zeggen, samen met jou wilde bijna iedereen wilde graag Softcell horen.
2: Even kijken, was dat nou thee? Thee
0: was thee.
2: Koffie?
0: Ja, thee.
2: Oh,
0: ja.
2: Oh, dus toch de thee. Ja, ik heb alleen dat dreuntje, zeg maar.
0: Ja, maar als dat jou heeft gepakt, dan is dat goed.
2: Ja. Precies, dat heeft me gepakt en toen dacht ik naar het thee.
0: Nou, dan gaan wij die draaien met veel liefde. En dan wens ik jou een keimooie dag toe.
2: Jij ook hetzelfde, dankjewel. Doei.

0: Ja, Daan en Do, stap voor stap, waren een paar weken geleden hier nog in de ochtendshow en hebben heel dat verhaal verteld. Een bijzonder verhaal, maar muzikaal natuurlijk fantastisch dat ze dit liedje hebben gemaakt.
1: En, prachtig nummer.
0: Prachtig nummer, eerlijk is eerlijk. Het is 7:10. Straks hebben we natuurlijk weer ons overzichtje. En het leuke is dat wij dan weer mogen gaan raden waar één berichtje over gaat. Want dat berichtje dat wordt voor ons altijd angstvallig verborgen gehouden. Maar Peter, ja, je hebt wel een titel dat wij in ieder geval mogen raden waar het over zou kunnen gaan.
2: Zeker. Dit veroorzaakt een explosie, maar dat was wel echt onverwacht.
0: Is het iemand die haché heeft gegeten?
1: Ja, ik moest daar ook meteen aan denken. Ja, het is echt heel goor. Ik dacht, het zal wel in een Dixie iets zijn.

0: met gasten van, ja...
1: Dit veroorzaakte een explosie, maar dit was wel onverwacht. Ik denk ergens dat er ergens nog vuurwerk lag. Ja. En daar iets door de hitte of weet ik het allemaal wat.
0: Ik denk een telefoon.
1: Een telefoon?
0: Die zo oververhit raakte.
1: Dat zou ook nog wel eens
0: iets
1: kunnen,
0: wat zo oververhit raakte dat het ontplofte.
1: Zoiets zou het kunnen zijn.
0: Ja, we gaan zo wel.
1: Even, wat hadden we gisteren hadden we niks, hè? Qua puntjes.
0: Gisteren hadden we nul punten.
1: Nee. Dus het zou...
2: Ik heb vandaag wel hoge verwachtingen van jullie. Dus...
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Peter, als het niet goed is, is gelijk jouw laatste dienst, hè?
2: Dacht ik dat ik op jullie zat op te voeren.
1: Ja, nee, dat is zeker. Ja, ik zit even te denken. Ja, nou ja, goed. Wij gaan het zo meteen horen wat het uiteindelijk is geworden. Dat hoor je allemaal na de klok van 7 hier in een kei goeiemorgen. Zometeen nog muziek van Keen, maar eerst terug naar de 90s met de Rembrandts.

0: 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
3: Televisies met beeld waar je stil van wordt. Bij Avenue. Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig.
10: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert.
9: Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Montreal, in Canada, zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Het zijn een politieagent, een burger en een verdachte. 2 anderen raakten gewond. Het gebeurde in een wijk van Montreal met veel Joodse winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theaterkerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
11: Almada dus een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraad met dat magische linkerbeen.
9: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0 en Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
12: Dankjewel, 7:02. Kei, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Hart bij de ANWB. Waar staat het vast momenteel?
13: Nou ja, op de gebruikelijke plekken. De A2 Den Bosch-Utrecht hoort erbij. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file. Tussen Breda-Noord en Dordrecht is de vertraging alweer opgelopen tot 25 minuten. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal 3 kilometer file bij Klaverpolder. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg natuurlijk dicht tussen Gorkum Lokkum en Everdingen tot 17 juli. En daarom 7 kilometer file vanaf Nieuwedijk. En 10 minuten vertraging op de A58 Breda-Eindhoven tussen Knopend de Baars en Oorschot.
12: Dankjewel. Zometeen hebben wij onder andere natuurlijk weer ons voorspelspel. En er komt muziek aan van James Brown.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan.
16: Oma!
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: With the OG's.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
25: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Aankomende donderdag gaat die open.
30: De stembus voor de Brabantse top 100.
29: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
30: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Zo is het maar net. James Brown en Living in America.
1: Kei
0: goedemorgen. Van harte welkom. 23 juni is het vandaag. Dinsdagochtend. Vandaag gaat het een hele mooie zonnige warme dag worden. 30 tot 33 graden. Weinig wind. Dus kan nog een stukje warmer aanvoelen dan gisteren.
2: Even een blik in de geschiedenis. Want vandaag in 2016 was het Brexit referendum. En daar bleek toen uit dat ze uit de EU wilden stappen.
0: Ja, dat is ongetwijfeld nog wel eens een keer achteraf hebben gedacht. Is dit nou zo handig?
2: Ja, ik denk dat er wel eens mensen van wakker liggen. Ja. In 2008 was het allereerste eikenhuwelijk in Nederland. Dan ben je 80 jaar getrouwd.
0: Oh.
2: Ja, en in 1984 was de eerste harttransplantatie in Nederland.
0: Kijk, vandaag is het hardloopselfie-dag. Het is ook hydratatiedag. En vrouwen in de engineering-dag. Kijk, en dat is sowieso goed. Wat mij betreft mogen er veel meer vrouwen in de engineering.
2: Oh, 100%. Maar er wordt ook veel aan gedaan. Dus,
0: daarom. Dus wie weet wat het allemaal nog gaat brengen. De toekomst. In het nieuws, Peter.
3: Frankrijk is het epicentrum van de hittegolf die door Europa woedt. Het kwik tikt op sommige plekken in het land mogelijk zelfs de 44 graden aan. In 49 van de 96 departementen geldt code rood. Ook dat is een record. Voor nog eens 40 departementen, zeg maar provincies, geldt code oranje. Het is nog precies 2 weken tot de dag van de zachte G.
2: Ja, zin in.
3: Morgen. Dan openen wij de stembussen voor de Brabantse top 100 in de ochtendshow. Dus denk alvast een beetje na welke Brabantse muziek jij daarin zou willen horen. Ik wil vast een kleine suggestie doen. Liedje van Altijd van Gerard van Maasakkers.
2: Oké.
3: Heerlijk, vind ik heerlijk om met mijn moeder ook te zingen.
2: Jordi? Jantje Koopmans?
0: Ja. Die komt er altijd wel in, hè?
2: Ja, zeker.
3: Hoef jij dan, Mark, elke idee?
2: Ja. Heel veel ideeën. Maar dan toch ook wel Geert van Maasakker, maar dan als geooit.
3: Ja, ook mooi.
0: Ook mooi. Ja, er zijn genoeg suggesties. Dus
2: er is zoveel moois.
0: Zet alvast in je agenda dat je overmorgen in ieder geval even een stemlijstje inlevert. Want zonder jullie lijstjes is die top 100 natuurlijk niks.
2: Nou, dan kies ik ze.
0: Ja, wordt ook gezellig met Mark. Maar nee, het is even belangrijk om wel te doen.
2: Ja,
0: op 7 juli.
3: Ja, precies. Noteer inderdaad die 7 juli, want dan is het zover. Dan draaien we dus de allerbeste Brabantse liedjes. En een wandelstok heeft een explosie veroorzaakt in Mexico.
2: Oh, een wandelstok?
3: Een wandelstok.
2: Nou, 0 punten.
0: Haak ook niet echt op.
2: Nee.
3: Die wilde gebruik maken van de metro, maar in Mexico is niet alles zo goed geregeld als bij ons. De man kon de ingang van de metro niet vinden, liet zijn wandelstok per ongeluk op het spoor vallen en toen de tram daar overheen reed, ontstond de explosie.
2: Ja. Dit ga je nooit meer meemaken en het is ook nog nooit gebeurd.
0: Nee, maar zo'n stok, ik snap het ook niet.
2: Ja.
0: Als je toch gewoon een stok hebt en
2: zo'n blinde stok.
0: Nee, snap ik, maar zat daar iets dan in qua...
2: Nee, maar ik denk dat de trein ontspoorde of zo, ja.
3: Ik denk dat dat het geval
0: is. Maar zeggen, zo'n stokje, dat is toch meer vrij snel, hè?
2: Ja.
0: Ja.
3: De stok zelf zal niet explosief materiaal hebben bevat.
2: Nee, dat weet je niet. Die man, wat ze zei, ze heeft echt een hele grote explosie geweest. Zei die man, ik heb het niet gezien. Dus die wist van niks.
0: Zo is het dan ook, hè?
4: Het is weer 2.
0: Beter nog 3 uur, dan ben je er weer vanaf, jongen.
4: Een keigoede morgen.

0: Van vroeger, hè, vanuit de jaren 90, toen het WK in 98 helemaal losging met dit, ja. Met dit liedje. Echt lachen.
1: Dit spel zat ook in dat spelletje.
0: Ja, zeg maar. Echt fantastisch. Krijg je meteen weer allerlei gevoelens naartoe, hè?
1: Ik zie mezelf alweer helemaal zaalvoetballen met FIFA Road.
0: Oh ja, dat klopt, Daarover gesproken, over gevoelens. Want als wij het dan eenmaal over die Brabantse top 100 hebben, die hartstikke populair is, daarom doen we het ook ieder jaar met heel veel plezier. We gaan 7 juli gaan we natuurlijk die lijst weer uitzenden. En nu kregen we gelijk even een appje binnen van Gijs. Gijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey. Want jij had een idee.
2: Ja, ik zat te denken. Ik hoorde dag van de zachte G.
0: Ja.
2: En nou kom ik uit Gemert. En ik heb daar een kroeg. Die heette Gij en ik. Dat vind ik hier wel leuk. Zoeken jullie niet een plek om die dag gewoon uit te komen zenden?
0: Ja. Om een dag om. Hoop dat jij doorhebt hoe dat. Dat is niet dat we hier deze tafel oppakken en dat we dan dat ding daar neer, Mieter. Er zit wel even een paar haken in de ogen.
1: Even een studio neerzetten in Gemert.
2: Ik dacht, misschien kan er wel.
0: Ja, het is wel echt leuk.
1: Ik vind het ook echt leuk.
0: Ik vind het wel grappig. Ja. Maar het is over 2 weken.
1: Kijk, voor goede ideeën moeten we altijd even proberen.
0: Dat is zeker. Nou, moet ik heel leuk zeggen. Nou zijn wij af en toe best wel rebels. Dan wordt ook ons niet altijd een dankje afgenomen.
1: Nee.
0: Maar dat kunnen we wel eens checken.
1: Kun jij eens even een plaatje draaien, Jordi? Dan ga ik daarna even onze baas bellen. Want die zal dit toch ook moeten
0: betalen. Kijk, blijf even hangen als je wil.
1: Dan, wel echt een leuk idee, Gijs.
0: We gaan even... Ja, oké.
1: Okay. Hey, kunnen jullie uitkomen zetten in Gemert?
0: Goed. Ja, heel dag gezeik weer, maar goed.
1: Nee, dat wordt heel leuk, denk ik.
0: We gaan even bellen. Moment, zometeen meer.

0: Teddy Swims. Ja. Ik merk dat wij af en toe een klein beetje het probleem hebben dat wij heel snel enthousiast zijn.
1: Ja.
0: En dan dingen half toezeggen en achteraf nu denken in de afgelopen 2 minuten van Teddy Swims. Is dit handig?
1: Het is, nou, maar soms moeten dingen niet handig zijn, maar
0: waar.
1: Gewoon heel leuk.
0: Dat is ook waar.
1: Heeft ermee te maken, we hebben Gijs aan de lijn.
0: Ja, Gijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, jij had jij appte ons en wij dachten, nou grappig, we gaan even. Het ging over de Brabantse top 100 over 2 weken.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Op de dag van de zachte G.
0: Kei leuk. Maar ja, jij had daar. Ja. Ja, we gaan eerst even onze baas even.
1: Oh ja, dat is goed.
0: Dat is misschien handig. Dan mag je het zelf.
1: Ik weet niet of je zit te luisteren.
0: Even het voorstel doen. Ik weet niet of je wakker is, überhaupt, toch?
1: Nou, als het goed is wel. Hij heeft 3 kinderen.
0: Ja, Maarten, goedemorgen.
1: Oh, kijk.
0: Met Jordi.
3: Kijk, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Je bent in de uitzending. Zeg ik wel even erbij. Want ik wil niet dat je achteraf denkt.
1: Nee, dan moeten we weer op het matje komen.
0: Wij hadden het over de Brabantse top 100. Die komt er natuurlijk aan.
3: Zeker.
0: En toen kregen wij een appje van Gijs.
1: En Gijs is ook aan de lijn.
0: En Gijs is ook aan de lijn. Gijs, regel jij het verder?
1: Ja, vertel even aan Maarten wat het idee is.
0: Gijs heeft een idee. En ik dacht, ja, waanzinnig idee. Maar Gijs, take it away zou ik willen zeggen.
3: Ja, goedemorgen Maarten.
4: Morgen Gijs.
3: Ja, ik hoorde over de dag van de zachte G die jullie organiseren.
4: Ja.
3: En toen dacht ik, waarom komen jullie niet een dagje naar Gemert? Daar heb ik een kroeg, die heet Gij en Ik. Ik dacht, ja. De dag van de zachte G is wel, ja, beter kun je het volgens mij niet hebben.
1: Nou Maarten.
4: Nee. Waarom kom je niet naar Gemert?
1: Ja, we hadden al wel even uitgelegd dat hij in 2 weken misschien wel een beetje veel van het goede was. Ja. Maar we vonden het zo leuk, we dachten we bellen jou toch
0: altijd,
1: even.
0: Je kunt altijd proberen.
4: Aan de andere kant, in 2 weken is veel mogelijk.
1: Dat is zeker waar.
4: Het is geen vergelijking, maar als er ergens een ramp gebeurt of wat dan ook, dan wordt er ook binnen no time
1: dat is waar.
4: Uit de grond gestampt.
0: En ik denk als wij ervoor gaan en Hubert en Koen en Ronnie gewoon iedereen die hierbij
1: bij
0: de radio even de schouders onder zet. Laat ik zo zeggen, het is niet dat wij dit idee helemaal van tafel willen vegen, want het is eigenlijk
1: niet
0: te leuk om het niet
1: te doen. Ik wil nu heel graag naar Gemert, Maarten.
4: Ja. Nou, weet je wat net door mijn hoofd flitst?
1: Nou.
4: Dat we dan de dag van de zachte Gemert krijgen. Ook nog.
1: Hey!
0: jongen, nou.
4: Ja. Ik heb net zulke flauwe woordgrap als jij, joh.
0: Ja, dat is waar trouwens.
4: Zullen we het gewoon gaan proberen, in ieder geval? Het is geen 100% ja, want je weet het nooit. Maar als we er even de schouders onder zetten, dan... Nou, ik zou zeggen 98% zekerheid dat we toch wel langs kunnen. Maar heb jij een beetje gezellige kroeg, Gijs? Kunnen we daar wel gewoon goed terecht op z'n Brabant, zeg maar?
3: Ja, zeker weten. Ja. We hebben goede koffie. Dus,
4: dat is heel belangrijk.
0: Goede stroom, ja. Dat is ook belangrijk.
3: Goede stroom.
4: klein pilsje aan de end van de dag.
3: Ja. Kan allemaal.
1: Nou, mooi. Er wordt mij thuis vaak verweten dat ik slecht luister. Maar ik ga dat nu een keer als voordeel voor mezelf beschouwen. Ik hoor dat wij komen.
0: Ja. Gijs, dit gaan wij regelen.
1: Dit komt helemaal goed.
0: Kei
4: gezellig.
3: Mooi.
0: Kei leuk.
1: Tot 7 juli.
0: Tot 7 juli.
3: Ja, ik zie jullie wel
1: schijnen. Blijf even aan de lijn en dan regelen we het.
0: Ja,
1: of zo.
0: Ja. Blijf even hangen. Dan, blijf even hangen en breng jou in contact met Maarten.
1: Ja, leuk. Dag van de zachte G.
0: Ja,
1: Brabant is het
0: vanuit Gemert.
1: Ja,
0: moeten we gewoon doen.
1: Helemaal mooi.
0: Houden we hem alle.
4: Alleen.
0: Ja, dan wordt... Oké. Okay. Dan hebben we in één keer een... Een locatie. nee, dan gaat het gewoon goed komen. 7 juli, dan gaan we gewoon vanuit Gemert... gaan wij gewoon... ja, dat komt goed. Wij gaan gewoon 7 juli vanuit Gemert... gaan wij gewoon de Brabantse top 100 doen... met alles erop en eraan. Ja.
1: Zin in.
0: Ja,
1: ja echt zin in.
0: Ja, zeker. Zullen we dan even een Brabantse platje doen?
1: Zeker.
0: Een mooi liedje. Digidex, J.W. Roy, Treur niet, Ode aan het leven...

0: daar ligt in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Ja, en zo zie je maar weer. Uit het niks met een appje. Als je een beetje druk uitvoert, dan zit je...
2: Dat is toch geweldig.
1: Het is echt verschrikkelijk, hoor. Oh, oh, oh, oh, oh. Af en toe moet Maarten toch ook echt zuchten om ons, hè? Denk ik.
2: Ik denk het wel. Hij moet wel continu alert zijn van... Er kan er iets gebeuren waardoor alle plannen die we hadden... in één keer op zijn kop worden gezet.
1: Ja, wij krijgen een leuk appje van Gijs, van Café Gij en ik in Gemert. En ik heb een leuk idee. En vervolgens... Maar ik moet wel zeggen, echt top, dat we... Dat gaat ook goed komen. We hebben het net even buiten uitzending over gehad. Dat komt helemaal goed. We gaan dat nu allemaal in gang zetten. En dan 7 juli zijn wij live in Gemert. Maar dan ook de hele dag, hè? Want dan komen we ook met kei goeiemorgen. Natuurlijk, hè, met het hele team gaan we dan die kant op. En dan gaan we de Braamse top 100 uitzenden.
2: Ja,
1: dat wordt superleuk. Zometeen het nieuws, René. Peter, sorry.
2: De hitte heeft gevolgen voor de halve marathon van Roosendaal komende zondag. En Peter-Jan Rens is getroffen door een beroerte.
1: Och ja.
3: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
6: Lenny Gravis, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows... En nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli... op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet, koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service... Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Het is 8:02. We gaan naar het onderbrabant verkeer. Erwin Hart, mijn naam is... Goedemorgen. Ja, we liepen iets uit. We hebben weer iets zitten organiseren waar ze denk ik... Nu, maar goed. Maakt niet uit. Dat komt helemaal goed.
8: Goed programma. Ja. Hey, er staat een lange file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 12 kilometer tussen Knoopend Hintham en Waardenburg. Meer dan een half uur vertraging. Allemaal door die werkzaamheden. Dus het is wel voor een goed doel uiteindelijk op de A27. Breda-Gorkum tussen Hank en Knoopend Gorkum zelf staat 8 kilometer file. Er is een omleiding ingesteld op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Vanwege een motorongeluk bij de Heinenoordtunnel. Kan je bij Loopt het Sabina beter via Dordrecht rijden via de A17, A16 en de A15.
9: Omroep Brabant.
1: Het weer van vandaag blijft droog. Er is veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind komen temperaturen voorbij van 29 tot 31 graden. Het is tijd voor het nieuws, dat krijg je van Peter.
2: De halve marathon van Roosendaal komende zondag is afgelast. Dit vanwege de extreme hitte die wordt verwacht. Het kan eind deze week lokaal 40 graden worden. De organisatie vindt het risico te groot voor de ruim 3000 deelnemers. Daarom wordt de halve marathon van Roosendaal verplaatst naar zondag 4 oktober. Vorig jaar moest de organisatie ook al aanpassingen doen aan het hardloopevenement vanwege de hitte. Vanaf woensdag geldt code oranje in onze provincie vanwege de hoge temperaturen. Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld voor onze provincie. Betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar bijvoorbeeld een tankstation of parkeerplaats worden gebracht. Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. En dat is sowieso een uitdaging omdat het door de hitte extra druk is bij de ANWB. De Argentijnse superster Lionel Messi scoorde gisteravond op het WK-voetbal opnieuw 2 keer. Nu tegen Oostenrijk en daarmee is hij nu WK-topscorer aller tijden. Later op de avond gaf de Franse vedette Kylian Mbappé ook zijn visitekaartje af. Frankrijk won met 3-0 van Irak en Mbappé maakte er 2, zoals deze.
10: Dankzij Olise en daar is hij! Daar is hij! 1-0 Mbappé, 14e minuut. En Irak doet wat het kan. Maar hier tegen is toch geen kruid gewassen. Kylian Mbappé.
2: De tweede helft van de wedstrijd in Philadelphia begon trouwens 2 uur later, omdat het onweerde in de buurt van het stadion. De toeschouwers op de onoverdekte tribunes moesten daarop hun plek verlaten. Dan heb je nog 2 uitslagen te goed van afgelopen nacht. Noorwegen-Senegal werd 3-2. Leuke doelpuntrijke wedstrijd. En Jordanië-Algerije 1-2. En Peter-Jan Rens is getroffen door een beroerte. De presentator van 75 was vorige week afwezig bij het evenement De Worstelshow in Den Bosch, waar hij samen met Johan Flemmix op het programma stond. Dat riep vragen op bij de bezoekers en bij de fans. Nou, de presentator lag op dat moment in het ziekenhuis in Breda. Hij viel weg toen hij gitaar aan het spelen was. Rens kwam weer bij door het geblaf van zijn hond. Collega en huisgenoot Johan Flemmix vertrouwde de situatie niet, heeft meteen hulpdiensten gebeld. Peter-Jan Rens hoopt over 2 weken weer aan het werk te kunnen gaan.
1: Nou, laten we hopen dat het goed met hem gaat.
11: Zeker.
1: Arme Peter-Jan.
11: Ja, nee, ja, dat gun je niemand.
1: Nee.
2: Monument uit de jaren 90.
1: Zeker, ja, man. Absoluut. Dus heel veel beterschap namens ons allemaal. Jordi Graat. Kijk, goedemorgen. Het is 7:08. Zometeen het uitgebreide weer. En we hebben natuurlijk weer het WK voorspelspel. Eerst Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen en Better Days, 10 minuten over 7:30 alweer op deze prachtige, mooie en vooral denk ik warme, tenminste warme, denk vooral een tropische.
1: Ja, heet.
0: Heet. Beerplaza, Johnny, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, het wordt inderdaad weer een hele warme tropische dag, hè?
2: Ja, het is nu nog heel lekker buiten. Een graad of 18 als je buiten bent. Uh-huh. En best veel wolken. Het verhaal is dus vannacht een flink onweerscomplex ontstaan boven Londen. Dat trekt zo over Noord-Frankrijk. Maar het is echt een heel groot apparaat geworden, zeg maar. Waardoor we de komende uren nog met veel wolken te maken hebben. Pas eigenlijk eind van de ochtend of vanmiddag komt de zon er goed bij. En dan schiet die temperatuur omhoog. Dus ja, het goede nieuws is dat je nu nog even je huis kan luchten de komende uren.
0: Ja, ja, want ik zie inderdaad wel een beetje een windje voorbij komen nu nog, hè?
2: Ja, 18 graden, klein beetje wind. Dus openzetten die ramen en deuren. De koelte binnenlaten. Want uiteindelijk, vanmiddag moet alles dicht. Eind van de ochtend al wel. Want vanmiddag gaan we inderdaad gewoon naar 31 of 32 graden. Inderdaad, tropische hitte. En dat is, ja, dat is heel heet. Maar een stuk minder heet dan de komende dagen.
0: Ik wou zeggen, want wat komt er allemaal aan? En hoe lang gaat dat duren?
2: Nou, in ieder geval tot en met het weekend. Morgen en donderdag pak ik even samen. Veel zon, weinig wind. 33 tot 36 graden, dus een stuk warmer dan vanmiddag. Maar nog niet het warmst, want dat is de vrijdag. Vrijdag gaan we naar 38, misschien lokaal nog iets meer. Ja, ongekend hoge temperaturen. Waarschijnlijk zelfs dus recordtemperaturen voor juni. En ja, in de buurt van de record überhaupt. Ja. Dus echt snikheet. Daarbij moet ik ook nog zeggen dat de nachten ook heel warm zijn. Bijvoorbeeld de nacht van donderdag op vrijdag. Minimumtemperatuur van 22 graden. Dus je kunt gewoon buiten in t-shirt en korte broek voetbal gaan
0: kijken. Ik wou zeggen, ja, dat is echt, nou, dat zou ook wel leuk zijn.
2: Code oranje om twee redenen.
0: Ja, ja, dus laat ik het zo zeggen, het Nederlands elftal kijken kan gewoon buiten, gewoon bewijs van in de zwembroek en een t-shirtje.
2: Absoluut, ja.
0: Ongekend, ja, bizar. Ongekend. En is er ook niks wat er bij jullie op de radar staat voor nog ergens een verkoelend buitje of wat dan ook? We moeten gewoon echt rekening gaan houden met echt gewoon hele warme temperaturen.
2: Ja, inderdaad. Gewoon heel heet. Heel heet overdag en ook heel warm 's nachts. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. En ja, die buien zijn pas voor het weekend.
0: Kijk, wij gaan het noteren. Mag je hartelijk danken en een fijne dag nog, hè?
2: Graag gedaan.
3: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Het is ongelooflijk spannend, het Omroep Brabant WK voorspelspel. We zitten midden in het WK. Iedere dag verschillende wedstrijden met ook vaak hele aparte uitslagen. Of misschien uitslagen waar je totaal niet bij nagedacht hebt. Nou, dat kan natuurlijk zijn door wedstrijden van landen waar misschien je denkt van nou, ik weet niet of die überhaupt scoren. Of dat kan wel eens een bloedeloze 0-0 worden. En dan wordt er in één keer allerlei doelpunten gemaakt.
1: We hebben al 5-1 gehad. We hebben al 6-1 gehad. We hebben 4-3 gehad. 3-2 vannacht. Ja. Nou is de wedstrijd waar wij op moesten gokken relatief normaal geëindigd.
0: Dat is waar. Argentinië-Oostenrijk.
1: Ja, dat werd 2-0.
0: Kijk, bij deze. Mariska, kijk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Volg je het WK een beetje?
4: Zo op afstandje, zeg maar. Als we Nederland hebben, dan kijk ik wel. Maar de rest, daar hou ik dan een beetje op afstand.
0: Zijn er ook veel, hè? Je kan heel de dag wedstrijden kijken als moet.
4: Ja, dat kan. En s'avonds dan wil ik toch wel weer op tijd in mijn bed liggen.
0: Snap ik.
4: We zitten nu nog in Schaik op de camping. Of camping, zo'n park. Ja. En daar hebben we de hele dag airco in huis. Dus ja, het was echt wel lekker. Ook lekker slapen met 17 graden.
0: Dat snap ik.
1: Ja, dat is heerlijk.
0: Dus jij ligt onder de dikke deken.
4: Ja, ik lag onder een hele dikke deken.
0: Ja, heel goed. Kijk, dat is nog eens lekker. Nou, dan een beetje voetbal kijken. En dan af en toe ook nog eens, want dat is helemaal leuk, om dan ook nog eens even een voorspelling te doen. Argentinië-Oostenrijk werd uiteindelijk 2-0. En wat had jij voorspeld, Mariska?
4: 2-0.
0: 2-0!
1: Dat klinkt als hetzelfde.
0: En in dit geval 1-1 is 2.
1: Ja.
0: Dus Mariska, jij krijgt van ons de Omroep Brabant medaille. Dat is een collectors item en een plekje in de Omroep Brabant eregalerij. En wij willen jou natuurlijk van harte feliciteren met deze prachtig mooie voorspelling. Van harte proficiat.
4: Dankjewel.
0: Hoe lang zit je nog op de camping?
4: Dankjewel.
0: Hoe lang zit je nog op de camping?
4: We gaan wel vertrekken dadelijk om een uur of 10 of zoiets.
0: Oh.
4: Om dan weer voor de files

0: Oh.
1: In Schaik. Ja,
2: nou, je niet.
0: Nee, hier is de kurk droog.
1: Een paar druppels en toen was het weer droog. Maar ik heb wel een paar druppels gevoeld. Het
2: was gewoon iemand met een gieter.
0: Ja, dat denk ik ook, Mariska.
2: Maar ja, we houden het voor jou in de gaten.
1: Ja, ja, ja.
2: Fijne dag nog, hè. Dank voor het meedoen.
1: Tot ziens.

0: de liefde gaat.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Uiteraard, zolang het WK loopt en er worden wedstrijden gespeeld, doen wij het WK voorspelspel. En ook nu is het heel simpel. We hebben weer een wedstrijd, want er worden meerdere wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat we een wedstrijd gaan voorspellen. Dan mag je zo meteen door gaan geven via de app. En dan kan het zijn dat we je morgen na 19:30 even gaan bellen, als je het goed hebt. Tenminste, als je de goede voorspelling hebt.
2: Dus zeker.
3: Dat is wel... Je hebt de afgelopen weken en dagen kunnen zien, het kan echt van alles worden. Ja. Het is 5-1 geweest. Het is nu gewoon 2-0 geweest.
0: Kan alle kanten
3: het
0: op.
3: Kan alle kanten op. Er is vannacht veel spektakel. 4 uur 's nachts Colombia Congo, blijf je ervoor wakker?
0: Kan zijn dat ik net even dan...
3: Net even oogjes dicht.
0: Dat denk ik.
3: Panama Kroatië, ik denk dat we daar ook doorheen slapen. Ja. Er zijn op iets christelijkere tijdstippen nog wel 2 wedstrijden. Namelijk Portugal Oezbekistan om 7 uur. En de wedstrijd waar wij op gaan gokken voor morgen. Dat maar wel is. Gratis gokken. Engeland-Ghana.
0: Oh, Engeland-Ghana.
3: Ja.
0: Dat is een goeie.
3: Hoeveel wordt het bij Engeland-Ghana?
0: Laat het nu weten via de app 06-573-28203. Kun je gewoon, voor de duidelijkheid, je hoeft niks in te zetten van geld of wat dan ook. Nee, het is vooral namelijk...
3: Je krijgt iets van ons.
0: Je krijgt iets namelijk, de Omroep Brabant medaille en een plekje in de eregalerij als jij het goed voorspelt. Maar wat gaat het worden? Engeland tegen Ghana. Je mag dat nu laten weten. Geef jouw uitslag door via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Wat gaat het worden? Engeland-Ghana. En geloof het of niet, maar ik vind dat dus echt een hele interessante wedstrijd.
3: Ja?
0: Ja, dat meen ik echt.
3: Zet vanavond de televisie lekker aan.
0: Nee, maar ik ben vooral benieuwd van hoe gaat zo'n Engeland... dan spelen tegen, tegen de landen die best wel, als ze hun tanden laten zien, best wel een eindje kunnen komen.
3: Zeker, zeker, zeker.
0: Dus je mag nu via de app laten weten wat het zou worden, of wat het gaat worden volgens jou. 06-573-28203. Dan maken wij weer een lijst met al die uitslagen en dan is het heel simpel. Heb jij morgen de goede uitslag voorspeld, dan kan het zijn dat we jou gaan bellen na 19:30. En dan win jij dus de Omroep Brabant medaille. Dat is een collectors item en dus een prachtig plek in de eregalerij.
3: De eerste dingen die binnenkomen zijn voornamelijk heel hoog.
0: Ja, ik zie het, ja.
3: Ja.
0: Maar goed, het zou kunnen. Het zou kunnen. Het zou kunnen.
3: Maar ik zou laag ook inzetten als ik dan nu nog zat te luisteren.
0: Dus laat het maar weten via de Omroep Brabant app. Dan komt dat helemaal goed. Wij gaan richting 8 uur, richting het nieuws, weer en verkeer. En nu Sister Sledge.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
14: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
15: ja.
13: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
16: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
13: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, 8:02. Erwin Hart bij de ANWB, goedemorgen. Hoe staat het met de ochtendspits?
15: Ja, die is zeker een feit. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht weer 25 minuten vertraging tussen afrit Veghel en Waardenburg, 15 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht, 14 kilometer file, 20 minuten erbij. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenberg en Klaverpolder ook 20 minuten, 8 kilometer file. Extra druk natuurlijk ook omdat de A27... dicht is Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Everdingen. Tussen Hank en Gorkum staat 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging bij Knoopert Bankhoef. En 10 minuten op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum West en de Reeshof.
3: Dankjewel. Zometeen, weet je, het is toch wel warm. En dan heeft iedereen daar last van. Welke groep daar ook last van heeft, dat hoor je zo.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
25: Mijn papa verkoopt stoelen.
26: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
27: Dit zit.
26: Voordelig en snel.
27: Dit zit.
28: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
29: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
30: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
31: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
29: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
32: Aankomende donderdag gaat die open.
33: De stembus voor de Brabantse top 100.
32: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
33: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
33: Kei, goedemorgen.
34: Jordi Graat.

0: Het is Jennifer Page en Kirkley.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag 23 juni. Vandaag is er vooral een zonnige dag. Het kan warm aanvoelen. 30 tot 33 graden. Het waait gelukkig weinig. Aan de andere kant, daardoor voelt het ook weer heel een beetje iets te warm aan, denk ik, voor veel mensen. Dus ben een beetje voorzichtig. En daarbij ook nog eens goed om te zeggen, er staat een hele felle zon vandaag. Dus je kan echt in een paar minuten al verbranden. Dus zoek veel de schaduw op en smeer je ook goed in.
2: Het is de dag van de Detroit pizza vandaag.
0: Ach.
2: Het is de dag van de typemachine. En laat het los dag. Dus Jordi, laat het los.
0: Denk ik steeds vaker.
2: Ja?
0: Ja, dat heb ik echt.
2: Ja, hoe ouder je wordt, denk ik überhaupt hoe vaker je dat gaat denken.
0: Ja, ik heb echt regelmatig dat ik denk, op veel gebieden denk ik, laat het los. Want ja,
2: als jouw tafel weer ineens op Marktplaats staat.
0: Nou, bijvoorbeeld.
2: Dan denk je, laat het gaan.
0: Laat het gaan. Vandaag jarig, onder andere Jason Mraz, 49 alweer.
2: Ja.
0: Nou, dat had ik ook niet helemaal, maar goed.
2: Van I'm Yours en zo, weet je wel.
0: Frances McDormand van Fargo, 69 jaar. En Zinedine Zidane, ook een legende kun je wel zeggen, 54 jaar. Peter in het nieuws.
3: De collectie gitaren van Johnny Marr, de oprichting van de Smith, gaan onder de hamer. Dat maakte een Engels veilinghuis gisteren bekend. Zo'n collectie bestaat uit zo'n 80 gitaren en allerlei tourapparatuur. Verwachte opbrengst ergens tussen de 1200 en 93.000 euro. Een deel van die opbrengst gaat naar het goede doel. Voetbalclub RKSV Mierlo Hout kreeg een flinke domper te verwerken. Begin dit jaar konden sportverenigingen zich online inschrijven voor een landelijke subsidie voor een verbouwing. Verdeling van de subsidie zou gaan volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Nou, daar waren ze heel blij mee, want de voetbalclub was nummer 66 in de rij en dat zou goed zijn voor zo'n 800.000 euro. Maar toen bleek dat het systeem niet goed werkte en dus werd er opnieuw iets verzonnen. De rij werd nu geloot. En de club staat nu in één keer op plek 133. En nou is nog niet duidelijk hoeveel subsidie dat de voetbalclub oplevert.
2: Ja.
3: Dat is zuur.
2: Digitaliseren. Ja. Hè? Leuk. Nou.
3: In Rosmalen doen basisschoolleerlingen mee aan een kookwedstrijd. Thuis maken ze in groepjes een gerecht dat vervolgens door de jury beoordeeld wordt. Gebeurt vandaag. Daarna weten ze wie er in de finale staat. De winnaar die krijgt niet alleen de eer van de eerste plaats, maar ook een plekje op de menukaart van een echt restaurant in Rosmalen.
2: Ja, dat is leuk.
0: Kijk.
2: Hoe meer kinderen er enthousiast worden gemaakt om gezond en überhaupt te koken, hoe beter.
0: Dat is heel goed. Ja, want als je op een gegeven moment dadelijk een jaar of 20 bent en je kan nog geen ei bakken, dan...
2: Dan ga je daarna waarschijnlijk een ochtendshow bij Omroep Brabant presenteren.
0: Ja, ik kan niet anders zeggen.
2: Ja, wij kennen echt helemaal niks beter. Nee. Ik ken een pannenkoek omdraaien.
0: Ja,
4: dat is ook al iets.
0: Ja. Maar goed. Kijk.

0: Shakira en Zoo, Zoo, Zoo, Zoo. Daarover gesproken, hè? Zoe, zoe, zoe.
1: Zo, nou, ja, alsof het zo is ingepland.
0: Warme dagen, ja, op allerlei plekken is het natuurlijk af en toe een beetje puffen en zweten. Maar niet alleen mensen hebben natuurlijk last van, dieren ook. En daarom hebben wij Stijn aan de lijn van de Beekse Berg. Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Beginnen jullie nou wat eerder eigenlijk?
2: Ik toevallig wel vandaag, maar dat kwam er even zo uit dat iemand mij heel vroeg af kon zetten op werk. En ik dacht alleen maar, ah, dat is ook wel lekker.
0: Oh zo, nee, maar ik bedoel, het is nu qua temperaturen nog goed te doen. Dus als je dan denkt van de dieren moeten even naar buiten, dan kun je misschien een uurtje eerder de boel openzetten.
2: Zo, nou, wij beginnen sowieso om 7 uur, dus dan heel veel eerder hoeft niet.
0: Kijk, hey, wat dachten jullie toen jullie de temperaturen zagen vorige week die eraan gaan komen?
2: Ja, dat was warm op kantoor, dacht ik.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: En toen je daarna aan de dieren ging denken?
0: Daarna dacht jij, nou, ik werk bij de Beekse Bergen, en toen?
2: Meestal komt het wel goed. We hebben natuurlijk heel veel Afrikaanse dieren, dus die zitten eigenlijk wel lekker. En over het algemeen, we hebben er wel een paar waarvan we denken, oeh, dat wordt even opletten.
0: Ja. Waar moet ik dan aan denken, Stijn? Aan welke dieren?
2: Rode panda, we hebben amoertijgers hier. Dat zijn toch wel echte dieren die het in de vrieskou beter doen dan in de warmte. Maar die hebben bijvoorbeeld ook specifiek weer airco in hun stal. Of de tijgers die krijgen dan ook toegang tot hun stalletje, zeg maar. Want daar is de vloer van beton. En dat doen we expres, want beton blijft lekker heel lang koud.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Daar kunnen ze even de verkoeling opzoeken. Of die gaan het water in. Of we voeren ze in het water. Dus daar zijn wel extra trucjes voor. Trucjes is ook weer goed woord.
0: Ja, want wat kun je eraan doen als Beekse Bergen zijnde met deze extreme hitte?
2: Nou, we kunnen dieren natuurlijk wel motiveren om die water juist op te zoeken. Dus bijvoorbeeld bij de tijgers, dan vriezen we hun eten ook in. Dan maken we een ijsje en dat voeren we dan in het water. Dus dan zeggen we, jongens, hop, ga lekker het water in, zoek de verkoeling op. En voor de rest moet je eigenlijk gewoon zorgen dat dieren altijd ergens een plekje hebben waar ze kunnen afkoelen. Dus dat is dan inderdaad misschien juist achter de schermen. Dus ja, dat betekent dat een bezoeker misschien ergens iets meer pech heeft, maar wel lekker is voor de dieren.
0: Ja, en ik weet een beetje, jullie hebben ook best wel op heel veel plekken ook wel echt beschutting, hè? Of dat ze inderdaad in het gras tuurlijk kunnen gaan liggen of dat soort dingen.
2: Ja, en de beste schaduw is de schaduw van een plant. Dus dat is altijd heerlijk. Dus als ze ergens gewoon lekker in de bosjes kunnen gaan liggen, dat doen ze ook erg graag.
0: Jij zegt bijvoorbeeld die rode panda, hè? Maar ik vraag me dan af, kunnen dieren dan ook uiteindelijk wennen aan een klimaat zoals Nederland?
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dat maakt het natuurlijk een dag van 37 graden wel.
0: Ja, extreem, hè?
2: Ja, dus, ja, dan ben je net gewend dat het Nederlandse klimaat wordt ineens 37 graden. Uh-huh. Maar het voordeel is wel dat het hier ook dan ook ergens weer gaat afkoelen. Dus ze wennen daar best wel aan. Want zelfs een Afrikaans dier die Nederlandse temperaturen gewend is, die heeft het gewoon snikheet op zo'n dag.
1: Ja, dat geloof ik. Eten ze nou ook middels? Ik heb altijd weinig eetlust als het zo warm is. Is dat bij dieren ook zo?
2: Ja, in bepaalde mate wel, hoor. Ja, dat komt wel overheen, ja.
0: Ja, maar als in van dat ze echt een maaltijd overslaan, of zijn gewoon de porties minder groot?
2: Nee, ja, de porties blijven even groot, maar dat betekent dat we iets meer op moeten ruimen. Dus over het algemeen zie je dat wel terug, hoor. Maar valt bijvoorbeeld voor vlees eten ook wel weer heel erg mee. Ja. Met name die we geven dieren eigenlijk altijd zoveel hooi en luzerne, om het maar even technisch te maken, als dat ze willen. En dan blijft er iets meer over, maar dat is helemaal prima.
0: En welke diersoort organiseert dan ook een barbecue? Wie gaat vanuit zichzelf dan
1: op een bedje liggen
0: en denken van, nou, ik...
2: Nou, ik moet altijd wel lachen. De verwachten mensen niet. Maar bijvoorbeeld dromedarissen, die natuurlijk de koningen zijn van de woestijn. En zo, ja? Die liggen vandaag de hele dag voor pampers in het water.
0: Echt?
2: Dus dan denk ik, ja, als zelfs die dieren het warm hebben, dan is het ook officieel warm.
0: Ja, dat is ook wel warm. Dat is ook wel waar. Hey, maakt het voor jullie nog iets uit hoe lang dit nog gaat duren? Dat jullie zeggen van, nou, op een gegeven moment wordt het wel misschien een beetje voor ons ook weer om weer een plan verder te schakelen. Of maakt dat niet zo heel veel uit?
2: Nee, in principe gaan we gewoon door. Je ziet ook, het wordt nu al even 3 of 4 dagen achter elkaar.
0: Ja, daarom.
2: 37 graden. Mm-hmm. We gaan gewoon door. We zorgen gewoon dat onze dieren altijd die afkoeling krijgen. Dat er genoeg schaduw en mogelijkheden voor ze zijn. En dan moeten we ook mensen zien te motiveren om nog langs te komen. Want
0: zeker.
2: Mensen gaan lekker naar het zwembad. Hebben wij dan weer niet zoveel.
0: Maar rond je dierentuin kan altijd, hè?
2: Kan altijd, zeg ik altijd.
0: Stijn, tot slot. Heb jij nou iets bij jullie dieren gezien? Qua het afkoelen of schaduw opzoeken of een beetje rustig blijven waarvan je dacht... potverdorie, dat wij daar als mens zijnde niet aan gedacht hebben.
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik vind het altijd wel magisch. Weet jullie wat een gemsbok is?
0: Nee, maar ik zoek het met liefde voor jou op.
2: Oh ja, nou, dat is een antilopensoort uit Afrika. En je ziet eigenlijk, alles ligt allemaal eigenlijk ook wel een beetje voor pampus bij ons. En zoekt de koeling op.
0: Ja?
2: En zo'n gemsbok, die staat gewoon midden in de zon. Die sjouwt alleen maar door. En ik heb daar zo ooit opgezocht. Van waarom kunnen zij dat wel? En die hebben een speciaal bloedvat in hun hoofd zitten... waarmee ze alleen het bloed koelen dat naar hun hersenen stroomt. En de rest van het lichaam wordt allemaal veel te warm... want meestal als jouw bloed te warm wordt... dan zijn eigenlijk jouw hersenen zijn de eerste die het begeven. Dus ja, wij moeten allemaal verkoeling gaan afzoeken. Want anders
0: ik zie het nu, ja. Ja, huh? Ik zie het nu, de gemsbok. Ja,
2: ja, dus die houden letterlijk het hoofd koel... terwijl de rest van het lichaam wordt superheet... maar ja, die kunnen daar allemaal prima. Die sjouwen gewoon lekker door en dan 's avonds gaan ze juist... extra bovenop een bult liggen zodat het extra afkoelt. Dus ja, die zijn helemaal de koningen van overleven in de hitte.
0: Ik neem dit mee.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het niet zo
1: heel cool.
0: Stijn, mag ik je hartelijk danken?
2: Ja, dat mag.
0: En maak er een mooie dag van, samen met alle dieren daar in de Beekse Berg. Ook die houden het hoofd koel.
1: Ja, blijkbaar. Zeker de gemsbok.
0: Zo is het maar net. Dit is Mojo en Lady Hear Me Tonight in een...

0: Jojo en Lady Hear Me Tonight. In een kei goeiemorgen. 8:58. Zometeen gaan we naar het nieuws met Peter.
1: Een zwemmer raakte gisteravond zwaar gewond bij een recreatieplas in Alphen. En actie om de leesvaardigheid van de jeugd te verbeteren.
2: Dit was een duur bed. Maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Het is de hoogste tijd voor het Omroep-Brabant verkeer. Erwin Daart bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, wat een files op de H2 Den Bosch richting Utrecht. Dus afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file, half uur erbij. A16 Breda richting Rotterdam, 20 minuten tussen Breda-West en Dordrecht in 14 kilometer file. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal, 12 kilometer stilstaan tussen Standaarbuiten en Knoopend Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum, daar zijn de werkzaamheden en daar is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen. Tot 17 juli, 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank tot aan de brug bij Gorkum. En verder valt het eigenlijk wel reuze mee. Dus alsof dat nog niet genoeg was. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten vertraging tussen Waalwijk en Vlijmen. En 20 minuten op de N322 Nieuwe Dijk Zaltbommel tussen Zuilichem en de A2.
0: En dan ben je nog blij, Erwin, dat er geen treinen rijden, hè, bij Harlingen en daar allemaal. Hè? Want anders hadden we die ook nog mee moeten nemen.
5: Ja, morgen is trouwens een OV-staking.
0: Ja, klopt.
5: Hè?
0: Dus dan wie weet dat we dan wel een complete lijst hebben aan treinmeldingen. Maar ja.
5: Ja, dat zal wel.
0: Tot straks.
6: Omroep Brabant.
0: We gaan naar het weer van vandaag. Het is een zonnige, bijna tropische dag, zou ik willen zeggen. Want er staat veel zon. Het wordt 29 tot 31 graden. En hou rekening mee dat het ook vandaag zonkracht 7 is. En dat betekent dat je in een minuut of 10 al flink kan verbranden. Dus ben een beetje voorzichtig. We gaan naar het nieuws, dat krijg je van Peter.
1: Een zwemmer raakte gisteravond zwaar gewond bij een recreatieplas in Alphen. Volgens een omstander ging het mis toen de zwemmer op recreatiepark Het Zand in een ondiep deel van het water dook. Het slachtoffer is gereanimeerd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde een traumaheli op het strandje naast het water. Veel vakantiegangers en buitenlandse festivalbezoekers hadden gisteren een stressvolle middag op Eindhoven Airport. Door een storing bij Defensie lag de verkeerstoren van vliegbasis Eindhoven plat. Ook andere luchtmachtbases hadden last van de storing. En dat betekende vanaf 11:30 geen vluchten op Eindhoven Airport. Onder andere balen voor Fleur uit Oosterhout. Die zou naar Ibiza vliegen en die moest ineens vanaf Rotterdam vertrekken.
7: Iedereen was chagrijnig en we wisten op een gegeven moment ook even niks. Waar de bus zou komen, dus ja, dat werd allemaal niet verteld. Dus we stonden echt dik een half uur tot een uur te wachten.
1: Ja, rond 2:00 kon er weer gevlogen worden vanaf Eindhoven Airport.
0: Ja, sorry dat ik het zeg, maar dan hoor ik zo'n Fleur. Dan denk ik, ja, dat ligt plat. Dat is allemaal heel vervelend. Het is nog vervelender dat je op vakantie gaat en dat het allemaal niet doorgaat. Ja. Snap ik dat je wat geprikkeld bent. Maar ik geloof echt oprecht dat zo'n Eindhoven Airport, of in ieder geval die het moeten regelen, dat ze aan alle kanten, weet je, dan eerst moeten ze kijken of het opgelost kan worden. Nou, dat gaat dan niet. Dan moet je dus ergens anders vandaan gaan vliegen. Maar dan moet er heel snel een bus geregeld worden. Ja, dat kost even tijd.
8: Weet je wat er met dit soort dingen is? Want ik heb dit zelf ook gehad toen ik laatst op vakantie ging. Ik had 4 uur vertraging op Madrid.
0: Ja.
8: Nou, en volgens mij, en dat is denk ik bij deze Fleur ook zo, de vertraging en de problemen zijn het probleem vaak niet eens zo. De communicatie is het probleem. De vliegvelden, en dat is nu ook weer, ze wisten niet waar de bus kwam, ze wisten niet hoe laat dan. Die vliegvelden die gaan dan de oplossing gaan zoeken, maar er is niemand die even naar de reizigers loopt en zegt, jongens, dit is er aan de hand.
0: Ja, maar dat weten we dus niet. Want voor hetzelfde geld hebben ze wel geprobeerd al die mensen te informeren, maar stond Fleur ergens anders of weet ik
8: het
0: wat.
8: Nee, ja, er waren meer mensen die hierover klaagden.
0: Ze heeft het over een uur, dan denk ik, ja.
8: Nee, dat is uiteindelijk soms, helemaal niet veel. Maar
1: soms zijn de oplossingen ook gewoon nog niet voorhanden. Zijn ze daar nog mee bezig?
8: Maar zeg dat dan even.
1: Ja, dat is waar. Maar dan wil je als reiziger inderdaad informatie, maar dan hebben ze nog niet de oplossing.
8: Als jij gewoon even omroept over dat systeempje met, jongens, we kunnen er niet vliegen, er is een probleem, we hebben nog geen oplossing. Zodra die er is, komen we bij jullie, dan is er niks aan de hand.
0: gehaald. En dat is een probleem op Eindhoven Airport. Want ik heb namelijk gehoord...
8: Ja, er is geen speakertjes.
0: Nee, ja, dat is dus een silent...
8: ja, precies.
0: Daar roepen ze ook niet meer om, last call of zo.
8: Nee.
0: Weet je, te laat,
8: ja,
0: te laat.
8: Dan krijg je dus dat niemand iets weet.
0: Nou ja. Ik hoop dat Fleur verder een goede vakantie heeft.
8: Ja, tuurlijk. Ibiza, kei mooi man.
1: Is Peter. Wel ontlaten, zeg maar.
8: Een laat enorme... het gaan, dag was het, hè? Ja. Laat het gaan.
1: Een enorme lading post komt vandaag aan bij de Tweede Kamer. Het gaat om een actie van kerkasiel Kampen... dat zo aandacht wil vragen voor meer dan 400 kinderen... die in Nederland geworteld zijn, maar nog geen verblijfsvergunning hebben. Het gaat in totaal om 120.000 kaarten... vertelde de initiatiefnemer bij Hart van Nederland.
9: Ik kwam een tekst tegen van een mevrouw, denk van 96 jaar... die de oorlog heeft meegemaakt. En die daarin schrijft, ik ben er met de 96... en we hebben gezegd van dit nooit meer, dat we mensen uitzetten. Dus laat alsjeblieft die kinderen hier blijven. Ja, dat zijn natuurlijk hele bijzondere kaarten.
1: Kerkasiel Kampen voert zelf al bijna 2 jaar actie voor een Oezbeeks gezin dat al 12 jaar in Nederland woont, maar geen verblijfsvergunning krijgt. Door een non-stop kerkdienst te houden in Kampen wordt voorkomen dat zij het land worden uitgezet. En gesproken over de Tweede Kamer, die wil straks dat elke school in het basis- en voortgezet onderwijs verplicht een goede schoolbibliotheek krijgt. Voorstel komt van D66 en krijgt steun van Pro, Ja 21 en coalitiepartij VVD. De leesvaardigheid van jongeren staat al jaren onder druk. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat elke leerling op school toegang krijgt tot goede boeken. Uit de meest recente gegevens blijkt dat 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving.
0: Schrik ik toch wel van.
8: Derde. Ja, ik ook.
0: Ik weet ook eens niet beter dat in bijvoorbeeld op de basisschool moest ik ieder jaar of 2 keer per jaar moest je dan een testje doen. Dan moest je zoveel woorden lezen binnen een bepaalde tijd of je moest boekjes lezen. Ja. Of, en dan was dan een soort van... Het was natuurlijk niet echt een examen of een toets of zo, maar dan ging je naar iemand toe en dan die liet jou dan lezen en dan tikte je een bepaald niveau aan. En als je daar nog op achterliep, kreeg je meer begeleiding. Maar uiteindelijk ging je wel met een goede leesvaardigheid naar het voortgezet onderwijs.
8: Ja, wij hadden ook verplichte boekjes die we moesten lezen. En
1: ja,
8: zo.
1: Wij hadden ook. We hadden een bepaald leeruur waarin je dan moest lezen. Eigenlijk een leesuur. Nou, ik vond dat geweldig. Ik vond dat zo leuk dat ik ook me niet kan voorstellen dat kinderen dat niet leuk zouden vinden.
0: Tegenwoordig is gewoon veel meer iPad en dingetjes kijken. Veel meer digitaal dingen kijken.
8: Ja, klopt.
0: Ik zeg niet dat het goed is, hè, want ik ben juist heel erg voor leesvaardigheid. Maar het is natuurlijk wel een beetje wat er aan de hand is.
8: Dan heb je eigenlijk een schoolbibliotheek. Als dan niemand gaat lezen, dan heb je voor saus al die boeken gekocht.
0: Ja, dat is ook waar. En dan wordt het een duur grappie. Ja. Ik zou gewoon zeggen, iedere avond gewoon lekker een paar bladzijden lezen.
8: Ja, zeker.
0: Al zijn het er maar 5, dan komt dat echt helemaal goed.
1: Zeker.
0: Kijk, goedemorgen. 7:07. Zometeen hier live muziek in de uitzending. Dadelijk ook nog UB40. En dit is Amy.

0: UB40 en Maybe Tomorrow hier in een keigoeiemorgen. Het is 9:15. Een volle studio, dat is altijd gezellig. Tenminste, wij vinden dat altijd gezellig. Want het is één groot feest hier. Mieke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe voel je je?
1: Goed, een beetje vroeg zo.
0: Nee joh, het is nog niet vroeg, het is 9:15.
1: Ja, wij muzikanten liggen s'nachts, hè?
0: Dat weet ik, weet ik. Stel je even voor, want met wie ben je en met wie ben jij hier?
1: Ja, wij zijn Mix en we zijn vandaag met heel weinig mensen, want normaal zijn we met z'n negenen. Dus met onze gitarist Kim Bijtbeek en onze backing Kim Cornelissen. Allemaal Kimmen, ik ben wel Mieke, dus
0: ja.
1: En Leon is ook vandaag mee, ons toetsenist, maar die speelt niet mee.
0: Kijk, want jullie komen uit Tilburg.
1: Ja. Yeah.
0: En wanneer dachten jullie, toen jullie bij elkaar kwamen, wij gaan eens iets beginnen?
1: Eigenlijk, ik speelde al en ik ben uiteindelijk met Kim gaan spelen. En uiteindelijk ben ik mensen gaan oproepen van, ja jongens, ik wil gewoon een hele grote band. Ik wil niet meer akoestisch spelen, dus doe maar gewoon het hele ratplan. En toen waren we opeens met 9 man. Beetje uit de hand gelopen graf.
0: Ja. Want ja, wat je zegt inderdaad, akoestisch.
1: Ja.
0: Supermooi natuurlijk. Waar kwam die drang vandaan om met een grote club op pad te gaan?
1: Ik ben veel, dus ik wil veel.
0: Jij bent veel. Maar daar merken wij niks van hier in de studio, moet ik zeggen. Maar dat is toch ook leuk om te gaan dromen. Maar dat is toch ook leuk om te gaan dromen uiteindelijk.
1: Ja, zeker. Ja, weet je, en de liedjes zijn ook wel geschreven echt op dat we

0: overkomen omdat de boodschap meestal in mijn songs wel wat zwaarder is. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook wel mooi is, hè, akoestisch. Maar ja, dit is natuurlijk ook vet om met full band te spelen. Dus wellicht de volgende keer.
1: Dat snap ik ook, hoor. Ja, en hoe gaat het tot nu toe?
0: Heel goed.
1: Wat doen jullie allemaal? Waar komen jullie? Wat voelen jullie van mensen om jullie heen?
0: Nou, we hebben in maart ons album gereleased, ja. Invincible.
1: Juist.
0: En het gaat eigenlijk wel heel lekker. Sinds het begin van het jaar zijn we... dat was eigenlijk vorig jaar ook al. Allemaal nieuwe singles gaan releasen. En dat gaat heel lekker. We zijn blij dat we hier mogen zijn. En we gaan lekker weer spelen op de festivals. We gaan naar Streetrock in Bakel. We gaan naar... Hoe heet dat? Noordkade? Magnifiek?
1: Ja.
0: Magnifiek is dat. We gaan naar de Gentse feesten. Van alles wat. Tilburg. We gaan richting Utrecht. We gaan overal heen.
1: Maar het lijkt me wel een spannende reis. Met
0: het is
1: elkaar.
0: Heel leuk.
1: Omdat je heel continu komen de singles uit. Een album. Uiteindelijk wil je dan in deze periode wil je het ook laten zien aan de mensen. Wat voelen jullie dan? Op het moment dat je daar op het podium staat en jullie spelen jullie materiaal.
0: Ja, je werkt heel lang aan een album. Dus het is super vet als je het dan eindelijk live mag gaan doen. En dat je de energie terugkrijgt van het publiek. En dat is echt een kick, joh. Ik ga daar heel lekker op. Dan leef ik weer of zo.
1: Is het wat je ervan verwacht of hoopt? Of is het misschien nog wel mooier?
0: Ja, tot nu toe vind ik het wel echt wel... Het gaat echt heel lekker. Maar ja, klinkt wel stom, maar je wil altijd meer.
1: Ja.
0: Is mooi zo. We willen liefst Pinkpop behalen natuurlijk.
1: Kijk!
0: Ja, dromen, hè?
1: Ja, nee, goed. Vind ik juist goed.
0: Ja, doelen bijstellen. Dus we hadden Omroep Brabant op het lijstje staan en dat...
1: Nou, die heb je al afgevinkt. Dat is alvast één. Dat is alvast stap één.
0: Ja, heel fijn om hier te mogen zijn.
1: De vraag is natuurlijk, mogen we wat horen? Want jullie gaan dat hier natuurlijk helemaal live doen. Dat vind ik helemaal gaaf. Wat gaan we nu horen? Wat gaan jullie spelen?
0: No Way Out. We hebben anderhalf week geleden een nieuwe single uitgebracht. En ik zeg altijd, de tekst is echt mega depressief. Maar het is wel echt heel een positieve benadering wel naar van... ook al voelt het alsof er geen weg hieruit is. Als de dagen een beetje donker zijn, dan hou vol. En dan uiteindelijk gaat het vuur weer flink vlammen. En ja, dat is normaal een heel up-tempo nummer. Dus nu
1: ik wou zeggen, want ik hoorde hem net en dan denk ik... alles wat niet klinkt, is dat het depressief klinkt. Het
0: nee,
1: is juist
0: het is
1: echt zo'n power-dingetje van kom er maar weer uit.
0: Ja, maar omdat dus de tekst zo zwaar is... hebben we juist een hele catchy, happy song. Kom maar, beetje de lading dekken, jongens.
1: Dat is ook lekker, toch?
0: Ja, toch?
1: We gaan hem hier live horen.
0: Yeah.
1: Wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Alright.
1: No Way Out.

0: No Way Out.
1: Hoppakee. Yes. Ah. Ja, ik zit net te denken. Van mij betreft doen we ook meteen de tweede. Toch?
0: Ja, dat mag.
1: Overval ik jullie daar een beetje mee?
0: Nee, mag. Ja, cool. Moeten we even omstemmen?
1: Ja, zeker.
0: Moeten even omstemmen.
1: Welke zou je nog meer willen doen?
0: We vinden het wel leuk om eentje van het album te doen die wat geen single is. En dat is 27 Weeks.
1: Vind
0: dat
1: ik sowieso leuk. Om iets wat niet... Yeah. Waar gaat die over?
0: Nou, ik ben te vroeg geboren. 3 maanden. Dus bij 27 weken.
1: Ja.
0: Dus ik dacht dan, ik kan maar beter liedje over schrijven. Dat het best wel vervelend ooit af en toe is.
1: Was dat die tijd?
0: Ja, ik was er wel bij, maar ik was er ook niet bij. Mijn ouders zullen zeggen iets minder leuk. Ik zeg prima.
1: Ja, precies.
0: Ik ben in de herfstvakantie nou jarig, dus daarom is het goed.
1: En uiteindelijk is het toch helemaal goed gekomen?
0: Ja,
1: toch?
0: Jij?
1: Je bent hier toch?
0: Oké. Okay.
1: Met mooie mensen om je heen.
0: Ik ben blij.
1: Kijk.
0: Ik heb daardoor een album kunnen maken, dus prima joh.
1: Laten we er nog eentje doen.
0: Alright. 27 Weeks.

0: 7 weeks.
1: Nou, potverdorie. Kijk.
0: Dank je.
1: Mochten mensen meer willen zien van jullie, van jou, noem het allemaal maar op. Waar kunnen ze terecht? Want ik kan me ongetwijfeld voorstellen dat... Ja, nee, zeker. Maar dit is nu het moment voor jou om mensen nog naar je toe te krijgen.
0: Ja, nou zijn we nog goedkoop, dus nou moet je nog gaan boeken.
1: Oké.
0: Okay. Nee, natuurlijk, we hebben een website, Meeks Official. Maar we zijn ook op de social te vinden. Instagram, Facebook. Meeks Official... TikTok zelfs. Ja, jongens, we moeten mee.
1: Heel goed.
0: Hoppatee.
1: Is altijd goed.
0: Ja. Yeah.
1: Mogen jullie echt heel erg bedanken dat jullie hier waren.
0: Dankjewel dat wij mochten komen. Dankjewel.
1: En wij vonden het waanzinnig omdat jullie hier twee liedjes hebben gedaan.
0: Dankjewel.
1: Zometeen na 9 gaan we gewoon nog door met een uurtje. Kijk, goedemorgen. Dan hebben we natuurlijk weer ons ratje. Mag je weer wat aanvragen. Maar zometeen eerst weer verkeer. En natuurlijk het laatste nieuws. Tot zometeen.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
10: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
14: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Meer, vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
13: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
15: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
13: Het bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
1: Hartelijk dank, 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan nog de files deze ochtend?
16: Ja, die staan nog steeds op dezelfde plek op de A2 Den Bosch-Utrecht. Een half uur vertraging nu, dus iets meer dan daarnet nog. Tussen Afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, iets meer dan een kwartier extra tussen Breda-West en Dordrecht. Op de A17 aansluitend vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht bij Knoopend Gorkum. Tot 17 juli tussen Gorkum en Everdingen. Daarom begint de file al bij de brug bij Hank. En een kwartier vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen, 11 kilometer file.
1: Dankjewel, zometeen weer naar ons ratje. Vraag vooral lekker iets aan.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
21: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
25: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
24: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier. Bij Avenu.
25: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
26: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
27: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
26: Vragen over groei.
28: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
26: Of vragen waar je niet omheen kunt.
29: Hoe behoud ik mijn mensen?
26: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
25: even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
0: Aankomende donderdag gaat hij open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Jordi Graat.
1: Ja, hij is ook voor een beetje over de datum, of niet dan?
2: Omroep Brabant.
3: It ain't no country club either.

0: All I Wanna Do is Have Some Fun, 14 minuten over 9.
1: Goedemorgen,
0: welkom. Fijn dat je erbij bent. Het is dinsdag 23 juni. Vandaag een hele zonnige, warme dag. 30 tot 33 graden. Het waait weinig, dus het kan best wel nog iets warmer aan gaan voelen dan eigenlijk het wel gaat zijn.
1: Ja.
0: Ja, dat is even een klein beetje. Het is even doorbijten.
1: En ik heb goed nieuws. Ja. Morgen wordt het nog een tikkie warmer.
0: 37 graden, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: het kan zelfs richting de 40 gaan op vrijdag.
0: Klopt.
1: Dus, ja. Nou ja, hou nog even vol. Het komt goed. Na het weekend is het weer iets kouder, maar morgen dus niet. En Jordi, daarom gaan we iets leuks doen.
0: Gaan we iets leuks doen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jij hebt het bedacht.
0: Oh ja, ik denk, jij gaat dat nou vertellen. Daarom.
1: Ja, nee, ik dacht eigenlijk, laat aan jou de eer. Jij hebt het bedacht.
0: Kijk, morgenochtend, dan zijn er natuurlijk mensen die hebben een plaknacht gehad. Die hebben het al behoorlijk warm. Die denken, dan moeten we weer gaan werken. En dat snappen wij. Dat het even een beetje deze week voor veel mensen doorbijt is.
1: Ja.
0: Dus dachten wij, laten we iedereen dan in ieder geval proberen, met de nadruk op proberen, een glimlach te toveren, 's ochtends vroeg, als ze richting het werk gaan. Of misschien als ze richting huis komen van het werk. Of ze gaan ergens naartoe in de vroege ochtend. Wij gaan namelijk zorgen voor een heerlijke verkoeling in de vorm van een ijsje.
1: Ja.
0: En die gaan wij 's ochtends vroeg gaan wij die uitdelen.
1: Ja, dat doen we aan de A58.
0: Ja.
1: Tilburg richting Eindhoven.
0: Ja.
1: Bij het parkeerterrein, dat is zonder het tankstation.
0: Ja, degene ervoor.
1: Dus Kerkheid. Dus net naar de afslag, zeg maar.
0: Het is de parkeerplaats zonder tankstation of wat dan ook, want het is die vlak daarvoor. Dus moet je even goed kijken.
1: Daar staat onze Femke. Onze stagiair, die staat met ijsjes daar, die sturen we daarheen. Dus als je die überhaupt ook al een keer had willen ontmoeten, dan is dat ook het moment.
0: Ja, en daar wil je, daar wil je.
1: Ja, daar wil je. En die staat daar dus met ijsjes een uur lang. Daarna gaan we nog ergens heen, maar dat komt later wel. Maar we gaan dus tussen 8 en 9 daar ijsjes uitdelen.
0: Als je daar sowieso iedere dag rijdt, laat het dan even weten via de app. Dan weten wij vast dat we eventueel een bezoekje van je kunnen verwachten.
1: Ja, en ik wil ook zeggen, dat is altijd, ik ben ook een beetje de partypoeper. Op is wel op.
0: Ja, op is, dat klopt. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus morgen bij Kerkeind, parkeerplaats Kerkeind. Dat is de parkeerplaats voor dat je bij de pomp komt. Dus daar zit er vlak één voor. Daar kun je dus morgen vroeg langs rijden. En dan zorgen wij voor in ieder geval een glimlach op het gezicht. Wij trakteren eigenlijk.
1: Ja, precies.
0: Een soort hitte-tractatie. Hè? Veel mensen hebben hitteplan en wij doen een hitte-tractatie.
1: Ja, dit is ons hitteplan.
0: Ja, dat is zo is het ook.
1: Ja.
0: Ik hoop dat je morgen even langskomt bij ons
1: verder. Ja, superleuk.
0: Dat vinden wij gezellig. Peter, in nieuws.
2: Nou, er is een Lego-bende actief in onze provincie. In meerdere winkels in Breda en Etten-Leur wordt er Lego gestolen door een aantal mannen. De ene leidt dan de medewerker af, terwijl de ander de beveiliging van de doos haalt en vervolgens met de Lego naar buiten loopt. Eerder waren deze mensen ook al actief in Vlissingen en in Middelburg. En de school dicht of toch maar niet? Door de oplopende temperaturen staan veel schooldirecteuren voor dit dilemma. Met lokaal temperaturen die morgen al kunnen oplopen tot 37 graden zoeken onderwijsinstellingen manieren om leerlingen en personeel te beschermen tegen die hitte. Sommige scholen verkorten de lesdagen met een tropenrooster of ze kiezen ervoor om eerder te beginnen.
0: We gaan naar ons ratje. Daar geven we weer een slinger aan. En dan gaan we eens even kijken wie wij kunnen verblijden met misschien wel een liedje naar keuze. En wat is de categorie?
1: Dingen in de keuken.
0: Hey, dingen in de keuken. En wat is de letter?
1: De A van Adriaan.
0: De A. Dingen in de keuken met de A. Als je iets weet, mag je dat nu laten weten via 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Dingen in de keuken met de letter A.
1: Ja, je kunt gewoon lekker creatief zijn, zowel bij je aanvraagje als wat je inlevert. Want de jury is ook vandaag weer...
0: Ja, zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Dus laat het weten en stuur vooral een appje. Vinden wij helemaal gezellig. 06-573-28203. Die vind ik wel grappig. Francis komt met een afmeetbeker.
1: Ja, of...
0: ja, dat is wel een goeie. Ja, dat vind
1: zeker.
0: Ik een goeie. Nee, eerlijk is eerlijk. En die wilde eventjes deze horen. Van onze Yves, hè? Van onze Yves. Terug in de tijd.

0: 4 en een kei. Goedemorgen. We zullen eens even kijken of we iemand kunnen bereiken. Dat is ja, wel even.
1: Want hij wordt aangevraagd. Ja, ja, maar even, hij is ook jarig.
0: Doen we gewoon even. Zitten vandaag wel allemaal mensen te bellen die volgens mij niet op ons rekenen.
2: Hallo?
0: Ja, ja, goedemorgen!
2: Hey, goedemorgen!
0: Chris Bauer, goedemorgen!
2: Hey, hallo!
0: Van harte proficiat met jouw 25ste.
2: Ja, dankjewel.
0: Het is Omroep Brabant. Kei goedemorgen.
2: Ja, ik hoor het, ja. Ja. Sorry.
0: Ja, goedemorgen, sorry. Jongen. Hoe voel je je? Ja. 25.
2: Ja, oud.
0: Hoezo dat nou? Hoezo oud, man? Je bent 25 in de bloei van je leven.
2: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik voel me prima. Ja, het is wel een beetje een confronterende leeftijd, toch? Bijna 30 en zo.
0: Ja, dat gaat snel dadelijk, hoor, kan ik jou zeggen. Ja, ja? Ja. Maar 25 is wel de inderdaad de periode dat je vooral alles moet doen wat je nog zeker wil doen voordat je daar echt naar het serieuze leven gaat.
2: Ja, dat idee heb ik nu ook al een beetje. Ja.
0: Oké, okay, heel goed. Nee, ben je vanochtend een beetje verrast?
2: Ja, nou, het was vanochtend. De familie kwam me wakker maken met ze hadden een mooi liedje ingestudeerd natuurlijk.
0: Ach, ja.
2: Dus dat was hartstikke leuk. En straks komen de opa's en oma's en mijn vriendinnen. Die komen lekker allemaal taart eten. En ik word wel in de watten gelegd. Maar weet je wat er nu is, Jordi?
0: Nou?
2: Zal ik het vertellen?
0: Oh jee.
2: Normaal is het altijd heel duidelijk wat we gaan doen. Maar nu weet ineens niemand wat we gaan doen.
0: Ja, die trucjes ken ik bij familie Bauer. Ja, dat hebben we ook gezien een aantal keren. Dus jij hebt het gevoel dat er van alles gaat gebeuren.
2: Ja, ja, ik weet het bijna wel zeker. Want ik zie niet eens een taart staan in de koelkast.
0: Oh.
1: En wie denk je dat dan heeft georganiseerd?
2: Ja, ik denk mijn moeder samen met mijn vriendin. Want die zeggen allebei niks.
0: Oké. Okay. Irritant.
1: Ja, maar zo, hou je van verrassingen? Of ben je nu...
2: Ik vind het wel leuk als ze zich daar zo mee bezig hebben gehouden.
0: Nee, dat snap
2: ik. Dan voel ik me wel vereerd. Maar ik wil het wel weten nu.
0: En heb jij de afgelopen dagen er iets gemerkt?
2: Ja, zeker.
0: Dus dat ze geheimzinnig deden?
2: Ja, ze doen geheimzinnig. Ze weten niet wat we gaan doen en dat soort taferelen. Ik zou je zeggen, ik loop hier nu in de woonkamer.
0: Ja?
2: En er is ineens helemaal niemand meer.
0: Hè?
2: Ja.
0: Ja, ik zou heel graag zeggen, wij weten ook van al. Maar ik blijf stil omdat ik aan het nadenken ben van... die komen daar misschien ergens om de hoek met iets. Maar er is gewoon niemand.
2: Nee, ineens is iedereen weg. Die zijn mij dadelijk gewoon... staan ze ergens om de hoek of zo.
1: Ja, nou ja, loop eens met je telefoon door de voordeur, Chris.
2: Wat door de voordeur? Nee joh, niet, sta niet voor de deur, hè?
1: Loop eens door de voordeur.
2: Moet ik naar buiten?
1: Ja.
2: Wacht, ik heb de schoenen aan.
1: Ja, dat is goed.
2: Ja, en dan loop ik wel naar buiten.
1: Zie je, ben je al buiten?
2: Nee, ik ben nog niet buiten.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik ga niet naar buiten.
1: Oké, ja.
2: Oké.
1: En wat zie je?
2: Ja, wacht even, ik zie nog meer. Ik loop nu naar buiten.
1: Oké.
2: Okay. Hier gaan we. We gaan nu naar de voordeur. Ik zie helemaal niks, man.
1: Nee, ja, wij weten ook echt van niks.
2: Ja. Ja.
0: Ja, sorry, ja, Chris, jij kan niks doen. Ja, dat is natuurlijk een inkoppen van... Ja, als je met de radio belt, is natuurlijk een inkoppen van... heb ik jou daar. Ja, sorry, Chris, ja.
2: Ja, ja, nee, het is oké. Okay.
0: Ja, sorry, ja, is... Oh, sorry, ja.
1: In ruil voor deze grap gaan we wel even jouw plaat draaien.
0: Ja.
2: Ja, dankjewel.
0: Nee, zonder geheim, we willen jou echt oprecht wel een kei leuke, fijne dag toe wensen. En inderdaad, we kennen de familie Bauer een beetje. Ik denk dat je het gewoon even gewoon over je heen moet laten komen.
1: Het komt
0: vanzelf. Want ze zijn denk ik met van alles bezig inderdaad.
2: Ja, ja.
0: Maar goed.
2: Ja, dat komt goed. Heel lief dat jullie het vertelden, jongen.
0: Ja, rustig aan, hè.
1: Tot snel.
2: Jullie hadden me goed te pakken, hè.
0: Ja, sorry. Chris, tot snel, hè, als je nog een keer wil bellen.
2: Ja, graag.
0: Houdoe, hè.
2: Houdoe.

0: is. Sorry. Laten we hem maar naar buiten lopen. Die denkt, nou, er staat een koor klaar en alles erop en eraan. En dan, nou goed. Maar hij vond zelf, net buiten, hij moest er zelf vooral heel hard om lachen. Hij zei, ja, dit is de humor hou ik heel erg van.
1: En een fijne verjaardag.
0: Absoluut. Zometeen het nieuws, Peter.
2: Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken veroorzaken veel frustratie in Eindhoven. En doe jij het, ondanks de bloedhitte, toch onder een deken slapen?
0: Ja, klopt. Ja.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: 2 minuten over 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin bij de ANWB. We hadden redelijk drukke ochtendspits volgens mij. Is daar nog een beetje wat van over of gaat het nu sneller beter?
7: Nee, het is nog niet afgelopen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Knoop het Klaverpolder in 9 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Knoop het Gorkum. 7 kilometer file. 4 kilometer op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Pauwgraven en Ravenstein. En op de A58 Breda Tilburg. Tussen knooppunt Galder en de Reeshof 7 kilometer file.
4: Omroep Brabant.
0: Ja, uiteraard een zomerse tropische dag zou ik willen zeggen. Het is natuurlijk vandaag zonnig, het is droog. Temperaturen tussen de 29 en 31 graden. Nog wel even een kleine waarschuwing, want er staat een behoorlijke zonkracht. Dat betekent dat je echt in een minuut of 10 al kan verbranden. Dus hou daar rekening mee. Tijd voor het nieuws krijg je van Peter.
2: Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken veroorzaken veel frustratie bij de bewoners van de voormalige Philips bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via de snikhete trap naar boven klimmen. Een vrouw viel op de 7e etage van de trap en moest door de brandweer gered worden. Pas in de herfst worden de liften volledig gerenoveerd. Een vrouw die op een driewieler fietste is gisteren ernstig gewond geraakt toen ze werd aangereden door een automobilist. Ongeluk gebeurde vlakbij Rosmalen bij de oversteekplaats in de Burgemeester Burgerslaan. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen. De traumaarts reed mee in de ambulance die de vrouw met spoed naar een ziekenhuis bracht. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen, blijkt uit een nieuwe berekening van het Nibud. Vooral jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar hebben er moeite mee.
8: De jongeren zijn ook juist vaak degene die huren. Er zijn juist vaak degene met wisselende inkomsten. En ook vaak degene met een laag inkomen. Dus je ziet dat juist bij hen zich ook heel veel concentreert. En als we wat breder kijken, dan zien we dat veel mensen ook te maken hebben met hoge lasten die ze eigenlijk heel moeilijk kunnen beïnvloeden.
2: Het gaat dan vooral om de uitgaven voor kinderen, vervoer en boodschappen die flink hoger zijn. Die kosten kunnen sterk wisselen en daardoor zijn ze onvoorspelbaar. Ook met spaargeld kunnen ze die klappen vaak niet opvangen. En misschien herken je dit wel, het is bloedheet, maar toch moet je voor je gevoel onder een deken slapen. Klinkt onlogisch, maar volgens een slaappsycholoog bij RTL Nieuws is dat het niet. Onder zijn deken liggen is een gewoonte waarbij je je veilig en op je gemak voelt. Om te slapen moet je je veilig voelen, dus kies je dan graag toch voor die deken. Ook het gewicht van een deken kan geruststellend werken. Net zoals met een slaapzak dat bijvoorbeeld voor baby's is. Heb je het nou toch heel warm? Ga dan bijvoorbeeld gewoon voor een laken zonder dekbed. Want dat werkt volgens de psycholoog precies.
0: Ja, ik ben ook echt van een deken.
1: Ik ook.
0: Ja, en toevallig heb ik dan op mijn slaapkamer een airco. Dus dan liggen wij onder de dikke deken. Maar,
1: ja, ik snap dat heel goed. Ik heb geen airco. Ik heb een kleine waaier, dat wel. Maar ik lig altijd inderdaad onder de deken. Laken. Ja,
2: bij, en dan doe ik een dekbed eruit. Die heeft geen airco, maar wel toch altijd onder een deken slapen.
1: Ik moet iets om me heen niet. Zo hebben. Dat is gewoon, ja.
0: Hey, kun jij gewoon zonder deken gewoon op bed gaan liggen? Ja. Oh, dat vind ik echt knap, hoor.
2: Ja, ja met hete temperaturen dan. Natuurlijk.
0: Nee, snap ik.
2: Nee, oké.
0: Nee, ja. Ik snap met deze temperatuur. Hè?
2: Ja, ik moet er niet aan denken dat ik een deken over me heen heb met deze temperaturen. Nee, absoluut.
0: Ja, wij wel, maar wij houden zo van een gevoel van veiligheid.
1: Ja, geborgenheid.
0: Geborgenheid, ja. Dat je daar ligt en dat je denkt, je bent niet alleen.
2: Wij zijn daarom ben ik hier ook, voor jullie.
0: Oh, ja, fijn. Dat vind ik je lief. Kei bedankt dan.
1: Jij bent eigenlijk onze deken.
0: Zus Peter, ja. Jouw aanwezigheid deze ochtend voelde als een warme deken. Dankjewel daarvoor. Kei bedankt. Echt lief.

0: Tito en papa Chico. Ja, 9:45. En toch wel even leuk, want er gebeurde toch wel iets bijzonders deze ochtend in Keigoedemorgen. We hadden het in de uitzending namelijk over de dag van de zachte G. Die komt eraan. En natuurlijk de Brabantse top 100 die we dan uitzenden. En toen kwam ineens... Gijs met een appje en die belde en die had een idee. En toen hebben we ook even Maarten gebeld, onze chef, onze baas van de radio. Gijs heeft een idee en ja. Ik dacht, ja, waanzinnig idee, maar ja, Gijs, take it away zou ik willen zeggen.
1: Ja, goedemorgen Maarten.
2: Morgen Gijs.
1: Ja, ik hoorde over de dag van de zachte G die jullie organiseren.
2: Ja.
1: En toen dacht ik, waarom kom je niet een dagje naar Gemert? Daar heb ik een kroeg die heet Gij en Ik. Ik dacht, ja, de dag van de zachte G is wel, ja, beter kun je het volgens mij niet hebben.
0: Nou Maarten. Nee.
2: Ja. Waarom kom je niet naar Gemert?
0: Ja, we hadden al wel even uitgelegd dat hij in 2 weken misschien wel een beetje veel van het goede was. Ja. Maar we vonden het zo leuk, we dachten we bellen jou toch
3: altijd,
0: even.
3: Je kunt altijd proberen.
2: Aan de andere kant, in 2 weken is veel mogelijk.
0: Dat
2: mij
0: is zeker waar.
2: Als er ergens, het is geen vergelijking, maar als er ergens een ramp gebeurt of wat dan ook, dan wordt er ook binnen no time uit de grond gestampt.
0: En ik denk als wij ervoor gaan en Hubert en Koen en Ronnie en gewoon iedereen die hierbij
3: bij
0: de radio even de schouders eronder zet. Laat ik zo zeggen, het is niet dat wij dit idee helemaal van tafel willen vegen, want het is eigenlijk te leuk om het niet
3: te doen. Ik wil nu heel graag naar Gemert, ja. Maarten.
2: Nou, weet je wat net door mijn hoofd flitst? Nou. Dat we dan de dag van de zachte G-mut krijgen. Ook nog.
0: Hey! Dus, jongen, nou.
2: Ja, ik heb net zulke flauwe woordgrap als jij, joh.
0: Ja, dat is waar trouwens.
2: Zullen we het gewoon gaan proberen, in ieder geval? Het is geen 100% ja, want je weet het nooit. Maar als we er even de schouders onder zetten, dan...

0: Zometeen is het weer tijd voor Hubert Mol met Brabants Bond. En vandaag en de komende dagen in de Bonte 50, Elton John.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, daar is hij hoor.
2: Is dit jouw ding?
0: Ja, ja, vind ik echt negen. Waanzinnig.
3: Okay. Ja, ik kan ook niet anders.
2: Oké. Nou goed.
0: Maar ja, de vraag is wel een beetje, waar hebben we er tegenover staan?
3: Want dat maakt niet uit.
0: Ja. Daar zou ik nog over kunnen gaan twijfelen.
2: Het is, dat is altijd lastig, want welk liedje van Elton John is nou echt slecht?
0: Ja, nee, niks. Nee. Dat klopt. Nee. Ja, ook goed. Ja.
2: Ja. Ja. Maar het gaat erom wat je echt het leukst vindt.
0: Nee, daar ga ik toch voor één gewoon.
3: Ja,
0: dat
3: is toch ja, nee, ik als Disney-nerd moet voor één.
2: Ja, dat moet je dan ook doen. Dat snap ik.
0: Dat is waar. En verder nog, Huub, wat heb je voor ons in het
2: Jeffrey Hezen komt langs.
0: Hey, dat is wel leuk. Kijk,
2: ja, dat vind ik wel een verrassing. Maar zeker met het oog op, want ik hoorde jullie grappig dat jullie die gast hebben gebeld voor 7 juli.
0: Ja.
2: En Jeffrey is Brabants.
0: Ja, dus die komt...
2: Dus de Brabants top 100, dacht ik... Is hartstikke leuk. En misschien is hij wel een kans hebben voor die Brabantse top 100.
3: Oh ja, die kans zit erin. Ja, ja, ja.
2: Is hij slim of niet?
0: Dat is een hele goeie.
2: Ja. Dus kom even langs, dan kan hij zichzelf verkopen.
3: Zijn wij niet gewend van jou zo slim?
2: Nee, nee. Dat zegt ook iedereen.
0: Morgen 6 uur zijn we er weer. Houden we.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
9: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
8: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Erwin de Hart van de ANWB. Nou, de komende tijd zitten we vast aan de ANWB volgens mij. Dat is goed ook, he, met informatie.
15: Informatie over de dingen op de weg. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 11 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Een kwartier vertraging. Vanwege de A27 Breda richting Utrecht. Die is dicht tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen tot 17 juli. Op de A27 vanaf Nieuwe Dijk tot aan Gorkum. 6 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam ook omrijden. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Maardenknoop het Hooipolder 10 minuten vertraging in 5 kilometer file.
14: En fijn dat je het voor ons allemaal in de gaten wilt houden. Iemand moet het doen, Erwin.
15: Dat ben ik dan.
14: Dankjewel. Ja. Lekker in jouw warme studiootje daar. Nou, succes. Heerlijk. Dag, hoi.
16: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
20: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed. Boeren.
24: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
25: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
24: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
25: Koppens biedt veel meer.
24: Kom langs in Volkel.
25: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
26: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
27: Hoe kom ik hier weg?
26: Vragen die over je toekomst gaan?
28: Hoe word ik beter in mijn vak?
26: Of één die je wakker houdt?
29: Hoe begin ik weer met werken?
26: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
30: Aankomende donderdag gaat die open.
31: De stembus voor de Brabantse top 100.
30: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
31: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond. Hubert Mol.
32: Hubert Mol.

0: Ach, liefje toch, als je het zou vragen, zou ik met je naar huis lopen. Ik zou je thuis afzetten en een kopje koffie pakken, knipoog. Pink was dit met Walk Me Home. En daarvoor, ouwe rot, Stuart, met What Am I Going To Do.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bermel op Brabant.
0: Ja, ja, ja. Een nieuws van vandaag. Na jaren waarin het langzaam beter ging, hebben steeds meer Nederlanders geldzorgen. Veel huishoudens vinden het lastig om rond te komen en maken zich daar zorgen over. Zorgen over de portemonnee, zorgen over de financiën. En vooral jongeren, echt de allerjongsten, die worden keihard geraakt. En ik vind dat we toch op de kleintjes moeten letten.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Bermel.
2: Dit is Brabant.

0: het blijft toch een uitermate fijn liedje dit. Dat vind ik dat er missen val of vanwege de tekst. Thank you for being a friend. En niets in het leven is toeval, heeft ooit eens een goeroe tegen mij gezegd. Is dit dan toevallig dat ik dit draai voor jou? Omdat je bij Omroep Brabant bent, dat je kijkt, dat je luistert. Thank you for being a friend. Ik denk het haast van wel.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Het was het thema destijds uit de serie The Golden Girls. Zeg je dat wat, Golden Girls? Dat ging over enkele vrouwen die bij elkaar leefden. Dorothy, dat was de slimmerik. Je had Blanche, dat was de romantica. Dan had je Sophia, dat was dat kleine omaatje. Dan had je ook nog Rose. En Rose was een beetje de dommige van de dames. En dat leverde hilarische fragmenten op. Het was een soap die wekelijks werd uitgezonden. Volgens mij was dat een beetje in de jaren 80, begin jaren 90. En toen hield het op. Maar leuk als je de muziek weer eens hoort, want die muziek wordt meteen geassocieerd met die serie die toen werd uitgezonden. Say what you want. Het beste wat je kunt doen. Zeggen wat op je hart ligt.

0: Say what you want. Inderdaad, je moet van je hart geen moordkuil maken. Dus laat even weten wat je ervan vindt. En daarover gesproken. De dag van de zachte G komt eraan. Zeg eens even goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, dat is hem. Ja. Nog eens een keer.
1: Goeiemorgen.
0: Ja, dat is een mooie zachte G. Maar met die zachte G communiceren we. Ja. Praten we met elkaar. En het is zo mooi als we door met elkaar te zijn, dat we dan iets leuks met elkaar kunnen doen. Dat zou kunnen zijn dat we, Peter, ik durf niet te vragen, maar dat we kunnen lunchen.
1: Keer nou, samen. Vind ik een leuk idee.
0: Of dat we een keer samen koffie kunnen drinken. Of dat we. Maar dat kan ook op groter niveau. Je kunt hele leuke dingen samen doen. Je kunt bijvoorbeeld een keer ben je op de afdeling samen met z'n allen gebakjes eten. En beseffen dat je Brabant bent.
1: Samen is altijd leuk.
0: En dat je gewoon lekker Brabants bent en dat je leuke Brabantse dingen doet. Je kunt een Brabantse vlag buiten hangen. Allemaal op 7 juli aanstaande.
1: Zeker.
0: Dan is het de dag van de zachte G. En die G die koesteren we omdat we ervan houden. Maar ook omdat het laat zien wie we zijn, toch?
1: Juist.
0: Ik bedoel, zonder een zachte G zou je toch geen Peter zijn?
1: Dan zou ik me heel anders voelen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, precies, ja. Precies. En zo werkt dat. Zachte G is Brabants en daar zijn we trots op. En hij zou nog veel mooier mogen zijn, zou veel zachter mogen zijn.
1: Ik vind het trouwens wel leuk, ik heb ooit in Den Haag gewerkt. Daar kreeg ik dus de vraag, hoe doen jullie dat eigenlijk, die zachte G?
0: Ja,
1: ja, ja. Gewoon zo spreek je dat uit, maar die kunnen die Hagenezen kunnen dat niet.
0: En hij is toch mooi, ja, met alle respect, jammer voor de Limbo's. Maar hij is toch mooier dan de G van de Limburg. Dit is eigenlijk de echte G. Mijn logopediste vertelde dat de G, zoals Brabanders hem uitspreken, is de G zoals die eigenlijk hoort te zijn.
1: Kijk.
0: Ja, dus wees er trots op. En nou je er toch bent, Peter,
1: ja.
0: Wat zit er nieuws?
1: Buurtbewoners in Den Bosch willen veroordeelde pleegvaders niet terug. En in Engeland is iets bijzonders ontdekt.
2: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan? Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit
8: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Ja, die zachte G is prachtig. Zeg jij eens even wat, Erwin? Zeg jij nou iets over een zachte G?
9: Ja, met een zachte G, ik weet het niet. Goedemorgen.
0: Ja, ja. Want weet je, maar ik heb net even wat ideeën geopperd. Dus het is goed als er ideeën zijn, laat die ons vooral weten. En vooral dus stel voor dat jij met jouw kunstzinnige vrienden iets leuks wil doen in het kader van die zachte G. Laat dat ons weten via de app.
9: Wat is de aanleiding dan eigenlijk?
0: Nou, de dag van de zachte G komt eraan. 7 juli. Moet je even in je agenda zetten.
9: Ik las het laatst dat in de 17e eeuw mensen in Amsterdam ook met een zachte G.
0: Iedereen sprak met de zachte G.
9: Ja.
0: En dat is helemaal verpest door iemand. Ik weet niet door wie, maar dat is gebeurd. Maar goed, dus ideeën met de zachte G. Ze zijn van harte welkom. 06573-28203. En wellicht dat we het allemaal tot uitvoer kunnen brengen op die 7 juli. Maar nu de verkeersinformatie. Erwin, waar loopt het vast?
9: Nou, de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg. 9 kilometer file, vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorkum, daar wordt gewerkt richting Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen is de weg tot 17 juli dicht. Staat nu 5 kilometer file. En A59 Zonzeel Den Bosch tussen Oosterhout en Knoopend Hooipolder 3 kilometer file.
0: Oké, dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: En dan vandaag weer een warme dag. 30, 32 graden zo'n beetje, dus pas jezelf erop aan. Ik sta ook in mijn korte broek hier. Dus een beetje rustig aan doen, ook niet te hard rennen. Zeg dat ook tegen de baas. Een tandje minder vandaag. Wolkenvelden en af en toe komt het zonnetje erbij. En als het zonnetje dan schijnt, ja, dan is het toch wel heel lekker warm. Je weet dat. Het tijd voor het nieuws, Peter de Bekker.
1: Bewoners van de Bossenwijk Maaspoort willen niet dat twee pleegvaders terugkeren naar hun huis. De mannen zijn vorige week veroordeeld vanwege seksueel misbruik met hun pleegkinderen en hond. Een buurvrouw maakt zich grote zorgen over de veiligheid van haar kinderen en die van de school vlakbij. Buurtgenoten demonstreerden tegen de terugkomst van het stel. De gemeente zegt pas iets te kunnen doen als de openbare orde in gevaar is. Een vrachtwagenchauffeur van 55 uit Graven is aangehouden na een ernstig ongeluk in het Gelderse dorp Haalderen gistermiddag. Bij het ongeluk raakte een minderjarige fietser ernstig gewond. De hulpdiensten rukten massaal uit voor het jonge slachtoffer. De jongen is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen en 66 mensen gewond geraakt. De minister van Energie zegt dat het om een ongeluk gaat en dat er geen sprake is van een aanval of sabotage. De explosie ontstond bij werkzaamheden in de fabriek, zegt deze correspondent.
7: Dat is waarschijnlijk tot ontsteking gebracht door een van die vele flares die daar branden om dat gas af te fakkelen. Dat heeft dus een explosie veroorzaakt die zo krachtig was dat er een drukgolf is ontstaan die 80 kilometer verderop in Doha nog gevoeld werd.
1: De mensen in de aardgasterminal waren juist bezig om het complex klaar te maken voor heropening. In maart raakte het terrein al flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. En een archeoloog heeft een 5000 jaar oude voorloper van de gigantische steencirkel van Stonehenge ontdekt. Het gaat om twee palen waarmee waarschijnlijk de zonnewende werd geobserveerd. De archeoloog stuit op de vondst bij het dorp Bulford in het zuidwesten van Engeland. De palen zouden volgens nieuw onderzoek dateren van bijna 3000 voor Christus. De lijn tussen beide palen loopt precies parallel met de zichtlijnen van de zonnewende bij Stonehenge. En archeologen denken dat het gaat om een tijdelijk monument om de zonnewende te vieren.
0: Nou, hoe bijzonder is dat dan?
1: Ik vind dat fantastisch. Ik hou van geschiedenis en als ik dan dit soort verhalen hoor, ik word daar helemaal blij van.
0: Ben je ook een keer geweest bij Stonehenge?
1: Nee, ik wil daar ooit nog een keer
0: naartoe. Dat is een beetje gekke magische plek.
1: Ja, ik heb daar wel dingen van gelezen, et cetera. Maar inderdaad, ik moet het nog zien.
0: Ja. Nou, we weten waar je vakantie gaat dan.
1: Ja, dat bij deze nog een keer ga ik op vakantie. Zeker weten.
0: Peter, dankjewel, tot over een uurtje weer. Tot zo, hè. Hoi, hoi. Ja, wat zit er dan in dat koffertje van Mol? Ja, het zou bijna een vakantiekoffer kunnen zijn, gezien de temperaturen. Maar ja, in Frankrijk wil je ook niet zijn met de hittegolf. Zometeen maar eens even kijken wat er dan uit dat koffertje komt. Dat kleine blauwe koffertje, daar vragen mensen wel eens om. Wat is dat voor een koffertje? Zo'n klein blauw koffertje. En daar past ook alleen maar een zwembroekje in en daar past een snorkel in. Maar flippers plassen er al niet in. Dus het is allemaal heel beperkt. Misschien is het gewoon een onderbroekje, kan er bij een t-shirtje en een kort broekje. Maar dan is het wel klaar. En daar kunnen ook nog, daar kan muziek in mee. En dat is ook goed om te weten. Bijvoorbeeld een plaatje van Gary Numan. Bekend, Gary Numan? Nou, ik ga het zo meteen allemaal vertellen, je gaat het zo meteen horen. Nu eerst deze van Paul Simon.

0: ik denk, het is nooit een voor een rozeetje. Rosé en Bruno Mars, APT, zo heet het niet.
1: Het koffertje van Mol.
0: Ja, dat koffertje van Mol. Ik had je beloofd dat ik een liedje zou draaien van Gary Numan. Zegt dat nog wat bij je? Is dat nog iets wat in het achterhoofd zit? Gary Numan was van Chupay Army. Eigenlijk heeft hij, nou ja, ik weet niet of het echt een hit is geweest, maar wel een bijzonder liedje uitgebracht. Dat heette Our Friend Electric. En die Gary, daar moet ik wat over vertellen. Die Gary Numan, die had de ziekte. Hij had namelijk syndroom van Asperger. Dat is dat je dus, een vorm van autisme is dat eigenlijk. Je hebt verschillende variaties en daar had hij last van. En dat liedje wat je gaat horen zometeen, dat is daar ook een beetje op gebaseerd. Het is ontsproot natuurlijk uit zijn hoofd. En dat gaat over robots. En het gaat over een robot prostituee. Ja, zo gek kun je het bedenken. Maar het gaat wel over het leven tussen robots. En dat heeft hij gemaakt tot een liedje. Dat liedje dat ga je zo meteen horen. Wel even, het is electropop, elektronisch is het dus. En daar waren de mensen het eigenlijk, ja, daar waren de critici niet zo over eens. Want die zeiden van, ja, weet je, geen echte instrumenten. Een beetje elektropop, zuur, zuur, zuur. Uiteindelijk was dit wel het begin van de elektropop. Dus is het liedje nog bijzonderder dan je zou kunnen denken. Our Friends Electric, Chupay Army.

32 graden en misschien op een plekje ergens in Brabant nog een klein beetje warmer. Pas zo'n liedje van Alvaro Soler er uitstekend bij. Even nog een paar dingen die ik met je wil bespreken. Jeffrey Heesen is straks mijn gast. En je hebt weer de keuze uit twee liedjes. Je hebt ze al even kunnen beluisteren bij Jordi Gata straks en bij Marke. Twee liedjes van Elton John staat centraal deze week in het kader van de ultieme Brabantse 50. De bonte 50. En welke mag het dan voor jou zijn? Alvast even doorgeven. Circle of Life is de eerste. En de tweede is Goodbye Yellow Brick Road. Het is voor de ultieme bonte 50. De lijst der lijsten die jij zelf samenstelt. Dus denk daar vast even over na. En als je zegt, ja, ik moet toch even de liedjes horen. Komt helemaal goed. Straks.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. Ik heb je verteld dat je vandaag kunt kiezen uit 2 liedjes van Elton John. En dat doen we tot en met donderdag. En donderdag, dan heb je de 4, want iedere dag wordt eentje gekozen. Dus zometeen uit 2, Circle of Life en Goodbye Yellow Brick Road. En dan komen we uiteindelijk aan bij de donderdag. En ja, dat is dan de laatste halve finale en uiteindelijk de finale komende vrijdag. Maar we hebben nog even de tijd. Dus denk er even goed over na. Ga lekker zitten. Neem even de tijd. Rustig aan. Het is warm, dus tranquilo.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein rijden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
20: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
22: ANWB en gaan.
20: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
24: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
25: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
26: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
25: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
26: Koppens biedt veel meer.
25: Kom langs in Volkel.
26: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
27: Werk aan Mechanica die het er doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
28: Komende donderdag gaat die open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: Even toch nog de jarige Job erbij gehaald. Paul McCartney, 84 jaar geworden, een mooie leeftijd. Hier nog een keer met Michael Jackson in betere tijden. Want je weet dat ze aardig wat ruzie hebben gekregen bij Leven en Welzijn.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Ik las een tijd geleden een interview over die Paul McCartney. Wat hij vertelde over Michael Jackson. Hij is nog steeds boos. Nog steeds boos. Je zou op een gegeven moment denken, Michael Jackson is er niet meer. Het ging over de rechten van de Beatles. En Michael Jackson was helemaal gek van de Beatles. Die heeft toen die rechten gekocht. En Paul McCartney dacht dat het een grapje was. Van, nee, hij had die serieus gekocht. Dus Paul McCartney had er niks meer over te zeggen. En die was er heel, heel boos over. Ja, zo kan het gaan in het leven. Ik heb je zo meteen weer nodig. Wil je me helpen voor de ultieme Bonte 50? Nou, dan blijf hangen. Dan kom ik je zo meteen op terug.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Ja! Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol. Omroep Brabant.

0: Alex Warren en de Fever Dream.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke zou het voor jou moeten zijn, hè? Het is vandaag de 23e, het is dinsdag, dus je hebt nog 2 dagen te gaan. Dinsdag de 23e, en voor vandaag hebben we deze voor je uitgekozen.
1: De ultieme Bonte 50.

Tja, ik ben er niet voor om je onder druk te zetten. Dat vind ik nooit goed in het leven. Je moet mensen niet dwingen. Nergens toe dwingen, dat is nooit goed. Maar ja, in dit geval moet ik daar toch even afstappen en wil ik toch een klein dwingende notitie uitdoen om te reageren. Want welke van deze twee zou ik nou voor jou moeten draaien? En welke van deze twee is er nou supergoed? Welke van deze twee hoort nou thuis in die ultieme bonte 50? Welke van de twee wordt door jou opgehemeld en is dat terecht? Dat wil ik graag van je weten. 06-573-28203. 06-573-28203. Het gaat om Circle of Life en die andere heet Goodbye Yellow Brick Road. Allebei de liedjes van de grootheid. Elton John.

0: De literatuurprijs zit er niet in voor Van McCoy, maar wel een heel leuk liedje om eens te blijven. En het past ook wel een beetje bij de zomer, dacht ik. Van McCoy en de Hustle. Peter de Bekker, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Tijd weer voor het nieuws. Serieuze zaken. Het programma is bijna 11:30. Wat heb je dan te zeggen?
1: Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken zorgen voor veel frustratie in Eindhoven. En de hoge temperaturen zorgen voor extra druk op veel werkvloeren.
2: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
3: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Omroep Brabant.
0: 30, 32 graden, 33 graden zo'n beetje. Wolkenvelden, af en toe een wolkje ervoor. Misschien is het wel fijn dat af en toe een klein wolkje voor de zon komt. Maar verder een droge en dus toch wel zonnige dag vandaag. Het nieuws met Peter de Bekker.
1: Ja, met dit soort weer moet je er niet aan denken. Als liften niet werken, dan kom je in Eindhoven uit. Liften die al jarenlang amper tot helemaal niet werken veroorzaken daar veel frustratie bij bewoners van de voormalige Philips bedrijfsschool in Eindhoven. Afgelopen weekend waren alle liften kapot en moesten bewoners en bezoekers via de snikhete trap naar boven klimmen. Eén vrouw viel op de 7e etage van de trap en moest door de brandweer gered worden. Pas in de herfst worden de liften daar volledig gerenoveerd. De 5 mannen die gisteren werden opgepakt bij invallen in Veldhoven en Eindhoven zijn verdachten in een zedenzaak. Die vond plaats op 12 maart. Een jonge vrouw was het slachtoffer, maar waarvan precies wil de politie niet zeggen. Er waren zwaar bewapende arrestatieteams ingezet bij de invallen. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar oud en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een aantal leden van de Taliban is deze week voor overleg in Brussel. Gebeurt op uitnodiging van de Europese Commissie, die met de Taliban in gesprek wil over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Maar het is niet zo dat de rode loper voor de Taliban wordt uitgelegd. De Europese Commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt deze correspondent.
6: De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel. En dat is allemaal omdat de Europese Commissie probeert te voorkomen dat het erop lijkt dat ze door deze gesprekken de Taliban zouden erkennen.
1: Op dit moment zijn er geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Daardoor blijven afgewezen Afghanen nu in de EU. De hoge temperaturen zorgen voor extra druk op veel werkvloeren. Het is belangrijk dat werkgevers daar goed op inspelen en zich daarop voorbereiden, melden de Arbo-diensten Arbonet en Human Capital Care. Zij stellen dat kleine aanpassingen al het verschil kunnen maken, zoals het plannen van werkzaamheden op koelere momenten van de dag, het tijdelijk verlagen van de werkdruk of het toestaan van extra pauzes. Werknemers kunnen door de hitte namelijk sneller vermoeid raken, zich moeilijker concentreren en minder goed herstellen gedurende de werkdag. En dat vergroot de kans op fouten en onveilige situaties.
0: Peter, je mag pauze hebben.
1: Pak je pauze.
0: Tot zo weer. Hoi. Hoi. Ja, dat ben ik. Toch nog zometeen luisteren naar die twee fragmentjes. En de tipplaat voor deze week, die komt ook even langs. Wat word je toch verwend, hè?

0: Het gaat te ver om je uit te nodigen om te dansen. Maar als het nou wat minder qua temperatuur zou zijn, dan word je hier toch rete blij van. Het is de Bouwzaar, uitroepen tot tipplaat hier bij Moebapen. En niet geheel, dat heb je gehoord, niet geheel onterecht.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Daar draait het om. De ultieme Bonte 50. 06-573-28203. Welke mag het voor jou zijn? Is dat de eerste, is dat de tweede? En die gaat uiteindelijk naar de finale voor komende vrijdag. Maar nu nog eerst even keuze maken. 1, Circle of Life. Of ga je voor 2, Goodbye Yellow Brick Road. Nou, dat wil ik graag van je weten, als dat even kan.

0: Night Like This van Cara Emerald. Ja, die Cara Emerald is ook wel een verhaal. Cara Emerald is eigenlijk, ik dacht dat is de zangeres. Nee, zei ze zelf, dat is de band. Cara Emerald is de naam van de band. En toen hield ze daarmee op. Toen werd het Jordan, niet de Jordan, nee Jordan. En toen dacht ze, ja, die Cara Emerald, Caroline, zo heet ze eigenlijk, was toch wel populair en deed toch wel wat meer met de mensheid dan wat ik doe met Jordan. En ze is weer een beetje terug. En niet allemaal terug, maar weer een beetje terug met de sfeer van toen, zoals je dat net hoorde voorbij komen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: De ultieme Bonte 50. Ja, ja, ja, ja. Wat kan ik er nou van zeggen? Jullie stem is het belangrijkste van allemaal. Jij bepaalt hoe die ultieme Bonte 50 uit gaat zien. Gisteren bijvoorbeeld had je de keuze uit het liedje Your Song en Rocketman. Toen werd het Rocketman. Vandaag de keuze uit Circle of Life of Goodbye Yellow Brick Road. Elton John is populair bij jullie, dat heb ik gemerkt. Dat er zijn heel veel appjes binnengekomen. En de meeste zijn uitgegaan

0: Oh, wacht even met de euforie, wacht even. Want we zijn er nog niet, hè? Nee, we zijn er nog niet. Vrijdag zit hij erbij. En dan heb je dus vier liedjes van Elton John. En dan bepaal je uiteindelijk welke dus de allerbeste is. Dus als je deze goed vindt, nou ja, dan zul je komende vrijdag zeker weer moeten stemmen. En het leuke wel, als je vrijdag stemt, krijg je ook nog een cadeautje, mits je bij de winnende plaats zit, het winnende lied zit. En daar wordt dan iemand uitgehaald en die krijgt dat spel. Remember the Music. Dat is leuk om thuis te kunnen spelen. Of leuk met mooie dagen op de camping. Of waar dan ook. Lekker thuis op je terras. Kun je lekker spelen. En een kop koffie erbij. Of een rozeetje. Dat mag ook. En de barbecue aan. Dus dat kun je reuze gezellig maken met dat spel erbij. Maar goed, vrijdag komen we daarop terug. Eerst morgen nog. Morgen heb je de keuze uit Crocodile Rock en Don't Go Breaking My Heart. En de vrijdag heb je dan ook nog, of donderdag heb je dan ook nog I'm Still Standing en Nikita. Het zijn allemaal hele bijzondere liedjes. Maar ik loop een beetje op de zaken vooruit. Maar zo ben ik. Ik loop vaak op de zaken vooruit. Luister naar dit.
1: Gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen?
2: Absoluut.
3: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse top 100.
2: Dat is één ding maar zeker.
4: Ik loop

0: de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G, dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
2: Even voor in de agenda, komende donderdag dus, dan gaat het de stembus open. En hier en daar probeer ik als ik hou van de Brabantse muziek, van Brabantse bodem, iedere zondagmiddag tussen 4 en 6 uur. Ik hou van de Brabanders, ik hou van Brabantse muziek. En heel af en toe wil ik daar toch een tipje geven, alvast. Een beetje op de zaak vooruitlopend, maar misschien is dit een tipje voor jou. BZB, een echte vrienden, als je ervan houdt.
3: Jarenlang trotseerde.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
10: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
11: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
10: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Oh, dank je. Ik hou van menselijke warmte. Vooral menselijke warmte. En dus, in en uit.
17: En een fris blik.
16: Ja, zeker. Ja. Fris blik. Ja. Sowieso heb je altijd wel een heldere blik, toch? Ook op het verkeer.
17: Oh ja, dat is niks troebels aan. Op de A27 Breda richting Gorkum staat nog steeds een file. Of staat weer een file eigenlijk, want hij was even verdwenen.
16: De Hansklok. Ja.
17: Je luistert wel. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum, 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging, dat slaat nergens op, want de weg is hartstikke dicht. Tussen Knoopend Gorkum en Knoopend Everdingen tot 17 juli. En de andere kant op gaat die weg een week later, volgende week maandag dicht, tot 3 augustus. Tussen Everdingen en Knoopend Gorkum. Op de A50, Os richting Eindhoven, tussen Veghel en Sint-Oedenrode, 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
16: Ben je klaar? Ik zat even niet te luisteren.
17: Ja.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
23: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
25: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
26: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
28: Aankomende donderdag gaat die open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Brabants Bond en Bermol.

0: My Baby van Vanessa Paradis.
1: Brabantsbond met Hubert Mol.
0: Goedemiddag en van harte welkom. Smakelijk eten. Het zou zomaar kunnen zijn dat je naar de kerstzaal kunt. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn dat als je tv kijkt, dat je bijna oog in oog staat met Jeffrey Heze. Sterker nog, het zou zomaar kunnen zijn als je lekker blijft luisteren, dat je zo meteen op de radio hoort.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert

0: Het was Mike Rutherford. Mike Rutherford is weer van Genesis. En die had een vriendje, dat was Paul Garrick. En toen dachten ze, als we nou eens een bandje beginnen. En dat bandje werd Mike and the Mechanics. Een gelegenheidsbandje, daar is hij bij gebleven. En voor de gelegenheid is hij ook hier. Nou, niet zomaar gelegenheid. Hij heeft een nieuwe single uit, Local. Dat is de nieuwe plaats van Jeff Jezen. Goedemiddag.
1: Ik zeg een hele goede middag, Ber.
0: Ik heb het idee dat jij er heel goed lekker bij zit. Je bent hartstikke vrolijk, ziet er goed uit. Ja. Ben je met vakantie geweest of zo?
1: Nee, dat moet nog allemaal gebeuren. Maar
0: hoe kan dat dan?
1: Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Wat willen we nog meer met z'n allen, toch?
0: Het gaat goed met jou, hè?
1: Het gaat heerlijk, ja.
0: Ja, en moet er even over beginnen?
1: Waar wil je over beginnen?
0: Ja, cheerio.
1: Ja, cheerio was wel...
0: Maar hoe werkt nou zo? Je schrijft zo'n liedje en hoe gaat dat dan?
1: Nou, in dit geval, we schreven 27 maart 2025. Vorig jaar schreven we dit liedje random in de studio van Wisseloord. Met Jury Amore en Gineke. Gineke Gorter. En je spreekt gewoon af. Ik doe dat dagelijks. Je spreekt af met singer-songwriters. Je gaat de studio
0: Een beetje proberen, een beetje kijken.
1: En soms maak je een liedje voor Jeffrey Hezen. En soms gewoon random en je weet niet wat je ermee gaat doen. Ja. Dit was zo'n liedje.
0: Maar had je nou kunnen bevoelen dat Justin de Wild daar zo'n enorme hit mee zou kunnen hebben? Met een liedje van jou?
1: Nou ja, ik heb wel gezegd tegen Jurian, op een of andere manier denk ik dat dit de grootste track wordt die wij ook samen geschreven hebben. Ik heb met Jurian Morgen de tracks mogen schrijven in het verleden. En daar bedoelde ik niet mee dat hij dan 4 weken op rijp nummer 1 zou staan. Ja, wat er vandaag de dag is gebeurd. Ik bedoelde daar gewoon mee, dit is een liedje die gewoon wel in elke kroeg kan gaan horen. Ja. En dat gevoel had ik heel sterk. Ja, zo'n liedje komt dan een jaar op de plank te liggen. En ik was met mijn 4e track voor Justin de Wild bezig bij mij in de studio in Os. Met Jurian ook. En dat liedje was in afronding. En hij zegt, Jeff, heb je nog meerdere demos of liedjes waar je niks mee doet? Of zo? Ik zeg, ik heb hier nog een liedje liggen. Ja. En hij nam mee naar zijn label.
0: Ik heb hier nog een liedje.
1: Ja, ik pakte zo naar. Ik stopte het af, dat liedje. Hij neemt het dan mee naar zijn label en moet hij het voelen. Volgens mij voelt hij het ook niet in het begin. Maar zijn label zei, neem het even op.
0: Hoe werkt dat nou, dat zo ineens pakt, zo'n liedje?
1: Ja, het wordt omarmd, denk ik. Het wordt omarmd door eigenlijk heel Nederland.
0: Ja.
1: Vorig weekend was ik bij de Toppers. En er werd een hele mooie remix gemaakt door La Fuente en de Toppers zelf.
0: Ja.
1: En ik stond daar op de tribune en dan zie je 60.000 man gewoon cheerio zingen.
0: Ja. Maar ben je daar niet vreselijk trots dan? En ook al zingt het iemand anders, het is jouw product. Ik ben daar trots op, toch?
1: Elk liedje wat ik maak, of dat het nou een liedje is die ik zelf mag brengen op het podium, of het nou voor Justin of voor wie dan ook is, het is elke keer weer een muzikaal kindje wat geboren wordt in de studio. Ja. En soms wordt er iets opgenomen na een paar jaar. Nou, in dit geval werd het pas na een jaar opgenomen en uitgebracht. Ik ben daar super trots op.
0: Ik begrijp wel uit je woorden, je weet nooit hoe iets uitpakt, een liedje. Je kunt zelf overtuigd zijn van een liedje, maar je weet niet hoe het publiek reageert.
1: Precies.
0: Bijvoorbeeld zo'n Bailando, dat is een knijter, hè?
1: Ja, best wel.

0: Hoe wordt nou zo'n plaatje geboren? Hoe kom je nou eens op de tekst?
1: Ja, dit is een bizar verhaal.
0: Want je moet een tekst hebben.
1: Moet een tekst hebben. Nou, dat is heel gek. Maar we hadden een sessie voor Monique Smit. En die was in afronding. En ik had een avond van tevoren in de kroeg gezeten. En ik had helemaal geen zin meer. En al die jongens ook niet. Ik heb het geschreven met Willem van der Heijden en Quincy Wilson. Ik zeg, ik ga een plasje plegen. Ik kom zo mijn sleutel. Ik zeg jullie gedag. En jongens, we kappen ermee.
0: Ja.
1: En onderwijl dat ik een plasje aan het plegen ben verzonnen. Alle woorden die je zei ben ik al vergeten, want ik wil Bailando. Maar ik wist niet wat Bailando betekent, dus we waren gelijk opgezocht.
0: Ja.
1: Maar ook met de melodie erbij. En als je dan op een gegeven moment dat euforisch gevoel hebt van een melodietje met bijpassend daar een tekst in. Als dat in één keer klopt, dan schrijf ik soms in één keer het hele liedje af.
0: Ik wou zeggen, want hoe lang duur je dan over zo'n lied? Als je dat hebt, hoe lang duur je dat over?
1: Het duurde niet zo heel lang hoor. Deze demo was denk ik op een gegeven moment. Die stond helemaal in kannen en kruiken. Dus ook met de productie in de zin van. Nou, we willen dat zo de productie gaat klinken. Ja. Dus de demo. Ik denk dat het een uurtje, anderhalf uurtje was. Ja. Het helemaal.
0: Maar dan voel je dus meteen. Alles pakt dan. Alles is meteen compleet.
1: Ja. En toen was de productie klaar. En toen dacht ik van ja. Ik vind het eigenlijk toch niet zo cool om Bailando te zingen. Dus toen twijfelde ik of dat ik hem uit wilde brengen. Ja. Ik dacht, misschien is het leuk voor Rolf Sanchez, Bailando, hè?
0: Ja,
1: Spaans.
0: Ja.
1: Ik voelde dat Spaans woordje niet erin.
0: Ja.
1: Nu heb ik weer een single met een Spaans woordje. Nou,
0: maar het past. Ik vind het toch wel bij jou pas. Ik ben ook dit jokje. Maar ik vind het zeker nu met weer. Dat is,
1: ik hou van de zomer, joh.
0: Dat is ook wel een beetje, als je zegt Jeffrey Hazes, staat ook voor gezellige, vrolijke zomerse plaatjes. Je bent toch geen chagrijn?
1: Nee, ik hou echt van dat zomerse temperament. Ja. En live muziek erin. En af en toe hier en daar een Spaans woordje. Dat lijkt toch wel.
0: Dat doe je goed, ik zou zeggen van, wat betekent het nou, Bailando? Wat
1: de dansen.
0: Oh, gewoon dansen. Okay.
1: Ik ben alles vergeten, want ik wil gewoon dansen met je. Dat was het.
0: Hey, en als er nu een nieuwe single uit, Loco, die is uit.
1: Loco.
0: Of Loco, zeg ik het verkeerd?
1: Loco, ja. Loco. Ik zeg het gewoon Loco, op zijn Nederlands, ja.
0: Ja. Het is een beetje afwachten, maar het gaat volgens mij toch al als een speer. Ik zou zeggen afwachten. Maar
1: het gaat inderdaad als een speer. Ja. Op een gegeven moment dan is de productie klaar. En dan een paar weken voordat je dan uitgaat, dan mag je het gaan teasen op TikTok. Ja. Want TikTok is natuurlijk helemaal booming voor onze artiesten.
0: Daar begint het vertaan.
1: Daar doen we mee promoten. En dan merk je al heel snel dat mensen het soundje gaan gebruiken. En het na gaan zingen en playbacken. En
0: dansen.
1: Ik moet zeggen, in het land doet hij het ook fantastisch. We gaan richting de 200.000 streams al. Iets meer dan een week. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Maar is het dan toch altijd je moet in jezelf geloven. Maar is het toch altijd spannend als je zo'n nieuw plaatje hebt? Of is die spanning weg?
1: Nee, ik zal je vertellen, als ik schrijf voor Justin de Wild, of Samantha Steenwijk, of Monique Smit, of voor wie dan ook, wat ik voor iets voor gemaakt heb, dat vind ik zo rustgevend, want dan is het niet voor mezelf.
0: Yeah.
1: Je bent al heel erg benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden, maar als ik zelf aan het liedje kom, dan zit ik wel 2 weken een beetje te knijpen. Ik denk van, ja, ik vind het fantastisch, en de schrijvers ook, en het hele team, maar ik moet het dan zelf gaan brengen, dus dat is toch een stukje spannender wel ook.
0: Ja.
1: Het is ook, dat is weer een kindje.
0: Het is van jezelf.
1: Ja.
0: En de ander denkt weer, kijk maar wat je ermee doet. Succes
1: ermee. In principe wel.
0: Ja, dus de druk is iets minder, dat snap ik wel. Hey, 30 september, je treedt overop, veel plekken.
1: Ja.
0: Even over 30 september, de kaarten weggeven voor de kersthouder, daar sta je.
1: Ja.
0: Maar gewoon net is uitverkocht.
1: We reden onderweg en ik kreeg een telefoontje van mijn management. En die zeiden van, zet dat filmpje erop dat we nog maar een paar kaarten hebben. Ik zeg, is dat zo? Ja. En dus dat heb ik erop gezet. En 7 minuten later waren al die paar kaarten weg. Dat waren er nog 67 om precies te zijn.
0: Dat is mooi lullig eigenlijk. Want ik wil eigenlijk 2 luisteraars met iemand sturen. Maar kunnen we niet iets dan... hey Jeff. Kunnen we niet iets dat twee luisteraars van Omroep Brabant dan toch met iemand aan het toe mogen naar de kerst houden, 30 september?
1: Nou ja, ik kom hier ook niet elke week weer, dus misschien is het wel leuk om dit gewoon even te fixen onder elkaar, toch?
0: Hey,
1: ik regel het gewoon.
0: Dus als mensen nu appen, 06573-28203, kun je dus naar de kerst houden, met z'n tweeën?
1: Zondagmiddag.
0: Zondagmiddag.
1: Nou. Live met Bent.
0: Live met Bent, ik wou zeggen, hoe gaat het uitpakken?
1: Nou ja, live met Bent, niet alleen Bailando en Loco, ook de bekendere liedjes van andere mensen. Wie weet zing ik ook wat Cheerio met de band samen, je weet het niet. Een beetje soul, je kent me, daar hou ik van.
0: Top
1: beetje Engelstalig. Er komt van alle soorten muziek komt er voorbij. En het wordt weer een muzikale reis om mijn leven. Maar dan in een natuurtheater in Heeswijk-Dinter.
0: 06-573-28203. Laat maar weten als je toe wil. Denk er even goed over na. Kijk in je agenda vast. Neem de tijd. 13 september aanstaande. Wat zijn verder nog de plannen, Jeffrey?
1: Want het veel muziek maken. Er komen fantastische samenwerkingen aan. En de voorbereidingen voor 13 september gaan beginnen volgende week. Dus.
0: Nieuwe single. We gaan luisteren. Fijn dat je wilde zijn. Dank je wel. Tot ziens.

0: af en toe is dat zonnegeintje toch even weg. En dan komt het weer vanzelf terug. En alhoewel, als je de tv aanzet, dan zie je toch een ander zonnesteintje. Dan is Colin Beik er, dus dat is ook geen enkel probleem. Wat zit er in het nieuws, Colin?
1: Ja, 4 jaar cel geëist in een 36 jaar oude zedenzaak. En een weekje op vakantie is lang niet zo vanzelfsprekend als je zou denken.
2: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
5: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
6: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
7: Omroep Brabant.
0: 30, 31, 32 graden, 33 graden, zometeen weer Plaza. Dan weten we precies wat de temperatuur is en hoe zich dat gaat ontwikkelen. Komt er nog onweer of niet? Nou, het is in ieder geval zonnig en warm. En af en toe zit er dan een klein wolkje voor dat zonnetje. Colin Beik nu voor het nieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een man uit Wijk en Aalburg in een 36 jaar oude zedenzaak. De man, die nu 59 jaar oud is, wordt verdacht van het verkrachten van een 14-jarig meisje in het Zuid-Hollandse Bodegraven op 30 maart 1990. De man werd in mei vorig jaar aangehouden op basis van een DNA-match in een Britse databank. Een man van 23 uit Tilburg is gisteren opgepakt. Hij bedreigde begin mei iemand die hem zijn fiets wilde verkopen met een mes en ging er vervolgens met zijn fiets vandoor. Op de fiets zat echter een GPS-tracker. En daarmee kon de locatie van de fiets worden gevolgd. Zo kwam de man de dief op het spoor. En de dief zit dus nog vast en wordt verhoord. De VRT heeft zeker 20 websites en chatgroepen ontdekt waarop Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw of vriendin delen. Zelf hadden de vrouwen dat niet door. Ze waren zich aan het omkleden of douchen. Volgens de Vlaamse Omroep maken de mannen online afspraken om foto's uit te wisselen. De man van deze vrouw vertelde wildvreemde mannen waar ze werkte, zodat ze haar in het echt konden bekijken.
8: Die foto's waren ook totaal niet anoniem. Mijn voornaam, mijn familienaam, gewicht, lengte, alles. En ja, dus ook waar dat ik werkte, waar de mannen mij konden zien.
1: Ja, de precieze omvang van het schandaal is moeilijk in te schatten, omdat websites en groepen geregeld verdwijnen en daarna weer ergens anders opduiken. In Brabant is begin deze maand ook zo'n bizar online netwerk opgerold. Hier ging het zelfs om verkrachtingen. Mannen drogeerden hun partner, verkrachten die en deelden die beelden vervolgens daarvan online. Ja, vakantielanden, dan zou je denken iedereen kan wel op vakantie. Nou, zo is het helaas niet. Iets meer dan 1 op de 5 Duitsers heeft niet genoeg geld om een weekje buitenshuis op zomervakantie te gaan. Dat meldt een Duits statistiekbureau. Dat komt volgens het bureau neer op 17,3 miljoen mensen. Dat verwacht je niet bij een land dat eigenlijk hartstikke rijk is. Vooral eenoudere gezinnen worden geraakt. Daarvan zegt 39% een week vakantie niet te kunnen betalen. En ook alleenstaanden hebben vaak niet de financiële middelen hiervoor. En daar gaat het om 29%. Maar hoe staan wij er in Nederland dan op? Nou, eigenlijk heel goed. We staan namelijk bij de top 3 van landen waar het minste aantal mensen hier problemen heeft. Het laagste niveau is in Limburg. Daar kan maar 11% van de inwoners niet een weekje op vakantie. Zweden 12%. In Nederland 13%. De kroon spant over Roemenië. Daar kan 61% van de mensen die niet een weekje op vakantie.
0: Ja. Ik zit te denken, die Duitsers die zijn wel heel bepalend voor ons. Want er komen heel veel Duitsers naar Nederland.
1: Nou, inderdaad, ja.
0: Dus voor de toeristen is dat voor onze economie is dat heel slecht.
1: Nou.
0: Want als er minder mensen komen, dan hebben we minder te verteren.
1: Precies.
0: Dus ja. Dat vind ik wel een dingetje. Als
1: het verbaast me oprecht.
0: Ja. Ja, we hebben allemaal, vanmorgen had ik ook een artikeltje, ik heb het over gehad, dat we ook moeilijk kunnen rondkomen. En dat mensen dan toch zeggen van, oké, vooral jongeren kunnen moeilijk rondkomen. Dan blijft mijn eigen land met een tentje. Dan gaan we niet naar Spanje, dan gaan we niet naar Frankrijk of wat dan ook. En ja, goed, en die Duitsers zitten dus eigenlijk wel een beetje met hetzelfde probleem.
1: Ja.
0: Want ja, daar gaan we maar niet voor.
1: Ja, heel eerlijk. Ik heb eigenlijk tot mijn 12e nooit het buitenland gezien.
0: Ja.
1: Volgens mij is het wel goed met me gekomen. Maar ja, nee, ik moet tegelijkertijd zeggen... het is ook wel soms heel pijnlijk als jij een jong ventje of jong meisje bent in de klas en de ene zegt van,
0: ja,
1: ik ben naar Frankrijk, Spanje, ik ben niet op vakantie.
0: Wij gingen thuis ook nooit op vakantie.
1: Moet je niet onderschatten.
0: Nee, dat vond ik ook altijd heel lastig, want dan mochten we wat vertellen. En dan waren ze, die waren daar naartoe geweest. Ja, en ik was naar mijn tante Tony geweest in Kerkdriel. Ja, weet je wel. Maar goed, ik heb wel pret gehad, dus daar gaat het om.
1: Precies.
0: Colin, dankjewel voor nu. Over een uurtje terug.
1: Zeker weten.
0: Oké, tot zo. Hoi. Met zometeen dat toch, ieder heb ik beloofd. Een man, een woord. Even praten met Weerplaza, even kijken hoe het ervoor staat. Wat voor weer we er allemaal kunnen verwachten. Dat is wel een beetje bekend, denk ik, maar toch. New truck, big lift.

0: Het is warm, Johnny, ondanks het feit dat af en toe een wolkje toch voor de zon schuift.
1: Ja, klopt. Afgelopen nacht waren flinke onweersbuien ontstaan boven Londen. En die trokken zo zuidoostwaarts naar Noord-Frankrijk en een beetje over België. En daar hebben we toch een tijd lang wat bewolking van gehad. Het is nog in Brabant nog steeds niet helemaal onbewolkt, maar de zon komt er nu wel door. Momenteel is de graad of 24, maar ja, dat gaat met meer zon natuurlijk nog flink oplopen. Dus op de meeste plaatsen gaan we nog wel over de 30 heen. 30, 31 graden verwacht ik vanmiddag.
0: Okay, ja. En dat blijft er de komende dagen nog. Het is allemaal niet zo spannend volgens mij.
1: Ja, nee, het blijft niet zo. Het wordt heter.
0: Nog heter.
1: Ja, morgen 35, donderdag waarschijnlijk ook. En vrijdag misschien zelfs 38. Dus echt ongekend heet voor sowieso, maar ook voor juni. Ja.
0: Ja, ik word altijd een beetje nerveus, want ik denk van, oh, warm, heet. En daar komt natuurlijk weer een kentering ergens aan. Onweer, weer een bakkalende.
1: Ja, onweerkansen die stijgen eigenlijk vanaf het weekend, dus zaterdag. Ja. Zaterdag is het ook nog steeds tropisch met ruim boven de 30. En ja, zondag zitten er ook kansen in op onweersbuien. En de verkoeling volgt eigenlijk pas volgende week. Dus vanaf maandag gaat die temperatuur weer onder de 30. Tot en met het weekend is het heel warm. En tot en met vrijdag is het daarbij zonnig. En in het weekend zal er ook zon zijn, maar is er ook kans op een onweersbui.
0: Oké, maar goed, als je van de zon houdt en van de warmte houdt en je bent toevallig vrij, dan tref je het wel, hè? Op de camping. Ja. Johnny, dankjewel voor nu.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot de volgende keer. Houd hoofd koel.

0: but have in mind that we're a brand new band and we're so divine. We don't spend no time to rock and roll, cause roll don't rock and rock don't roll. We got some hot that'll hit the spot.
1: Het is een zomerliedje en ik weet dat er 180.000 uitvoeringen van werden gemaakt. Dat waren dan van die 12-inch uitvoeringen, van die andere mixen die werden ervan gemaakt. Van deze Banderos. En Paris Latino. Nee, Bandalero met Paris Latino. Voor de volledigheid. Ik parachuteer hem dat maar even. Here's Something Happens.

Even nog terug naar 13 september. De kerstsauer, daar treedt hij op. Jeffrey Hezen, we hebben het er straks over gehad. Wie gaat er naartoe? Kaartje, ze heet Kaartje Kookt, maar ze noemt ze zich. En ook gaat er naartoe Helmoet, die mag er ook heen. Van harte gefeliciteerd en veel plezier daar.

Een cherry colaatje. Gaat er dat in? Ja, dat gaat er wel vandaag in. Is dat lekker vandaag? Een beetje koud met wat ijsklontjes. Geen enkel probleem. Kevin James heet hij. Zometeen luisteren naar Koen Wijn. Wijn in de middag. Ook dat is smaakvol. Een zoete, zure of een zoete wijn. Het maakt niet uit. Het is 1 en 4. Morgen ben ik er niet trouwens. Donderdag weer. Dag. Wijn.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
11: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
10: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, meneer Bodenbakker. Dan gaan we naar Erwin, want die zit bij de ANWB. Ja. Erwin, hoe staat het ervoor?
16: Nou, het staat op zich wel goed voor, behalve bij Eindhoven. Want er staat vanuit Maastricht een file op de A2... tussen Knoopend Hoogte en Batendorp 7 kilometer. Door een ongeluk met meerdere auto's is de rechterrijstrook dicht. En op de N2, Maastricht-Eindhoven, is de vertraging wat minder. Tussen Eindhoven Centrum en Batendorp 2 kilometer.
15: Dat valt inderdaad wel mee. Gisteren was het opvallend druk rond dit tijdstip. Komt dat nou door hitte? Of waar kunnen we dit aan wijten? Of gewoon nergens aan?
16: Ja, dat komt wel door het mooie weer. Dat mensen erop uittrekken, zeg
15: dagjes
16: maar.
15: Dagjes mensen.
16: Ja, dagjes mensen.
15: Nou, dankjewel. Dan weet ik dat ook.
16: En de werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum. Die zorgen voor drukte op andere wegen.
15: Oké, nou hartstikke goed. Weet ik dat ook weer. Spreek je over een half uurtje waarschijnlijk.
16: Yo,
15: houdoe. En zometeen gaan we natuurlijk poelen. Ik moet eventjes kijken welke wedstrijd we vandaag gaan poelen. Ik heb het wel ergens staan. Weet je wat? Kom ik zo op terug. Dan ook echt de duim bij de hand, hè, en de WhatsApp. Want dan wil ik echt van je weten wat een papim bij de hand, hè, en de WhatsApp. Want dan wil ik echt van je weten wat een bepaalde wedstrijd gaat doen.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
20: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
21: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
22: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
23: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
24: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
25: Ik ga vaak met mijn buurtgezin open en noem naar het park.
26: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
27: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
28: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
29: Aankomende donderdag gaat die open.
30: De stembus voor de Brabantse top 100.
29: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
30: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: rock and roll. Joan Jett en de Blackhearts.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En welkom aan boord. Het is 14 over 1, 23 juni 2026. En het is weer warm buiten. Ja, daar gaan we niet al te veel woorden aan vuil maken. Want dat is nou eenmaal zo. Dat moeten we accepteren. Dat doen we ook helemaal geen fluit aan. Waar ik het wel over ga hebben is over het WK. Want niet het voetbal inhoudelijke gedeelte. Laat maar. Ik kijk af en toe hoe ik ervoor sta in mijn pool. Verrassend goed. Bij de familie sta ik tweede. Kreeg ik nou net meteen van een collega de vraag: hoeveel doen er mee? 3? Ik zei nee, 10. Nou, dat vond ik toch al wel redelijk. En bij de collega's sta ik in de top 20. Laten we het daar een beetje op houden. En daar doen er toch een stuk of 90 mee. Dus vond het helemaal niet zo verkeerd. Maar ik zit hier niet om het over voetbal te gaan hebben. Nee, ik zit hier natuurlijk om het over muziek te gaan hebben. En wat zou jij nou graag willen horen? Wil jij iets uit, want vanavond speelt Engeland tegen Ghana. Wil jij iets uit Engeland horen of wil jij iets uit Ghana horen? Laat mij dat eventjes weten. Heel simpel, via een appje naar 06-573-28203. Een duimpje omhoog voor de Englishman. Of wil je iets uit Ghana, dan een duimpje naar beneden. Richting 06-573-28203.

Amber hier bij Omroep Brabant, 17 over 1. En ja, zeker, we gaan voetballen, maar dan net even anders. Ik bood je de keus tussen Engeland en Ghana. En ik vind het dan wel grappig hoe dat een beetje binnenkomt. We worden steeds nieuwsgieriger. We redden het nog niet. Ik zeg het maar meteen, Ghana is niet gelukt. Het is Engeland. Maar ja, dat is een beetje bijna kiezen tussen iets wat je kent en wat je niet kent. En dat hebben we natuurlijk één keer eerder gehad met Tsjechië. Daar waren niet alle reacties positief, weet ik nog. Dus ik snap zeker het enthousiasme voor Engeland. Maar je ziet toch wel dat wat meer mensen een beetje op de avontuurlijke route gaan en voor Ghana hebben gekozen. Maar helaas, die moet ik teleurstellen. Want we zijn in Engeland aangekomen. Meerderheid van stemmen geldt. En we zijn bij een liedje aangekomen dat geschreven werd voor een musical. Frank Sinatra, die het eerst in de hitlijsten bracht, net na de oorlog. En Gary and the Pacemakers, die er een monument van maakten. Ja, want daar ga ik het over hebben. Niet alleen in de geschiedenis van de popmuziek, maar ook in de geschiedenis van bijvoorbeeld het voetbal is You Never Walk Alone een regelrechte klassieker. Liverpool die gebruikt het al jaren als hun clublied. Soms zelfs om kippenvel van te krijgen als Anfield dat helemaal zingt. En ook in de Nederlandse stadions klinkt het bijvoorbeeld bij Twente en Feyenoord. Alleen in Rotterdam wordt het dan gezongen door niemand minder dan Lee Towers. En nog wel leuk om te melden, de makers die hadden iets anders in gedachten dan voetbal of oorlog. Zij haalden namelijk een inspiratie uit een zwangere vrouw die haar man had verloren. You Never Walk Alone. Nou, dat is dan ook wel weer heel mooi om het daaraan te koppelen. Dan heeft de meerderheid gekozen. En dan gaan we naar een prachtig liedje. Een liedje voor de eeuwigheid. Gary and the Pacemakers en You Never Walk Alone.

0: Anima van Jovanotti, die je ook kan kennen van Atea. Ik wilde zeggen, dat maakte hij voor Guus Meeuwis, maar dat is helemaal niet waar. Guus Meeuwis hoorde dat op vakantie en maakte er uiteindelijk Dat komt door jou van samen met Leo Dries. Ja, ook wel weer grappig. Zometeen na het nieuws hoor je de live versie uit Hattem. Ja, echt waar, van YouTube. En Shepard. Maar dat is allemaal straks pas. Want eerst het nieuws met Colin. Wat zit daarin, Colin?
1: Een Lego-bende rooft erop los in Brabant en een mysterie rond Christian Bauer zijn verjaardag.
2: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
3: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
2: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Even kijken bij Erwin de Hart, bij de ANWB. Die heeft een aardig zicht op de weg. Hoe is de situatie op dit moment, Erwin?
5: Ja, er staat wat vertraging op de A16 Breda-Rotterdam voorbij de Moerdijkbrug. 3 kilometer file. Door de afgesloten A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum staat 4 kilometer file. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven. Na een ongeluk met meerdere auto's. Bij knooppunt Batendorp 3 kilometer file. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. De rechterrijstrook is dicht.
0: We doen het ermee, dankjewel.
4: Op Brabant.
0: Vanmiddag veel zon. Zonneschijn bij weinig wind wordt het maximaal een graad of 32. En het nieuws, dat krijg je van Colin.
1: Er is een Lego-bende actief in Brabant. In meerdere winkels in Breda en Netteleur zijn grote en dure Lego-sets gestolen door meerdere mannen. De ene leidt dan de medewerkers af, de ander de beveiliging. En dan de doos, die wordt dan van zijn beveiliging ontdaan en de volgende loopt ermee naar buiten. Eerder waren deze dieven ook al actief in Vlissingen en Middelburg. Op onze site en app zijn beelden van de Lego-dieven te zien. De Eindhovense zwemmer Niels Korstanje komt voorlopig niet in actie vanwege aanhoudende rugproblemen. De nummer 6 op de 100 meter vlinderslag van de afgelopen Olympische Spelen slaat het EK in augustus over en traint voorlopig ook niet. Hij wil zijn lichaam de komende tijd een volledige rust geven om te herstellen en daarna sterker terugkeren. De meeste jongeren komen moeilijk rond. 2 jaar geleden kon volgens het Nibud 40% van de jongeren de eindjes lastig aan elkaar knopen. Nu is dat opgelopen naar 54%. De stijgende prijzen van bijvoorbeeld boodschappen raken jongeren harder, omdat hun inkomen vaak lager en niet elke maand gelijk is. Het Nibud heeft daarom een advies.
6: We zien dat ongeveer een kwart van de Nederlanders minder dan 1000 euro achter de hand heeft op de spaarrekening. Dan zijn ook problemen die zich voordoen, onvermijdelijke uitgaven, ook in één keer een groot probleem. Dus voor de mensen die dat kunnen, adviseren wij altijd om in elk geval 10% van het maandelijkse inkomen apart te zetten.
1: Mensen hebben vooral moeite met het betalen van de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen, omdat die veel op en neer gaan.
0: Nou, ik merk het ook hoor. Ik merk het ook. Je hebt echt dat ik vaker zit te puzzelen om even te kijken van goh, hoe gaat alles en hoe werkt alles?
1: Ja.
0: Ja.
1: Heel herkenbaar.
0: Ja, ik hoorde dat geluid, hoorde je dat?
1: Ja, daar was ik.
0: Oh, was jij dat?
1: Ja, ik kreeg weer eens een mail.
0: Oh zo, dat was gewoon van jouw PC.
1: Ja, die staat
0: daar.
1: Ik denk, op een standje orkanen. Dus, zeg maar.
0: Ja, precies. Er zit hier een gek geluidje ergens. Van wie was de mail? Mogen we dat weten?
1: Eens even kijken. Ja, dat mag je. Oh ja, van de social baas van deze omroep.
0: Ja, zegt duidelijk tegen die social baas dat hij een beetje sociaal moet doen en dat gewoon buiten de tent moet doen.
1: Ik kreeg onder andere de huisregels opgestuurd. Dus.
0: Oh, hebba.
1: Wat heb ik nou weer gedaan?
0: Ik heb een hekel aan regels.
1: Over regeltjes gesproken. De regel is natuurlijk dat als iemand jarig is, dat je dan iemand leuk opwacht als die wakker wordt.
0: Oh, ja. Wakker maken. Ja. Wakker
1: nou, een mysterie bij Christian Bauer thuis vanochtend. Want de zanger en zoon van Frans is vandaag jarig en 25 jaar oud geworden. Maar er klopt iets niet, viel hem vanochtend vroeg op. Hij zag niet eens taart staan in de koelkast. En van het een op het andere moment was iedereen verdwenen. Hij heeft wel vermoeden wie hierachter zit.
7: Ja, ik denk mijn moeder samen met mijn vriendin. Want die zeggen allebei niks. En ik vind het wel leuk als iemand als ze zich daar zo mee bezig hebben gehouden. Maar ik wil het wel weten nu.
1: Ja, Christian is de oudste zoon van de bekende zangeres Feyenoord. Naast Jan, Frans, Junior en Lucas. Maar we weten nog steeds niet.
8: Ik bedoel, het is inmiddels 2:30.
1: Ja.
8: Hij loopt daar toch niet in zijn pyjama rond?
1: Nou ja, ik denk dat we hier maar één oplossing voor hebben.
8: En dat is?
1: Ja, dat jij hem even belt zo.
8: Dat ik hem weer even bel. Ja, ik kan hem wel eventjes bellen. Wat was er nou aan de hand? Gaan we doen. Komt goed. Dankjewel, Colin. Ik zal eens kijken of ik hem inderdaad te pakken krijg. Ik ben wel benieuwd.
5: Straks kom ik. Straks
8: een inderdaad. De doorbraak van U2, die startte in Hattem. Ja, ons eigen Hattem. En daar werd dit een hit door.

een Shepard, een Geronimo, Basta. 0657328203. Wat wil je horen? Laat het mij even weten via 0657.

doornemen. Maar goed, Carolien die zei Ice Ice Baby, die heeft zin in koelere tijden. Mario die heeft zin in Sex on the Beach, denk ik. Want die wil die horen. Duran Duran komt binnen, gisteren natuurlijk in het spoorpark. Dus ik snap daar ergens wel wat van. Hot, hot, hot. Gone, gone, gone. Teddy Swims, niet te veel woorden aan vuil maken, zou je denken. Even kijken.

uit bij degene die het gaat worden. Want dat is een goede... Voor thuis, want die wilde deze horen. Ain't no sunshine when she's gone. It's not

0: laat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? De mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.

We Are Golden van Mika. Hoor je om 8:08 hier bij Weiden in de Middag op Omroep Brabant. Want daar zit je naar te luisteren. En ik hoop dat je dat in een beetje koele omgeving doet. Ik moet zeggen, ik heb net maar mijn vriendin... Ik had het gisteren over die airco over de slaapkamer, hè. Die doet het trouwens nog steeds heel goed. Zelfs heel goed. Zo goed dat ik er echt last van mijn longen van krijg. Ja, ik weet niet of mensen dit herkennen. Maar ik heb echt het gevoel dat er constant een olifant op mijn borstkas staat. En volgens mij is dat omdat ik gewoon s'avonds alleen maar 16 graden lucht in adem. Dus misschien is dat toch niet helemaal goed. Ik heb net geappt, zullen we vanavond op 18 zetten? Dus gisteren allemaal hoog zetten opgegeven over een airco. Beste investering ooit. En nu krijg ik een potverdomme nog last van ook. Zul je net zien. Nou ja, goed. Gaan we het niet meer over hebben. We gaan door richting de Jackson 5. Ja, zeker. Want die hebben een heel mooi liedje gemaakt in de 70s. Ja, where else? I'll Be There. En die hoor je nu hier bij Omroep Brabant. De Jackson 5.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
9: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
10: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
12: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dank daarvoor, Christian Bonenbakker. Is er dan nog verkeersinformatie? Nee, is het antwoord. We kunnen overal lekker doorrijden en dat is meer dan uitstekend. Zometeen ga ik richting The Whispers. En The Beat Goes On. Maar die beat die gaat binnenkort gaat hij, nou ja, omhoog, weet ik niet. Misschien omlaag. Misschien blijft hij wel een beetje gelijk. Maar hij is in ieder geval wel heel erg Brabants. Ja, want bijna gaat de stembus open voor de Brabants Top 100. Daar wil ik je zo al heel eventjes voor inspireren. En wat een mooi nieuws kwam van vanochtend uit de ochtendshow. Welk nieuws, Koen? Zo vroeg was ik niet wakker. Oh, dan praat ik hier zo meteen wel eventjes bij.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
18: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
19: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
20: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
19: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
21: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
19: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
22: Aankomende donderdag gaat die open.
23: De stembus voor de Brabantse Top 100.
22: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
23: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
23: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
24: Goedemiddag, Koentje.

0: Nothing Ever Hurt Like You van James Morrison. Je hoort hem hier bij Omroep Brabant. 12 over 2. En wijn in de middag. Uiteraard.
1: Wijn in de middag.

eventjes om, huppatee. Ja, we proberen het uiteraard een beetje te combineren, want sommige mensen zullen ook denken... Zo, even ademruimte. Nou, die pakte ik ook vanochtend. Een teug uit de airco en sindsdien heb ik last van longen. Maar goed, daar heb ik het net al over gehad. Gaan we het niet meer over hebben, want nu wil ik het met je over hebben over...

0: 10 liedjes. Voor ja, de lijst der lijsten wat mij betreft een Van Brabantse Bodem. Want dat is er echt maar één. Hè? Ik bedoel, die heb je nergens anders. De Brabantse top 100. Nee, die is alleen hier bij Omroep Brabant. En ja, als je een beetje Brabander bent, dan laat je natuurlijk je wel gelden. Maar goed, hier komt nog een extra dimensie. Want het is echt heel grappig. We zijn gisteren een beetje begonnen met nou ja, de dag van de zachte G Brabantse top 100. Die wordt op dezelfde dag uitgezonden. Dat is de zevende van de zevende. En we vragen ook heel erg aan jou van, goh, doe mee met de dag van de zachte G. Kom vooral met initiatieven. Hang de vlag uit. Ga borrelen met een collega. Trakteren op het werk. Het maakt allemaal niet uit. Het kan heel klein zijn. Het kan heel groot worden. Maar doe mee met de dag van de zachte G. Nou, als je daar al een idee over hebt, dan laat dat beslist even weten. Uiteindelijk gaan we ook een hele overzichtskaart maken en zo. Dan heb me eventjes op 06573-28203. Als je denkt, ja Koen, hey, leuk, ik doe wel mee. Ik hang wel de vlag uit. Lachen man, ik wil wel op die kaart komen. Nou, dan laat het eventjes weten. 06573-28203. Dan noteer ik dat en dan komt dat helemaal goed. En dan kunnen we misschien ook nog ergens mee helpen. Met een versieringje links of rechts of zo. Weet je. Dus, altijd leuk. Maar het was helemaal bijzonder dat er vanochtend in de ochtendshow, en ik zat op dat moment te luisteren en ik klapperde met mijn oren, dat Gijs uit Gemert belde. En die zei, waarom komen jullie niet bij ons vieren? Ik heb een café, café Gij en ik. En ja, ik kan wel wat doen. Kom gewoon hier uitzenden. Ja, oké, 2 weken nog. Nou, sindsdien zetten hier heel veel mensen met zweet op mijn voorhoofd, want er moet van alles geregeld worden. Wij zijn namelijk uitgenodigd bij café Gij en ik. En dit is hoe dat vanochtend ging. Excuus, dit is niet hoe het vanochtend ging. Dit is hoe het vanochtend ging.
1: Ja, ik hoorde over de dag van de zachte G die jullie organiseren. Ja, en toen dacht ik, waarom komen jullie niet een dagje naar Gemert? Daar heb ik een kroeg die heet Gij en ik. Ik dacht, ja, de dag van de zachte G is wel, ja, beter kun je het volgens mij niet hebben.
2: Nou Maarten.
3: Nee. Waarom kom je niet naar Gemert?
2: Ja, wij hadden al wel even uitgelegd dat er in 2 weken misschien wel een beetje veel van het goede was. Ja. Maar we vonden het zo leuk, we dachten we bellen jou toch
4: altijd,
2: even.
4: Je kunt altijd proberen. Altijd.
3: Maar heb jij een beetje een gezellige kroeg, Gijs? Kunnen we daar wel gewoon goed terecht op z'n Brabant, zeg maar?
1: Ja, zeker weten. Ja. We hebben goede koffie. Dus, ja,
3: dat is heel belangrijk. Klein pilsje aan de end van de dag.
1: Ja. Kan allemaal. Ja.
2: Nou, mooi. Ik, er wordt mij thuis vaak verweten dat ik slecht luister, maar ik ga daar nu een keer als voordeel voor mezelf beschouwen. Ik hoor daarbij komen.
4: Ja. Gijs, die gaan wij regelen.
2: Dit komt helemaal goed.
1: Ja, mooi.
0: Ja, nou is natuurlijk de vraag, who's next? Ja, wie gaat, nou ja, niet hier overheen, want dit is al wel echt heel kinderen. Maar wie gaat er ook meedoen? Doe mee met de dag van de zachte G. Feel welcome, stuur me gerust even een appje als je een ideetje hebt wat je gaat doen. Dan mag gewoon in eigen omgeving. En dan kom je wellicht op die interactieve kaart die we uiteindelijk gaan ontwikkelen. Want dat is wel een leuk idee, toch? Ja, vind ik tenminste wel een leuk idee. Dus laat het mij eventjes weten. En dan kan het zomaar zijn dat jij een plek op die fantastische kaart krijgt. Net als veel andere Brabanders.

zometeen even terugspoelen naar 1994. Maar we gaan eerst tempo een klein beetje opvoeren. Nu nog niet, maar later een liedje zeker wel. Olivia Rodrigo en Drop Dead. Hoor je nu hier bij Wijn in de Middag op Omroep Brabant.

We gaan terugspoelen. Spoelen naar 1994, of eigenlijk, als ik heel eerlijk wil zijn, dan zit het begin van dit liedje al in 1961. Later werd het nog een keer door de Searchers in 1963 gedaan. Dat klonk zo. Sweets for my sweet, sugar for my honey, your first big kiss. Uiteindelijk 1994, toen kwam er een versie van een Britse reggae-zanger, C.J. Lewis. En die, ja, die scoorde er toch wel een hele flinke hit mee. Lang duurt het liedje niet, maar hij is wel enorm fijn. En dus terugspoelen naar 1994.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Gimme Colin after afternoon of zoiets. Ik weet het eigenlijk ook niet. Want we gaan zo richting Colin. Maar eerst vertel ik je wat we na het nieuws gaan horen. Eric Clapton staat klaar. En ook The Imagine Dragons. Maar ik zei het al, gimme a Colin. En Colin, wat zit er zo meteen in het nieuws?
1: 5 tieners opgepakt voor drugshandel en de pest is veel ouder dan we dachten.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
0: Schakelen met Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg, Dennis?
6: Nou, je hebt natuurlijk een vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum. Omdat de weg dicht is tussen Gorkum en Everdingen voor een paar weken vanwege werkzaamheden. Maar op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam loopt het nu ook vast. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel staat het even stil over 4 kilometer. Vanwege een te hoge vrachtwagen. Die wordt daar nu uit de rij gehaald. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Sabina en Hellegasplein is het oponthoud nu 10 minuten.
0: Ik dank je hartelijk.
7: Omroep Brabant.
0: 32 graden maar liefst. Ja, veel meer woorden hoef ik er niet aan vuil te maken. 32 graden maximaal en veel zon vandaag. En het nieuws, dat krijg je van Colin.
1: 5 jongeren, onder wie 4 minderjarigen, zijn eerder deze maand opgepakt voor drugshandel in Roosendaal. De politie startte het onderzoek nadat er anonieme tips waren binnengekomen over drugsdeals. Tijdens het doorzoeken van de huizen van de jongeren werden drugs, cashgeld en gegevensdragers in beslag genomen. De 4 jongens van 17 zijn inmiddels weer vrij. Een verdachte van 19 zit nog vast. Het OM heeft 4 jaar cel geëist tegen een man uit Wijk en Aalburg in een 36 jaar oude zedenzaak. De man, die nu 59 jaar oud is, wordt verdacht van het verkrachten van een 14-jarig meisje in het Zuid-Hollandse Bodegraven op 30 maart 1990. De man werd in mei vorig jaar aangehouden op basis van een DNA-match in een Britse databank. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat geldt nu ook in Zeeland, Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Gisteren gold het protocol al in Brabant en Limburg. Het betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Dat is voor de veiligheid, omdat het asfalt in de volle zon nu al meer dan 50 graden kan worden. Ook gemeenten nemen maatregelen. Zo kun je in Amsterdam afkoelen in een theater en kerk, zegt de GGD.
8: We hebben inderdaad die locaties benaderd van de buurt wil heel graag bij jou verkoeling vinden. Zou je extra maatregelen willen nemen bij zo'n hittegolf, zoals water neerzetten, stoelen, zodat mensen echt even kunnen uitrusten. En ik hoop inderdaad dat mensen hier gebruik van gaan maken.
1: Het gaat om een proef van de gemeente die hoopt dat meer organisaties willen meedoen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de mens al 5500 jaar geleden, dat zou heel kort zijn, werd besmet met de pest. Dat kwam waarschijnlijk door het eten van rauw marmottenvlees. Onderzoekers uit onder meer Canada, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Rusland die bestudeerden tanden en skeletten van jagers en verzamelaars op 4 begraafplaatsen langs een rivier in Siberië. Van de 42 bestudeerde skeletten hadden er 18 DNA van de pestbacterie.
0: Maar is dat dan... hoeveel jaar was het daarvoor? Want dit is 5500 jaar, dat is nogal. Maar wat dachten we daarvoor dan?
1: Ja, volgens mij scheelde dat wel echt een paar duizend jaar.
0: Zo, dat is inderdaad al flink meteen, ja.
1: Ja, het is echt wel een stuk ouder dan eerst. En kijk, wij kennen het natuurlijk als de Zwarte Dood.
0: Ja.
1: En als je een klein beetje geschiedenis hebt gehad... daar gingen echt heel veel mensen aan dood. Ja, echt heel veel. Ja,
0: maar het was er dus al eerder.
1: Ja.
0: We hebben er toen niet genoeg van geleerd of het er althans niet opgeschreven.
1: Ik denk dat laatste. Want dat bestond nog niet helemaal, denk ik.
0: Maar mottenvlees moet je trouwens ook niet aan denken. Zijn er andere dingen die ik lekker vind?
9: Colin, dankjewel.
0: En tot over een uurtje. Maar weer.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
7: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
6: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
7: Het beste geluid. Perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu.
8: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zou de cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. De minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Eens even kijken bij Dennis hoe de situatie op de weg is. Daar weet maar één man. En die heet Dennis Mooi, dus vertel.
12: Daar staat 30 kilometer file in Brabant, Koen. De meeste vertragingen heb je op de A17 en de A27. Maar ik begin met de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je 5 minuten langer over. Dan de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor het knooppunt Klaverpolder 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum door de langdurige werkzaamheden daar. Op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel 5 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En je doet er ook 5 minuten langer over op de A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Made en Waspik.
11: Wij ondergaan het lijdzaam, meer kunnen we niet doen. Dus dank
12: dat
11: in ieder geval als messenger. Hey, Dennis, tot over een half uurtje. En in dat half uurtje zometeen echt een heerlijke plaat uit de 90's die je zo vaak niet meer op de radio hoort. Dus daar ben ik al heel blij mee. En daarvoor hoor je Keen. Band & Break gaat nooit verkeerd.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
18: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
19: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
18: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
20: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
21: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
22: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
23: Komende donderdag gaat die open.
24: De stembus voor de Brabantse top 100.
23: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
24: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Dit is zo'n fijn liedje. En het is zo lang geleden dat ik op de radio heb kunnen draaien. En toen dacht ik opeens, ach, waarom ook niet, hè?
2: Wijn in de middag.
1: Op Omroep Brabant. Skunk en Nancy hoorde je zojuist hier bij Wijn in de middag. Hedonism. En ja, daar krijg je gewoon energie van. En of je die nu kunt gebruiken of niet, is natuurlijk een beetje de vraag. Sommige mensen die denken, en dat merk je ook wel een beetje in de muziekcase vandaag, hup, gas op de lolly. Heb ik eventjes nodig, want ik kak een beetje in van het weer. En sommige mensen denken juist, doe even rustig aan, weet je. Het is veel te warm voor allerlei beats. Dus het is een beetje, ja, een beetje laveren tussen verschillende genres. Maar goed, dan zit je bij Omroep Brabant goed. Met alle zorg stellen we het in ieder geval samen. En zometeen ga je somber horen een Electric Light Orchestra, Shine a Little Love. En daarna een liedje. Ja, dat gaat zoveel verder terug. Dat is een heel fijn liedje. Het is een klassieker van Nederlandse bodem. En ik zeg alleen Harry Jekkers. En dat weet jij waarschijnlijk wel genoeg.

0: from the 70s.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Maar deze, ja, dat is een thema wat al veel ouder is. Ik kreeg net eventjes de opmerking van iemand die was in de studio. Dus ja, dit is toch in de jaren 80. Dit is geen jaren 70. Ja, nee, klopt. Het is jaren 80. Maar een thema wat natuurlijk al veel ouder is. Want we gaan naar Berlijn. Ja, Berlijn is een stad die is verdeeld lange tijd natuurlijk in twee kanten. Je had Oost- en West-Berlijn. En alleen de vogels, die konden er overheen. Ja, dan weet je natuurlijk naar welk liedje ik ga. Maar de inspiratie was niet eens een vogel. Nee, dat was een hond die van oost naar west liep. Daar werd niet op gelet. Deed als mens, dan werd je neergeschoten. Een klein orkest die maakte daar een prachtig liedje over. En dat is een absolute evergreen in de Nederlandse popgeschiedenis. Uit de 80's. Over de muur. Harry Jekkers en zijn klein orkest. Nu bij Wijn in de Middag, hier op Omroep Brabant.

0: zit Adele.
1: Het is leuk, want Colin die leest vandaag nieuws. Maar ik weet al wat er gaat gebeuren. Colin die zit nu beneden. Of die denkt nu, shit, ik ben te laat. En dat is altijd leuk. Dus we kunnen gewoon eventjes een wachtmuziekje aanzetten. Iedereen wacht op Colin.
0: Ja!

0: Ellen.
1: Goedemiddag.
0: Hey. Oké, ik zei net, van ik weet ongeveer wat de reactie gaat zijn. Die denkt, shit.
1: Ja, wil je het...
0: Ja, ik wil het echte verhaal horen.
1: Dat was het verhaal.
0: Zet je te poepen? zet je te poepen? Ja, nee. Maar
1: nee. Ik zat wel dus. Oh, ik zat niet op dus. Ik moest zo nog plassen.
0: Ja, maar dat moet ook, hè? Ik bedoel, je drinkt een hoop deze dagen. Dat
1: maar dat is het.
0: Ja, dus dat is, nee, het is helemaal niet erg.
1: Ja, echt heel slecht excuus, maar het is wel echt de waarheid.
0: Het maakt ons ook mensen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, zo precies.
0: Oké, Colin, kom zo meteen bij je, want zo meteen na het nieuws dan... Hoor je deze? En trouwens ook nog een andere. Waar ik me ook al op verheug. Ik zei het al, ik lavier een beetje, hè, ook in tempo. Oké, rustig aan, dus. Lekker, hè? Ain't That Just The Way, Latricia McNeil. Maar die hoor je straks helemaal, want eerst het nieuws. Colin met lege blaas, wat zit er zo meteen in het nieuws?
2: Ja, er is een kind gereanimeerd na een waarschijnlijk ongeluk in Os. En ook nog de kosten voor cursussen. Nou, die zijn flink opgelopen bij de bewindslieden van het kabinet Jetten.
0: Het wordt een stuk serieuzer, zo meteen tijdens het nieuws.
3: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Dennis Mooi bij de ANWB, waar staat het vast?
9: Nou, het wordt sowieso al wat drukker op de wegen in Brabant. Er staat al 65 kilometer file in Brabant alleen al. Het loopt vooral vast op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum doe je er 10 minuten langer over. Want de A27 is natuurlijk langdurig dicht tussen Gorkum en Everdingen. Dan de A50 van Arnhem naar Os, ook 10 minuten extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel 5 minuten extra. Dan de A59, Zierikzee Den Bosch. Eerst tussen Maden en Waspik 5 minuten vertraging. En verderop tussen Den Bosch West en knooppunt Empel ook 5 minuten extra reistijd.
0: Nou, een statement hoor. Het wordt langzaamaan druk. Want zeker weten voor deze tijd. Nou, dankjewel Dennis. En tot later.
9: Tot later.
0: Vanmiddag veel zonneschijn, weinig wind. Maximaal een graad of 32. Het seizoen en de temperaturen om bij te gaan zwemmen. Maar er gebeuren ook af en toe nare dingen. Colin.
2: Ja, een kind is vanmiddag in Os gereanimeerd nadat het in een zwembad van een tuin werd gevonden. Wat er precies is gebeurd aan de Johannespotstraat is nog onduidelijk. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde er vlakbij ook een traumahelikopter. Er is een Lego-bende actief in Brabant. In meerdere winkels in Breda en Etten-Leur zijn grote en dure Lego-sets gestolen door meerdere mannen. De ene leidt dan de medewerkers af, terwijl de ander de beveiliging van de doos afhaalt en ermee naar buiten loopt. Eerder waren deze dieven ook al actief in Vlissingen en Middelburg. Op onze site en app zijn beelden van de Lego-dieven te zien. Het kabinet hoopt deze week stikstofmaatregelen te nemen en daarmee op termijn de crisis echt aan te pakken. Maar de volgende crisis ligt alweer op de loer, waarschuwen verschillende belangengroepen. De waterkwaliteit is zo slecht dat dit opnieuw de bouw kan stilleggen in Nederland. Deze verslaggever legt uit wat er mis is.
10: Door het uitrijden van mest dat in het water terechtkomt. PFAS wordt geloosd door de chemische industrie. Er zitten microplastics in het water, andere chemicaliën als verfresten, medicijnresten. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat we eigenlijk al jaren niet voldoen aan de kwaliteitseisen die Europa heeft gesteld.
2: Het opschonen en onderzoeken van dat water kan flink wat geld gaan kosten. Nou ja, we hebben bij werkgevers vaak wel een opleidingsbudget of een cursusbudget. Ja,
0: heb jij hem al opgemaakt dit jaar of niet?
2: Nee, nog niet.
0: Wat is het ook weer bij ons? 500 of zo?
2: Ja, zoiets in die richting. Maar goed,
0: 500. Dat is nooit genoeg voor mij.
2: Maar goed. Je mag in de orde grootte van honderden euro's denken vaak. Hè? Ja. Nou ja, als je minister of staatssecretaris bent en je begint aan je nieuwe job, dan gaat het over iets andere bedragen. Want de nieuwe ministers en staatssecretarissen van het kabinet Jetten zijn de afgelopen maanden voor ruim, komt die, 64.000 euro op cursus gestuurd.
0: Ja, maar nou zullen een hoop mensen zeggen, misschien stilletjes binnensmonds of misschien wel hardop, nou, dan mogen ze nog wel meer vooruit trekken.
2: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat hardop zullen uitspreken bij deze. Maar goed, het gaat onder meer om media, debat, speech en taaltrainingen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs ministeries. Daarnaast baseert RTL zich op openbare bestuurskosten. Het is overigens niet ongebruikelijk dat bij het aantreden van een nieuw kabinet bewindslieden cursussen en trainingen volgen. Want die zijn vooral handig voor bewindspersonen die van buiten de politiek komen.
0: Ja, maar ik snap het ook wel. Weet je. Je hebt een ontzettend representatieve functie. Het gaat om hele belangrijke dingen. Dat is zaak om in ieder geval het werk wat je doet op een hele goede en begrijpelijke manier uit te leggen aan de mensen die op je gestemd hebben. En ook trouwens de mensen die niet op je gestemd hebben, want je bent nou eenmaal het bestuur van het land.
2: Begrijpelijk uitleggen, zeg jij.
0: Ja, precies. Maar dat is het probleem. Dus daarom zeggen ook veel mensen waarschijnlijk van, joh, ga nog meer op cursus. Maar het is wel logisch dat je met z'n allen op cursus moet. En dan is het ook nog eens zo dat als ik een cursus zou geven en premier Jette belt en die zegt tegen mij, goh, ik moet een cursus. Ik denk, oké, nou gaat de teller lopen, vriend. Want ja, je weet, bij de overheid zal het wat halen. Ja, toch? Dus die mensen die zitten er ook allemaal niet van een appel en een ei.
2: Nee, maar ze wel van onze belastingcenten.
0: Ja, maar ja, goed, dan zitten wij er ook. Zullen we daar maar niet over hebben? Toch, Colin?
2: Oké, touché.
0: Goed, een hele goede middag van jouw belastingcenten. Hier om 4:06. Dan gaan we richting Simon en Garfunkel en Cecilia. Zometeen Latricia McNeil in That Just Away. En daarna nog de Shivers van Ed Sheeran.

0: Inside, wat hier hebben we airco, zo kun je het zeggen. Paul McCartney. Ja. Oh, sorry, Gordie. Ja. Ja, ik heb het introductietje niet. Sorry. Maar ja, luister mee. Ging het te snel voor je? Of had je wel door dat het Shotgun was van George Ezra en Army of Lovers?
1: En Crucified, ja zeker. Dat had ik zeker door. En, ik heb mijn keuze al gemaakt. Dus als we dan toch snel, dan kan ik ook meteen roepen wat ik wil, hoor. Als jij dat fijn vindt. Of zeg je dan, Wimmy jongen?
0: Nee, weet je wat?
1: Ja, nou?
0: We gaan die doen.
1: Ja?
0: Wat wil je horen?
1: Ja, Crucified.
0: Okay,
1: die Shotgun die hoor je regelmatig hier, vind ik. En die Crucified van Army of Lovers niet.
0: Dus, Oké, gaan we die doen?
1: Ja.
0: Heb ik wel een andere uitdaging voor?
1: Nou?
0: Ik wil zo meteen naar jouw absolute favoriete zomertje horen.
1: Mijn absolute favoriete...
0: Een andere uitdaging voor?
1: Nou?
0: Ik wil zo meteen naar jouw absolute favoriete zomertje horen.

0: A Crucified Army of Lovers. Sorry, Ronnie, want ik zit een beetje te slapen. Ik krijg namelijk net een appje binnen en zegt... gaat bij ons in Brabant aanstaande vrijdag en zaterdag nog wel door? Of ik dat weet? Nee, ja, dat is niet van ons natuurlijk.
1: Dat is niet van ons.
0: Philipsstadion.
1: Daar weten wij niks van.
0: De mensen van de organisatie reageren nergens op... en zelfs is nergens een telefoonnummer te bekennen. Ik vind dat ze wel het een en ander naar buiten kunnen communiceren... omtrent te verwachten hit en het plan.
1: Nou ja, dan zal het gewoon doorgaan. Want ja, anders maar ik toch
0: kan deze
1: meneer
0: of mevrouw ook wel helpen. Het wordt heel warm.
1: Het wordt warm. Goed drinken.
0: Goed drinken, dat is wel belangrijk.
1: Bij ons in Brabant.
0: Hey, eerst zometeen Afslag Zuid.
1: Sowieso nog even contact met Ewa uit Helmond... die we gisteren spraken, de superfan van Duran Duran... Oh, ja. Die zo'n 130 keer heeft gezien. Dus gisteren de 131ste keer in Tilburg. Die was helemaal excited sowieso gisteren. En verder gaan we, naar aanleiding van natuurlijk... de fantastische aanbieding die we vanmorgen hebben gekregen... van de kroegbaas uit Gemert.
0: Briljant.
1: Waanzinnig. Daar gaan we uitzenden op 7 juli. Gaan we even wat actie ondernemen ook nog.
0: Oh, leuk.
1: Want we willen met z'n allen daar een leuke dag beleven. Dus kleine actie straks in Afslag Zuid. Ik hoop dat het gaat lukken.
0: Ik ben ook weer benieuwd. Het zijn allemaal verrassingen.
1: Heerlijk.
0: En wat wil jij horen? Is dat ook nog verrassing?
1: Nu bedoel je?
0: Dat zo'n liedje?
1: Ja, Baptiste, Vakantieliefde. Gisteren was het een van de liedjes bij de muziekbestemming. Maar hij haalde het net niet. Dus
0: nee?
1: Dit vind ik zo mooi.
0: Wat een schaand. Want
1: Kippenvel.
0: Het is inderdaad een heel mooi liedje.
1: Wel.
0: Baptiste, Vakantieliefde, daarmee sluit ik af. Ik zeg tot morgen en zometeen veel plezier bij Afslag Zuid.
2: Vakantieliefde, ga je mee?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dank u. Dan eens even kijken hoe het met de files gesteld is in onze provincie. Dennis Mooij van de ANWB. Waar zijn ze te vinden in Brabant?
14: Nou, vooral op de A27, Ronnie. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum heb je 20 minuten vertraging tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. Dat komt door de langdurige werkzaamheden. De weg is dicht tussen Gorkum en Everdingen de komende weken. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os heb je bij Ravenstein 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg voor knooppunt Sint-Annebos. En voor de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel.
13: Dankjewel. Ja, het is eigenlijk geen weer om te dansen. Misschien een beetje te warm. Maar aan de andere kant denk ik, als je in een koele ruimte zit, de radio lekker aan hebt staan, dan kan hij een tandje harder en kun je je dansschoenen eventueel even tevoorschijn halen. Want zometeen Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien
16: uit.
15: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
23: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
23: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
24: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
25: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
26: Aankomende donderdag gaat die open.
27: De stembus voor de Brabantse top 100.
26: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
27: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
26: Dit is Omroep Brabant.

0: Oké, maar als je in een koele ruimte bent, gewoon even voetjes van de vloer op Whitney Houston.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: Ja, en met Marjolein natuurlijk. En jij ook bij aan de andere kant van de radio. Dus team Afslag Zuid is eigenlijk gewoon compleet.
3: Present.
0: We kunnen beginnen. Tussen nu en 7 uur is er een hele nieuwe op deze dinsdag alweer. Ja, ik zag straks nog een kop voorbij komen, Marjolein.
3: Ja?
0: Recordlange hitte in aantocht. Superhittegolf dreigt.
3: Oh, jeetje zeg.
0: Het wordt van hittegolf naar superhittegolf.
3: Ja, daar klikken meer mensen op, hè?
0: Ja, lekker. Het is natuurlijk ook belachelijk warm. Althans, het wordt met name ontzettend warm de komende dagen. En vanaf morgen 12 uur is er ook code oranje van kracht. Hè, in het midden, maar ook in het zuiden van Nederland. Dus ook hier in Brabant. Vanwege de extreme hitte. Dus hou je gemak. Dat is eigenlijk wat ze daarmee zeggen. En we hebben, zag ik, morgen en donderdag ook nog te maken met een slechte luchtkwaliteit door smog. Daarvoor waarschuwt het RIVM. Dus rustig aan.
3: Rustig aan. Mañana, mañana.
0: Mañana. Maar dat is denk ik wel een logische boodschap toch?
3: Dat denk ik ook. Ja,
0: wij hebben toch nog wel even buiten gezeten net in het zonnetje.
3: Ja, en stiekem moesten wij alleen maar denken, wat is het lekker. Ja.
0: Maar het was natuurlijk ook nog geen 39, het was 29 of 30 graden op de thermometer.
3: Ja, dat is wel een groot verschil hoor. Ja.
0: Het gaat allemaal anders worden. Vandaag deze dinsdag, dag waarop we vanochtend, ja dat is leuk, in Kei Goeiemorgen van Gijs uit Gemert spontaan onderdak kregen aangeboden voor de uitzending van de Brabantse top 100 op de dag van de zachte G. Dat is natuurlijk op 7 juli. En dat was hartstikke leuk, maar dat idee moest natuurlijk wel even voorgelegd worden aan onze radiobaas Maarten Kortlever.
4: Ja, ik hoorde over de dag van de zachte G die jullie organiseren. Ja, en toen dacht ik, waarom kom je niet een dagje naar Gemert? Daar heb ik een kroeg, die heet Gij en Ik. Ik dacht, ja, op de dag van de zachte G is wel, ja, beter kun je het volgens mij niet hebben.
5: Nou Maarten. Nee.
6: Waarom kom je niet naar Gemert?
5: Ja, wij hadden al wel even uitgelegd dat er in 2 weken misschien wel een beetje veel van het goede was. Ja. Maar we vonden het zo leuk, we dachten we bellen jou toch
7: altijd,
5: even.
7: Je kunt altijd proberen.
6: Maar heb jij een beetje een gezellige kroeg, Gijs? Kunnen we daar wel gewoon goed terecht op z'n Brabant, zeg maar?
4: Ja, zeker weten. Ja. We hebben goede koffie. Dus
6: dat is heel makkelijk. Klein pilsje aan de end van de dag.
4: Ja. Kan allemaal. Ja.
5: Nou, mooi. Kijk, er wordt mij thuis vaak verweten dat ik slecht luister. Maar ik ga dat nu een keer als voordeel voor mezelf beschouwen. Ik hoor dat wij komen.
7: Ja. Gijs, die gaan wij regelen.
5: Dit komt helemaal goed.
4: Ja, mooi.
0: Nou, dat is geregeld dus. Café Gij en Ik op het Ridderplein in Gemert. Dat zal de plek zijn van waar wij de Brabantse top 100 gaan uitzenden op dinsdag 7 juli. Ik heb er ontzettend veel zin in. Dat is natuurlijk de dag van de zachte G. En ja, hoe tof is het dat Gijs zich gewoon meldt via een appje. En tegen Jordi en Mark zegt, luister eens, ik heb een toffe kroeg. Kom lekker langs.
3: Ja, ik vind het keileuk. En voor wie het afvraagt, het is inderdaad wel veel werk. Dus Maarten die loopt al de hele dag in de weer. Had de ijsberen met de telefoon aan het oor.
0: Hij heeft zijn telefoon ook al 3 keer opgeladen vandaag. Dus hij is flink aan het bellen. Maar het gaat allemaal goed komen en we zetten met z'n allen de schouders eronder. Dus dat wordt een feestje.
3: Superleuk.
0: En jij bent natuurlijk dan ook van harte welkom. We gaan daar de komende weken natuurlijk alles over communiceren. Maar 1 ding is zeker, we gaan het gewoon doen. Gijs, nogmaals kei bedankt voor het aanbod. Echt ontzettend veel zin in hebben we er. Het is vandaag ook de dag waarop Madonna bekend heeft gemaakt dat de langverwachte biografische film over haar leven nooit van de grond is gekomen.
3: Oh.
0: Dat hebben we natuurlijk in de gaten, want anders was die er misschien al lang geweest. De filmstudio Universal Pictures heeft namelijk de stekker uit het project getrokken vanwege budgettaire problemen.
3: Oh jee.
0: Kassa. Universal, komt hè, Madonna, een quoteje van Madonna. Universal en ik kregen ruzie over het budget. Ik heb namelijk een buitengewoon groot leven geleid. Een enorm leven. Dus had ik ook gewoon een groot budget nodig. Dat. Aldus de Queen of Pop.
3: Dat was heerlijk.
0: Ze hebben het afgeschoten. Ze hebben later nog wel heeft ze nog een aanbieding gehad van Netflix om een soort documentaire te maken.
3: Ja.
0: Maar ook daar zaten weer rechten aan verbonden en zo. Ja. Dus dat is allemaal uiteindelijk niet doorgegaan. Wellicht dat het in de toekomst nog gaat gebeuren. Maar ze heeft best wat noten op haar zang, deze Madonna.
3: Dat ik geef haar ook groot gelijk.
0: Zeker.
3: Weet je, of goed wat voor de vangen, of geen moeite erin steken.
0: Dus wordt vervolgd wellicht. En wat heeft onze AI-muziekgenerator er vandaag van gebakken? Eens even luisteren.
8: Oh. Oh, wat is het toch fijn.
3: Oh.
8: Met Ronnie en Marjolein.
3: Beetje jazzy.
8: We zijn weer op je radio. Are you ready?
0: Nou.
8: Let's go.
0: Ik vind hem lekker.
3: Ik hou hier ook van.
0: Ik ook. Dat is applausje voor AI.
3: Ja, ik doe een beetje denken ook aan de Nona-stijl.
0: Ja, inderdaad.
3: Lekker.
0: Dus straks nog een keer.
3: Zeker.
0: Doe me.

0: Brothers en I Just Might hier in Afslag Zuid. Daar waar de temperatuur de dichte granen aantikt. We gaan later natuurlijk in dit programma nog even horen van onze vrienden van Weerplaza wat het warmste plekje in Brabant is geworden. En dat houden we er een beetje in natuurlijk voor de komende dagen. Het is heerlijk om met dit warme weer, althans dat heb ik, even een lekker waterijsje naar binnen te werken, toch?
1: Oh ja, ik ben heerlijk. Op ijs.
0: Een beetje smaak en ook lekker verkoelend. En als je ze lekker vindt, overigens, belangrijke mededeling. Attentie, vind jij waterijsjes lekker? Morgenochtend trakteren ze tijdens de ochtendshow Kijk Hoe Je Morgen op ijsjes namelijk.
1: Ja.
0: En dat doen ze op een bijzondere locatie, want ze staan morgenochtend tussen 8 en 9, dus tijdens de ochtendspits, op parkeerplaats Kerkeind. En dat is een parkeerplaats aan de A58. Die vind je als je van Tilburg naar Eindhoven rijdt. Dat is een beetje tussen knooppunt De Baars en de afrit Oosterwijk. En daar worden ijsjes uitgedeeld tussen 8 en 9. Dus lekker luisteren ook vanaf 6 uur naar Jordi en Mark. En misschien als je dat toevallig net op je route hebt.
1: Ja, lekker.
0: Even een ijsje scoren.
1: Ik denk dat ik morgen even wat eerder begin.
0: Even omrijden.
1: Even daar langs.
0: Nou, vliegen de waterijsjes natuurlijk met deze zomerse dagen ook de winkels uit. Hè. En ook ik heb best wel een voorraadje in mijn vriezer liggen. Jij ook, Marjolein, of niet?
1: Ja, raketjes. Standaard in huis.
0: Ik ook. Dat vind ik zo lekker ook. Hè. En het is af en toe lekker om er eentje te pakken. Dat deed ik het afgelopen weekend ook. Gewoon zo'n lekker raketje. Dat voelt ook vertrouwd op de een of andere manier. Je weet waar je aan toe bent. Het is altijd goed. Hè.
1: Ja,
0: dat
1: altijd
0: is heerlijk.
1: Lekker.
0: En ik zat het ijsje te eten, zegt mijn dochter in één keer tegen mij.
1: Ja?
0: Pap, je bent echt niet goed. Ik zeg, hoezo?
1: Oh,
0: want
1: ik weet het al. Oh nee, ben je zo een?
0: Zat
1: hij op dat ijsje te kauwen?
0: Ja,
1: oh,
0: precies.
1: Oh nee, wordt daar zo naar van.
0: Nou ja, ik bijt inderdaad in ijsjes. En ja, zij doen dus
1: likken.
0: Likken. Jij ook dus. Jij bent, jij bent team likken.
1: Oh, bij het idee al dat ik dat ijs zo in mijn tanden moet...
0: Nee toch?
1: Dat moet bijten.
0: Gewoon een stukje dat puntje eraf zo hop, hop, tussen je tanden.
1: Nee,
0: en,
1: nee.
0: En dan een beetje zabbelen, oké. Okay. Maar eerst even bijten. Dat stukje moet er wel afgebeten worden. En dan voorzichtig laat je hem naar binnen glijden.
1: Nee, heel naar.
0: Ja?
1: Ja, dan krijg ik allemaal van hier... Dan hebben ze veel te gevoelige tanden.
0: Ik zie het aan je hoofd. Zo, goeiendag zeg. Ik vind dit wel leuk voor een klein onderzoek. Ik denk, we moeten eens even peilen hoe dat onder de Afslag Zuid-luisteraars is. Want ben jij tijdens het eten van een waterijsje een likker of ben jij een bijter? Nou, vrij eenvoudige stelling lijkt me zo. Dus tijdens het eten van een waterijsje, ben jij een likker of ben je een bijter? Nou, laat het even weten in de app. Dan maken we straks de balans op 06-573-28203. Een likker of een bijter tijdens het eten van een waterijsje. Even van je laten horen in de app. Vinden we leuk.
2: Omroep Brabant. Omroep Brabant. Het gevoel van de zomer.
3: Oh, dat is fijn, hè, om te horen, hè.
4: Lekker!

0: Dat zijn de Killers. Are we dancer? En are we human? Are we human? Or are we dancer? We gaan richting Colin, want die heeft namelijk het nieuws voor ons. Wat zit erin zometeen, Colin?
1: Café in Tilburg weer gesloten. En je hoort zo hoe de dieren in Beekse Bergen het koel houden.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
5: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
4: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
5: Koppens biedt veel meer.
4: Kom langs in Volkel.
5: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
0: 1 over half 5, verkeersinformatie is er. Dennis Mooij van de ANWB, goedemiddag.
6: Een hele goede middag. Er staat ruim 100 kilometer file in Brabant. Je hebt vooral vertraging bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Daar zijn ze namelijk bezig met bergingswerk. Tussen de afrit Veghel en Zaltbommel doe je er daarom 35 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier vertraging. Dat komt natuurlijk door de langdurige werkzaamheden daar. En op de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg Reeshof 10 minuten extra. En dat geldt ook voor de A59 van Zierikzee naar Den Bosch voor knooppunt Hooipolder.
0: Dankjewel weer.
7: Omroep Brabant.
0: Een zonnige dag. Temperatuur hangt ergens tussen de 30 en 32 graden in Brabant. Vanavond blijft het nog lang warm en ook zonnig. En vannacht koelt het af naar ongeveer een graad of 20. Over afkoelen gesproken. En voor nieuws gaan we naar Colin Bijk.
1: Café Het Uilennest in Tilburg is weer dicht. En als het aan de gemeente ligt, blijft dat ook zo. De kroeg is zijn alcoholwet en exploitatievergunning per direct kwijt. Zonder die vergunning is een horecazaak runnen onmogelijk. De uitbaters hebben bezwaar ingediend. Het Uilennest moest vorig jaar in juni al 2 maanden dicht na een inval in januari. Toen werden 10 ex-leden van de verboden motoclub Satudara uit de kroeg gehaald en opgepakt. De eigenaren denken dat daarom ook nu hun vergunningen is ingetrokken. Een kind is vanmiddag in Os gereanimeerd nadat het in een zwembad van een tuin werd gevonden. Wat er precies is gebeurd aan de Johannespotstraat is nog onduidelijk. Het slachtoffertje is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de ernst van de situatie landde er vlakbij ook een traumahelikopter. Het RIVM voorspelt voor morgen en donderdag een slechte luchtkwaliteit in Brabant door smog. Morgen is de kans op smog het grootst in het midden en westen van de provincie. Donderdag wordt smog verwacht in heel de provincie. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. En dat kan leiden tot meer luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid. Ouders van ernstig zieke en gehandicapte kinderen stonden vanmorgen voor de rechter. Met een kort geding proberen ze te voorkomen dat de 2 villa's in Waalre en Vleuten binnenkort dichtgaan. Ze willen dat eigenaar Villa Expertcare de specialistische zorg daar blijft aanbieden, zolang er geen andere plek voor hun kinderen is. Ze willen dat de inspectie snel ingrijpt, zegt verslaggever Mark Hamers.
8: Ja, ze moeten binnenkort sluiten. Dat is al 1 juli. Dat is volgende week woensdag. Maar de rechter in kort geding komt pas 2 juli met een uitspraak. De ouders en de advocaat die ik net sprak, ze waren eigenlijk in verbazing, bleven ze achter. Dus we willen inloggen op het rooster, kijken wie gaan mijn kinderen vanaf volgende week woensdag behandelen. Ja, en die roosters zijn voor ons nog leeg.
1: De ouders denken dan ook dat de uitspraak in het kort geding te laat komt. Niet alleen voor mensen is het puffen met dit weer, ook voor dieren. Bij Beekse Berg in Hilvarenbeek hebben ze natuurlijk vooral veel Afrikaanse dieren. Nou, die kunnen er wel mee omgaan, zou je denken. Maar er zijn ook dieren die het er lastiger mee hebben. Zoals rode panda's en amoedtijgers. Overzorger Stijn vertelt hoe Beekse Bergen die dieren toch koel houdt met dit weer.
9: De tijgers die krijgen dan ook toegang tot hun stalletje, zeg maar. Want daar is de vloer van beton. En dat doen we expres, want beton blijft lekker heel lang koud. Dus ja. Daar kunnen ze even de verkoeling opzoeken. Of die gaan het water in. Of vervoeren ze in het water.
1: Ja, en daarnaast krijgen de dieren bevroren voedsel als een soort van ijsje en kunnen de dieren beschutting opzoeken.
0: Nou, heerlijk.
7: Zouden zij bijten of likken?
0: Ik denk dat ze bijten. De dieren die bijten. 100%. Ja, 100%. Ja. Dankjewel, Colin. Tot over een uurtje weer. En ja, we zijn inderdaad bezig met een klein onderzoekje. Dat heeft alles te maken met het waterijsje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek.
7: Wij doen ons eigen onderzoek.
0: Ben jij, als het gaat om het eten van een waterijsje, een bijter of ben jij een likker? 06-573-28203. Een bijter of een likker? Nou, ik wil het heel graag van je weten. Zometeen maken we de balans op. En dat doen we onder meer naar onze tipplaat. En een liedje van Cher. Dit is de Shoek Shoek Song.

0: de Bausa. Wat een lekker liedje, Lose Myself. Zo, nou, zomerse klank op de achtergrond. Heeft alles te maken met het lekkere weer natuurlijk. En dat je tijdens het lekkere weer ook best kunt genieten van een heerlijk ijsje. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Als je houdt van ijsjes, morgenochtend in de ochtendshow kijken hoe je morgen trakteren ze op ijsjes. Dat gebeurt tussen 8 en 9. Ze staan op parkeerplaats Kerkeind. Dat is een parkeerplaats aan de A58 die je vindt als je van Tilburg naar Eindhoven rijdt. Beetje tussen knooppunt De Baars en de afrit Oosterwijk is dat. En ja, als het toevallig op je route ligt morgenochtend, dan zou ik even de afslag nemen tussen 8 en 9, want daar worden dus lekkere ijsjes uitgedeeld in een kei goeiemorgen. Ja, hoe kwamen we bij dit onderzoek? Afgelopen weekend zat ik een ijsje te eten en ik ben van het bijten. Ze schrokken thuis een beetje. Gaat het wel goed met je? Ja. Jawel hoor, ik bijt gewoon in ijsjes, terwijl jij bent team likken.
1: Ja, ik word helemaal naar van het idee dat ik ijs moet bijten.
0: Ja, snap ik. Dus vandaar team likken, ik ben team bijten. Dachten, nou, dan moeten we eens even een onderzoekje aanwagen. Vandaar de vraag, ben jij team likken of team bijten? Ik ben benieuwd wat voor
1: Team Bijt heeft zich gebeld, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Zo, die voelde zich geroepen om even te laten horen dat het heel normaal was.
0: Oké, gelukkig maar. Hè.
1: Maar Wouter die zegt wel, nou, met een ijsje begin ik altijd met likken, maar op een gegeven moment, ja, dan eet ik ook wel gewoon stukjes op. Danny die zegt, nee, ik ben een bijtert, maar lekker likken is af en toe ook prima. Floor die zegt, het maakt niet uit welk ijsje, altijd bijten.
0: Ja.
1: Veel lekkerder, maar het wordt inderdaad altijd, ik word altijd voor gek verklaard, zeggen
0: wij. Ja, ik denk dat wij gewoon steady tanden hebben, dat je dat kunt hebben dan of zo. Geen idee.
1: Ik denk hele gezonde, hoe noem je dat, wortelen.
0: Ik hoop het. Ja, mijn zenuwen slaan er in ieder geval niet op aan. Want anders had ik echt niet gebeten.
1: Ja, dat is een probleem, denk ik, bij de meesten. Joyce die zegt, nee, ik ben ook een bijter. Gewoon het idee al dat je langs dat vieze houten stokje moet likken. En ze zegt, bovendien heb je als je bijt het voordeel dat het ijsje niet eerst alle siroop vrijgeeft.
0: Ja, klopt.
1: Dat is wel waar, anders zuig je dat er allemaal uit.
0: Ja, inderdaad.
1: Natuurlijk.
0: En dan zit je uiteindelijk met gewoon een soort water in je mond nog, weet je. Ja. Terwijl je gewoon ook de smaak wil proeven.
1: Ja, dat is wel waar. Mark die zegt, het ijs wordt gelikt, het hoorntje wordt gebeten, dus die team likken. Luke die zegt, ik ben een bijter. En dan zo'n lekker stuk, veel te koud, lekker rondspelen in je mond, hopen dat je geen brain freeze krijgt.
0: Ik zie het helemaal voor me. Ik heb er mail bij.
1: Henny die zegt, nou, het ligt helemaal aan het ijsje. Dat vind ik ook wel grappig, dat dat dus uitmaakt. Ze zegt, een magnum, die lik ik, maar een raketje, die bijt ik.
0: Nou, precies. Ja, ik had het dan even specifiek over waterijsjes.
1: Ja, waterijsjes. Ja. En Nicoline, die snapt mij wel. Die zegt, nee, niet bijten in een ijsje. Echt niet.
0: Hey. En dan hebben we nog een audio appje. Geen idee van wie dat audio, weet je.
1: Nou ja, dat ga ik opzoeken na het audio appje.
0: Even kijken wie wat ze te melden hebben.
2: Hey, wat een ijsje moeten knauwen. Anders begint te zeveren en zit alles om de plek, zooi. Hey, hou doe, goed uit en Elshout.
0: Christian, dankjewel. Ja. Ik vond het een hele goede uitspraak.
1: Ja,
0: dit. Hey, als je de balans een beetje opmaakt, Marjolein?
1: Ja, ik ben in het niet. 78% is gewoon een bijter.
0: Serieus?
1: Echt waar? Ik had het ook niet verwacht.
0: Dus ik ben helemaal niet gek.
1: Ja, blijkbaar niet.
0: Het is gewoon
1: ik
0: zo.
1: Het wel.
0: Het is normaal. Meesten dus, die bijten lekker in een waterijsje. Dankjewel allemaal voor jullie input. Wij gaan zo meteen nog eventjes bellen naar Helmond. Want daar woont Ewa namelijk. Die hadden we gisteren aan de lijn. Die had hopelijk gisteravond de avond van haar leven. Want Duran Duran trad op in een soort van in haar achtertuin. En ze is helemaal wous van die band. Hoe heeft ze het gehad? Ik hoop dat we ze zo meteen spreken.
3: Het gevoel van de zomer.
4: Omroep Brabant.

0: die dat liedje van Rick Astley hebben geproduceerd. Stockade Canal Waterman. Die kunnen wel wat. Die bel ik ook eens even. Donna Summer, This Time I Know It's For Real, kwam ook uit diezelfde stal als het liedje van Rick Astley. Never gonna give you up. Even terug naar gisteren. Weet je nog, gisteren hadden we echt een uitgelaten Ewa van de Heuvel aan de lijn. Als er iemand groot Duran Duran fan is, dan is zij het wel. Ze bezochten de mannen al 130 keer op allerlei plekken in de hele wereld. En ze komt uit Helmond. En gisteren was het dan eindelijk zover. Want eigenlijk een soort van gewoon in haar eigen Brabant tijdens Spoorpark Live stonden de mannen gisteren dus op het podium al daar. Niet alleen voor Ewa, maar voor heel veel andere liefhebbers. Nou, Ewa die was er uiteraard bij. En ik wil eigenlijk toch nog heel even proberen te bellen met haar. Om te checken hoe de 131ste keer Duran Duran, of die ook nog leuk was, ja of nee. Even kijken of dat we Ewa kunnen bereiken. En of ze nog net zo blij is als gisteren natuurlijk. Hey Ewa, met Ronnie, Omroep Brabant Radio.
1: Hoi, hoi.
0: Hi. Ik stoor zo te horen.
1: Nee hoor, ja, ik zit in de auto, maar vertel eens.
0: Hoe was keer 131 Duran Duran live in concert?
1: Oh mijn god, dit is de meest gave show die ik ooit heb meegemaakt. Het was zo perfect en dat bedoel ik, de band was helemaal in vorm. Het was geweldig. De visuals, alles klopte, maar weet je wat het mooie is ervan? Als het publiek. Ik heb niemand, maar dan ook niemand, stil zien staan of niet meezingen. Het was zo'n geweldig sfeer. Ik zeg nog Brabants gezelligheid.
0: Heb je wel een beetje geslapen vannacht, want met al die emoties in je lijf?
1: Ik heb niet geslapen. Ik denk 1 uur of zo. en de berichtjes die kwamen maar binnen van iedereen. En oh, ik heb je gehoord, helemaal te gaan. Zo, en oh, ik heb het gezien. En zo ging het maar door, weet je. Het was echt super vet.
0: Leuk.
1: Ik rijd Helmond binnen. Ik heb echt magische dagen gehad. En de mensen waren zo leuk. Het is wel het verschil met Engelse fans. Die zijn ook wel heel erg vet. Duitsers zijn ook heel leuk. Maar de Brabantse gezelligheid.
0: Ja, Brabant boven alles natuurlijk. Wanneer ga je ze nou voor de volgende keer live zien, Ewa?
1: Ik sla de zomertour die nou komt, die sla ik eigenlijk over. Dat is wel jammer, want dat kreeg ik logistiek niet voor elkaar. Maar ik zie ze in oktober. Ga ik naar Brussel. Ja. En dan ga ik er nog meer shows aanplakken. Denk de Engelse show, die ga ik eraan plakken. En er komt nog een speciale Halloween show. Die is nog niet bekendgemaakt. En die is in Londen. En daar heb ik mijn vlucht en hotel al voor geboekt.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus daar ga ik sowieso naartoe, ja.
0: Nou, heerlijk die fijne vooruitzichten. En superleuk om je nog even gesproken te hebben. Want ja, als er één Duran Duran fan in de wereld is, dan woont hij in Brabant. Die woont in Helmond en haar naam is Ewa, toch? Of niet? Zo moeten we het samenvatten.
1: Ja, dat is wel.
0: Hey, dankjewel. Voorzichtig onderweg. En tot de volgende Duran Duran moment.
1: Dat is goed.
0: Houdoe.
1: Hoi.

Nog even lekker nagenieten voor Ewa van den Heuvel en al die andere mensen die er gisteravond bij waren. Tijdens Spoorpark Live, het optreden van Duran Duran. Gewoon in onze prachtige provincie Brabant. En ja, het was blijkbaar een fantastisch mooi optreden. Dus ik hoop dat je ervan hebt genoten. Girls on Film draaiden we nog even. We gaan richting 5 doen we met Omi. Dit is de Cheerleader.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
9: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende, modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
9: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
13: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ron van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder trein in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. Dan eens even kijken waar de files staan. Dennis Mooij van de ANWB. Praat ons even bij.
17: Nou, vooral bij Den Bosch moet je geduld hebben nu. Want op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Kerk 3,5 uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en Waardenburg. Daarbovenop nog een half uur vertraging. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door werkzaamheden. En de A50 Eindhoven-Arnhem 20 minuten extra reistijd voor het knooppunt Bankhoef.
16: Dankjewel en houd het hoofd koel in de file. De radio lekker aanhouden op Omroep Brabant, dan komt alles goed. Dan hoor je bijvoorbeeld binnen enkele ogenblikken een lekker liedje uit de jaren 90 alweer. Beetje guilty pleasure voor veel mensen. Right said Fred, don't talk, just kiss.
18: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
19: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
22: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
25: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
26: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
27: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
28: Aankomende donderdag gaat die open.
29: De stembus voor de Brabantse top 100.
28: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
29: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Afslag Zuid. Ronnie Bal.
30: Nou, alweer.

0: Just Kiss, zometeen naar de American Authors. Maar eerst even naar Marjolein, want die praat je bij.
1: Bijna alle grote achtbanen in de Efteling waren vanochtend tegelijk uitgevallen door een storing. Bezoekers zagen onder meer de Python, Joris en de Draak, Vogelrok en Perron 1898 plotseling op rood staan in de app. De meeste attracties konden na een half uurtje alweer open, waarschijnlijk door een probleem bij het opstarten. Alleen de Perron 1898 is nog gesloten en de Fata Morgana die blijft ook dicht, maar dat was wel gepland voor onderhoud.
0: Ja, dat is zuur als je daar komt voor een dagje.
1: Dat is echt flauw. Ja, nu duurde het gelukkig maar een half uurtje. Maar het is ook opvallend, want het is laatst ook al gebeurd. Dus het is best gek dat er ineens alles zomaar uitvalt.
0: Nou ja, we hebben allemaal last van de warmte, die apparaten ook.
1: Nou, misschien is dat het wel, daar heb ik niet eens aan gedacht. Misschien is het de hitte.
0: Dat is mijn gevoel, hè? Geen idee, hè?
1: Ja, zou je goed kunnen. Nou, en met deze hitte klinkt een ijskoude douche ook heel aantrekkelijk. Maar volgens experts kun je beter lauw of zelfs warm douchen. Koud water voelt namelijk wel even lekker fris, maar zorgt er ook voor dat je bloedvaten vernauwen, waardoor je lichaam die warmte niet meer kwijt kan. Een lauwe douche die helpt om je lichaam af te koelen zonder dat effect. Hetzelfde geldt voor drinken. Een ijskoud drankje klinkt heel lekker, maar warme koffie of thee werkt veel beter om je lichaam op temperatuur te houden.
0: Nooit geweten.
1: Nee. Bij deze. En de Franse sportpresentatrice is tijdelijk van de buis gehaald na opmerkingen over de Belgische WK-speler Jeremy Doku. Zij vond dat Doku zijn WK niet had moeten onderbreken voor de bevalling van zijn vrouw en noemde de rol van vaders daarbij zelfs een bijrol. Ja, echt, ze maakt het nog bonter.
0: Wat?
1: Want ze noemde de bevalling een walgelijk moment.
0: Hmm?
1: En ze zei dat er honderden voetballers zijn die jouw plek op het WK willen innemen, terwijl de baby er altijd zal zijn.
0: Nou, maar luister, als je het van iemand niet verwacht,
1: een vrouw,
0: dan
1: toch?
0: Dan is het van een vrouw, deze opmerking.
1: Mijn oren klapperden ook. Nou, die uitspraak zorgde, zoals je begrijpt, voor heel veel ophef op social media. Ja. De zender heeft ze excuses aangeboden. En zij is op het matje geroepen bij HR.
0: En die hoeft voorlopig, zal ik maar zeggen, niet op de buis te
1: zijn. Zij zal even niet te zien zijn.
0: Oké. Eens kijken of dat we zometeen de dag van de zachte G, want die is namelijk op 7 juli, nog leuker kunnen maken dan dat die eigenlijk al is. Hè? Vanmorgen natuurlijk een fantastisch appje tijdens de ochtendshow. Kijk, goeiemorgen. Het was Gijs uit Gemert die aanbood om zo'n kroeg eigenlijk beschikbaar te stellen voor de uitzending van de Brabantse Top.

0: zou zomaar 7 juli wel eens kunnen gaan worden. Want dan is namelijk de dag van de zachte G. De dag waarop we vieren dat die zachte G van ons allemaal is. En ja, de zachte G is ook een beetje wie we zijn natuurlijk. Gezellig, we zijn gastvrij, we zijn gemoedelijk, we zijn gedreven. We zijn met z'n allen gewoon Brabanders. En ja, dat is wel een soort van trots die we meedragen. En ja, ik zou zeggen, vier dat feestje ook vooral mee op 7 juli.
1: Doe mee met de dag van de zachte G.
0: Precies, want dat meevieren kan op allerlei manieren. Door lekker te borrelen met je collega's. Een leuk Brabants quizje misschien te doen met je kinderen. Een lekker gebakkie te eten met je ouders. Doe het vooral op jouw manier. Daar gaat het uiteindelijk om. En zet hem in je agenda. 7 juli, de dag van de zachte G. Wij doen dat hier bij Omroep Brabant Radio. Onder meer door wederom de Brabantse top 100 te gaan uitzenden. De stembus die gaat daar aanstaande donderdagochtend om 9:45 voor open. Ja, en hoe leuk was het toen vanochtend tijdens een kei goeiemorgen Gijs uit Gemert spontaan een aanbod deed om de uitzending van die Brabantse top 100 op de dag van de zachte G gewoon vanuit zijn kroeg in Gemert te doen. Dat moest natuurlijk op zender even overlegd worden. Ja. Maarten Kortlever werd wel even voor het blok gezet.
2: Ja.
0: Maar die zei ook heel terecht, op het moment dat er rampen zijn, dan tuigen we ook binnen no time alles op.
2: Dat is waar.
0: We hebben nog 2 weken, dus dat moet te fixen zijn. We zetten met z'n allen de schouders eronder. Nou, dus dat gebeurt ook op dit moment. Kogel is dus door de kerk. Café Gij en ik op het Ridderplein in Gemert zal de plek gaan worden van waar wij de Brabantse top 100 live gaan uitzenden op dinsdag 7 juli op de dag van de zachte G. Dus die doen lekker mee. En nou dacht ik, misschien is het toch wel leuk als we die dag nog net wat extra Brabantse ballen geven.
2: Ja, dat vind ik een heel goed idee.
0: Want het is toch onze dag hier een beetje in de provincie.
2: Ja.
0: En misschien wat mensen uitnodigen. En ik dacht eigenlijk meteen direct aan onze grote vriend die elk jaar hoog in de Brabantse top 100 staat. René Schuurman.
2: Ja, en natuurlijk de man van onze jingle.
0: Nou, dat precies.
2: Ja, leuk.
0: Zou die een gaatje in zijn agenda hebben?
2: Zullen we het gewoon eens vragen?
0: Wil jij zijn nummer even...
2: Ja, ik kan hem even invoeren uit ons telefoonboekje.
0: Even kijken of dat René misschien... Het kan ook best dat hij natuurlijk op vakantie is. Dat hij
2: misschien is hij er niet, maar...
0: Geen idee of dat hij ook op de hoogte is van het feit dat het de dag van de zachte G is. Hallo?
3: Schuurman,
0: nee. Is dat René Schuurmans?
3: Is hij zelf, ja.
0: Is hij zelf? Hey René, met Roddy Marjolein, Omroep Brabant Radio. Niet schrikken, gezet live in de uitzending, by the way. Dus dat zeg ik er meteen maar even bij. Wat ben je aan het doen, René?
3: Niks.
0: Kijk, zo kennen we hem weer.
2: Dat moet met het warme weer. Hè?
0: Ja, maar dat is ook wel een beetje de Brabantse gemoedelijkheid met dit weer. Ik zie ongeveer een beeld voor me, René. Jij ligt op een hele lekkere stoel achter in de tuin. Misschien met in uw rechterhand een biertje, met uw linkerhand de telefoon. Is dat een beetje het beeld nu op dit moment?
3: Ongeveer.
0: Aan de linkerhand
3: zit ik
0: meer
3: sigaret en
0: aan
3: de andere kant telefoon.
0: Nou, zie je wel. Klopt.
3: Ik heb door de week drinken bier, hoor.
0: Oké, nou, dat is heel verstandig voor jou. Even een vraagje, René. Want dinsdag 7 juli, dan is de dag van de zachte G. Dat is een dag waarop wij in Gemert de Brabantse top 100 gaan uitzenden. We hebben daar vanmorgen een uitnodiging voor gekregen van een hele vriendelijke kroegbaas. En ja, wij dachten, jij staat altijd sowieso heel hoog in de lijst in die Brabantse top 100 met de late zon in je hart en bij ons in Brabant. Vind jij het leuk om misschien langs te komen in Gemert en even bij ons aan te schuiven?
3: Ja, dat is al wel aan, denk ik. Je moet even kijken naar de agenda. Wacht even, loop ik even naar binnen.
0: Oh.
2: Ja, even dus goed, spijkers mijn kop slaan. Hoppakee,
0: hè? Meteen gewoon, wat zei je, René?
3: Aanstaande dinsdag.
0: Nee, 7 juli. 7 juli. Dus over 2 weekjes. Hey, Gemert, nou, laten we zeggen, ergens tussen 4 en 5 dat je even aanschuift.
3: Dat gaan we doen. Dan kom ik op de fiets.
0: Hij is mooi weer. Hij is erbij! Yeah. Dat vind ik wel gezellig dat je even langskomt, René. Want grote kans dat we dan ook net in het vakje zitten waarin jouw grote hit voorbij gaat komen bij ons in Brabant. Want die staat natuurlijk altijd zeer hoog in die Brabantse top 100. Moeten wij nog met speciale dingen rekening houden? Met andere woorden, wat staat er allemaal op jouw rider, zoals dat heet, René?
3: Nou,
0: daar
3: hebben we het vervallen van de week over gehad. Ik weet niet wat erin staat, joh.
0: Jij weet niet wat erin staat?
3: Nee, dat weet ik niet. Ik heb hem nooit zelf doorgelezen. Dat is echt. Ik zal hem eens een keer... van de week hadden wij daar toevallig over. Wat staat er nou eigenlijk in die rijden van ons?
0: Ja, niks dus eigenlijk.
3: Want,
0: ja,
3: je hebt heel veel artiesten. Er staat zo'n op onzin in.
0: Nou, als jij iedere keer een banaan in uw kleedkamer ziet liggen, René, waar dan ook voor, dat maakt niet uit. Maar dan zou dat zomaar in jouw rijder kunnen staan.
3: Dat zou er dan niet. Ja, die liggen er meestal wel. Die liggen er meestal wel, ja.
0: Nou, kijk. Nou, dan zorgen wij sowieso voor een banaantje, Gemert, René. En dan vind ik het keileuk als je dan even aanschuift op 7 juli tijdens de dag van de zachte G. En de uitzending van de Brabantse top 100. Is dat afgesproken bij deze?
3: En hoe laat is het? En
0: dat is tussen, wat zei ik nou, 4:15 en 5:30 ongeveer. Als ik dan even aanschuif, zou ik superleuk vinden.
3: Een beetje aan het einde, dus is de zaak heel hoog dan.
0: Ja, nou, dat weet ik niet, want er moet nog gestemd worden.
2: Ja, dat moet nog komen.
0: Geen idee.
3: Stem dan.
0: Maar de kans is aanwezig. Afgesproken?
3: Yo,
0: hij staat bij deze. Dankjewel.

en tof. Hij is erbij, René Schuurmans, tijdens de Dag van de Zachte G en onze uitzending van de Brabantse Top 100. Hij schuift aan dus op dinsdag 7 juli op het Ridderplein in Gemert. En deze gaan we dan denk ik ook nog wel horen.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
3: Ik alleen, de blinkers dan weer op.
0: Jij krijgt de 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
2: omroepbrabant.nl/top100.

0: Anastasia en I Paid My Dues. En daarvoor hadden we René Schuurmans.
1: De Brabantse Top 100.
0: Ja, die zou zomaar een plekje kunnen krijgen weer in de Brabantse Top 100. Kans is groot, hè, want hij staat elk jaar natuurlijk hoog met Late Zon in Je Hart. Maar ook met het prachtige Bij Ons in Brabant. En hij heeft toegezegd, hij komt lekker langs tijdens onze uitzending. Die gaat plaatsvinden vanuit Gemert, het Ridderplein. Daar zit café Gij en Ik. Vanmorgen kregen ze in een kei goeiemorgen een appje van de uitbater daar. Die het allemaal, zal ik maar zeggen, aanbood als onderdak voor de grote uitzending die gaat komen. Op 7 juli, de dag van de zachte G. Dus live vanuit Gemert dan. En één ding is zeker, René Schuurmans die schuift dan sowieso even aan. Kun je even openmaken voor Colin, Marjolein?
2: Ja, volgens mij komt hij er nu mee aan.
0: Even op het knopje drukken. Even kijken. Ja, daar is hij. Hey, Colin.
3: Hey.
0: Gelukkig. Heb jij het nieuws voor ons zometeen, Colin?
3: Jazeker. Docenten gaan leerlingen in de gaten houden in winkels vlakbij de school. En een verkeerde afslag nemen heeft flinke gevolgen gehad.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
7: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
8: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
9: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Half zes, verkeersinformatie. Is dat Dennis Mooij van de ANWB. Goedemiddag.
10: Een hele goede middag. Er staat in Brabant alleen al 135 kilometer file. Je hebt vooral geduld nodig op de A2 en de A27. Op de A2 richting Utrecht loopt het vast tussen Sint-Michielsgestel en Baarnenburg. Dat kost je een half uur extra. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op dus. Tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. De A27, Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum, 7 kilometer door de werkzaamheden is de weg langdurig dicht tussen Gorkum en Everdingen. Je wordt bij het knooppunt Gorkum de A15 opgestuurd. Nou, op die A27 heb je tussen Hank en Gorkum nu 3 kwartier vertraging. Dan de andere kant op tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Tussen Son en Breugel en Veghel Noord. En een stukje verderop tussen Os Oost en knooppunt Bankhoef.
0: Dankjewel. Ja, 2 goede vragen van Peter in de app zie ik. Vraag 1. Vanaf wanneer kan ik stemmen voor de Brabantse Top 100? Nou, dat is vanaf aanstaande donderdagochtend 9:45, dan gaat de stembus open. Vraag 2, kan ik er op 7 juli ook bij zijn bij de uitzending van die Brabantse Top 100? Jazeker, iedereen is van harte welkom dus op het Ridderplein daar in Gemert om even lekker langs te komen. Vinden we hartstikke leuk.
11: Omroep Brabant.
0: En dan hopen we dat het heerlijk weer is. Vandaag in ieder geval in Brabant wel. Hè. Veel zon, temperatuur tussen de 30 en 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm en ook zonnig. En vannacht koelt het af naar een graad of 20 ongeveer. Er wordt nieuws naar Colin Bijk.
3: Docenten van het Odilfas Lyceum in Tilburg gaan surveilleren bij de Jumbo en Kruidvat aan de Korvelseweg. Leerlingen van de middelbare school veroorzaken daar nogal wat overlast. Zo vergeten ze af te rekenen, wordt er gestolen en veel troep achtergelaten. De school ontving steeds vaker klachten van de winkeliersvereniging daar en de wijkagent. En dat het vooral in de pauzes misgaat bij de supermarkt en drogisterij. Er is een Lego-bende actief in Brabant. In meerdere winkels in Breda en Etten-Leur zijn grote en dure Lego-sets gestolen door meerdere mannen. De ene leidt dan de medewerkers af, terwijl de ander de beveiliging van de doos haalt en ermee naar buiten loopt. Eerder waren er deze dieven ook al actief in Vlissingen en Middelburg. Op onze site en app zijn beelden van de Lego-dieven te zien. 5 jongeren, onder wie 4 minderjarigen, zijn eerder deze maand opgepakt voor drugshandel in Roosendaal. De politie startte het onderzoek nadat er anonieme tips waren binnengekomen over drugsdeals. Tijdens het doorzoeken van de huizen van de jongeren werden drugs, cashgeld en gegevensdragers in beslag genomen. De vier jongens van 17 zijn inmiddels weer vrij. Een verdachte van 19 zit nog altijd vast. Door de hitte gaat de NS op een aantal drukke trajecten minder treinen laten rijden. Dat is uit voorzorg, want de hitte kan met name bij dubbeldekkertreinen voor problemen zorgen, legt een NS-woordvoerder uit.
11: Wat we zien is dat er bij zulke hoge temperaturen onderdelen echt al heet worden. Vooral ook als het 's nachts warm blijft en een trein dan niet kan afkoelen. Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's. En dan specifiek bij een dubbeldekker. Als die meer dan 6 rijtuigen heeft, heb je 2 airco's en valt er 1 uit. Dan kan de trein nog wel door, maar valt de tweede ook uit. Dan moet die van het onderhoud van het spoor af.
3: Ja, vooral in de Randstad rijden minder treinen, maar ook tussen Utrecht en Limburg, door Brabant dus. En tussen Utrecht en Arnhem worden ook minder treinen ingezet. Een camper die vorige week door een vlonderpad is gezakt in het Drentse natuurgebied Gollerurveen kan er voorlopig nog niet weggehaald worden. Afgelopen vrijdag zakte de loodzware camper door de houten planken. De bestuurder nam namelijk een verkeerde afslag en belandde dus op dat vlonderpad voor wandelaars en fietsers. Nou, het voertuig daar wegkrijgen is lastig omdat het in een kwetsbaar natuurgebied staat, volgens Staatsbosbeheer. En het is ook nog eens midden in het broedseizoen en in een stiltegebied. Ja. Nou, de hitte die speelt ook een rol in het open terrein. Een Belgisch bedrijf denkt aan het neerleggen van rijplaten, maar zaak is wel dat de camper dan geen vloeistoffen gaat lekken. Dat is namelijk nog niet gebeurd, want ja, die wil je natuurlijk niet in die kwetsbare natuur hebben. Al zijn er ook mensen die nogal een ander ideetje hadden. Die vonden het wel een goed idee om Defensie te vragen of ze de camper niet even met een Chinook-helikopter weg konden taken.
12: Ja, dat is ideaal natuurlijk. Dat,
3: ja,
12: dat kan
3: is ideaal,
12: makkelijk.
3: Ja, in stiltegebied.
12: Ik vraag me vooral af, hoe kom je daar? Ja. Weet je, bij de volgende rotonde links af en dan maar rijden, dat is toch gewoon...
2: Je ziet dat toch ook? Ja. Dat een vlonderpad is? Dan denk je toch even na dat die 3000 kilo wegende camper daar niet over
12: kan? Nee, hebben ze niet over nagedacht. Ik denk dat ze in een soort paniek daar opgereden zijn, voor mijn gevoel.
3: Ja,
12: toch?
3: Nou, ja, ik wil niet heel vervelend doen, maar ik... schrijf even 12 maart 2026.
12: In Brabant. In Brabant, toch?
3: Ja, Werkendam, ja.
12: Ja, precies. Want daar, jij had het over zo'n Chinook-helikopter, maar er waren toen in één keer van die AI-gegenereerde plaatjes waarbij je die Chinook boven die camper zag hangen. En dat ding, ik denk, is dit nou echt een filmpje? Maar dat was dus AI. Maar het kan in principe best.
3: Nou, die camper wel, ja. Kijk, die vrachtwagen, ja, die Werkendam, was wat problematischer. Maar daar is eigenlijk wel hetzelfde gebeurd. Alleen dat verschil, die camper, die zou je in theorie weg kunnen halen met een Chinook-helikopter? Ja. Dat moet lukken.
12: Oké, okay, maar ja, nogmaals, blijft de vraag. Hoe kom je daar? Wanneer denk je van, dit is niet goed? Ja, op het moment dat je door zijn as zakt bij mij of door de brug zakt. Maar dit is echt... we hadden het toevallig pas nog over, Marjolein. Dat we ons eigenlijk verbaasden dat het zover kan komen.
2: Hoe kan dit nou?
12: Dat antwoord komt wellicht nog. Als we het over het weer hebben, krijgen we zometeen ook antwoorden. Want we gaan onze vrienden van Weerplaza spreken. En ik weet zeker dat ze het gaan zeggen dat het ontzettend warm gaat worden in onze provincie. En verder gaan we zometeen ook nog een spelletje spelen. Dus als je kans wil maken op de anti-stress Brabo-bolide, blijven luisteren.

0: Ja, leugens te houden we niet van. Hè? Alhoewel het muzikaal gezien best leuk was natuurlijk. Fleetwood Mac en Little Lies. Berend van Straten van de Weerplaza. Beloof jij bij deze plechtig dat jij geen leugens gaat verspreiden nu?
1: Ja, dat beloof ik je.
0: Oké, prima. Geloof ik je. Achter elkaar. Want ja, qua weer kun je natuurlijk alle kanten op. Hè. Je kunt ons bij wijze van spreken richting de winter lullen. Maar ja, daar gelooft geen mens. Want het is hoogzomer.
2: De zomer die draait deze dagen op volle toer inderdaad. Ja. En de zomer die gaat zichzelf ook nog behoorlijk aanscherpen de komende dagen. Want vandaag was het eigenlijk een frisse dag als het vergeleken met de komende dagen. En fris was het natuurlijk helemaal niet vandaag. Want het was op grote schaal gewoon zomers warm. Met temperaturen ruim 29 graden op de meeste plekken. Ook vanavond dus nog lang warm met zomerse temperaturen boven die 25 graden. En de zon die schijnt gewoon nog tot zonsondergang. Pas na zonsondergang gaat het dan geleidelijk wat verder afkoelen. Maar het wordt best wel een plaknacht vannacht al. Met temperaturen die eigenlijk bijna in de hele provincie rond. En zeker in die stedelijke gebieden zelfs boven de 20 graden uitkomen. Dus heel aangenaam is dat natuurlijk niet om te slapen. En het slechte nieuws is dan helaas nog wel dat dit waarschijnlijk ook nog de koudste nacht is van de komende nachten.
0: De dus, koudste nacht, ja, ja die te bevatten dit. Maar dan is het morgen dus in één keer woensdag. En dat is volgens mij het begin van een nog veel warmere periode.
2: Ja, klopt. Morgen is eigenlijk de eerste zeer hete dag die in Brabant op het programma staat. Met op grote schaal temperaturen van ruim 35 graden. Lokaal misschien wel 36 graden. En de hele dag verloopt gewoon zonovergoten. Er staat ook maar weinig wind. Die dus niet echt voor een verkoeling gaat zorgen. Dus morgen is het natuurlijk ook de eerste dag van code oranje. Dus ja, als je er niet van houdt, dan zorg vooral dat je de warmste momenten van de dag mijdt. En dat je ook gewoon voldoende water drinkt natuurlijk. Want het wordt echt een hete dag.
0: Ja, want wanneer wordt het code rood dan eigenlijk qua temperatuur? Want ik wil niemand bang maken natuurlijk, helemaal niet. Ja. Maar ik wil gewoon even voor mijn idee.
2: Ja, kijk, daar zijn niet echt maatstaven aan. Daarin kijken ze met meer, verschillende crisisteams, om het zo maar te zeggen. Naar wat voor impact het heeft op de maatschappij. Dus eigenlijk, als het echt maatschappij ontwrichtend is, dan zorgen ze dat er een code rood wordt afgegeven. Ja, het zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar het is, ja, voor hitte wordt dat natuurlijk niet heel snel gedaan. Je kan best veel maatregelen nemen. Ja. Dat zien we vaker natuurlijk bij hele zware stormen. Of extreme sneeuwsituaties. Maar goed, die hitte waarin we ons begeven de komende dagen is wel echt zeer uitzonderlijk hoor. Dus vandaar ook die code oranje.
0: Ja, donderdag ook een warme dag hè?
2: Zeker. Donderdag is eigenlijk gewoon een beetje copy-paste. Met temperaturen van 35 tot lokaal misschien wel 37 graden in het zuidoosten van de provincie. Staat er misschien net ietsje meer wind dan op woensdag. Dus het wordt, die zorgt misschien een beetje voor verkoeling. Maar desondanks echt een opvallend hete dag. Nacht naar donderdag en de nacht naar vrijdag krijgen we te maken met minimumtemperaturen die soms zelfs niet meer onder de 25 graden zakken in die stedelijke gebieden.
0: Zo, dan hebben we sowieso dus, code oranje, want dan voetbalt Nederland ook. Hè?
2: Precies. Dus voor die nachtbrakers, die kunnen gewoon in een zwembroekje midden in de nacht die wedstrijd gaan kijken, buiten.
0: En dan vrijdag, is dat dan de allerwarmste dag?
2: Ja, vrijdag is een uitzonderlijk hete dag met temperaturen die in heel de provincie opgelopen naar ruim boven die 35 graden. En ik sluit het niet uit dat we zeer lokaal een 39 graden kunnen gaan noteren. Nou, dat is echt uitzonderlijk voor juni begrippen. En als dat uitkomt, dan zullen we ook de hoogste temperatuur ooit gaan meten in een juni maand. Dus dat zegt wel iets over hoe uitzonderlijk deze periode is. En ook in het weekend zijn we er nog niet vanaf. Want zeker op zaterdag is het ook nog gewoon heet met 35 of 36 graden. In de loop van de dag volgen dan onweersbuien. En vanaf zondag dan volgt geleidelijk waarschijnlijk verkoeling.
0: We zijn bij. Dankjewel Berend. Fijne avond.
2: Doei doei.
0: Hoi,
3: hoi. Het snelspel.
0: Nou, die warme dagen. Misschien heb je er wel eentje nodig. Een anti-stress Bravo Bolide. Je kunt er eentje winnen met het snelspel. Dat is een spel waarbij je zometeen een artiest hoort die ontzettend veel haast heeft om na een drukke dag snel thuis te komen. En als je haast hebt, dan raffel je dingen af. Nou, dat gebeurt ook met een liedje dat ze zingen. Zullen we vandaag in het kader van de warmte gewoon vragen alleen Marjolein om de artiest?
4: Oh, even mensen matsen?
0: Ja, wel.
4: Nou, vooruit, oké.
0: Het is ook wel gewoon echt, je denkvermogen gaat echt achteruit met het warm weer. En dat wordt de komende dagen alleen maar
4: eerder. Ik wou net zeggen, dan moeten we wel makkelijkere spelletjes gaan doen morgen en overmorgen.
0: Nou, luister even mee, want welke artiest heeft hier ontzettend veel haast? Nou, Marjolein.
4: Ik denk dat het best moeilijk is hoor.
0: Ja?
4: Ja.
0: Oké, dan laat ik hem zo meteen nog een keer horen. Het is een hele grote hit geweest, dat is een ding wat zeker is. Alleen de vraag is dus, welke artiest heeft hier ontzettend veel haast? Ik vraag niet eens om de titel van het liedje, alleen de artiest. Eigenlijk moet je gewoon een beetje doorzingen, dat helpt je misschien wel. Luister nog even.
3: snelspel.
0: Nou, als je het weet, dan mag je appen 06-573-28203. Welke artiest heeft ontzettend veel haast om thuis te komen? Nu even van je laten horen. En wellicht spreek ik je zometeen hier in de uitzending. En ben jij de winnaar van een anti-stress Brabobolide. Als je tenminste weet om welke artiest het gaat. Alex Warren nog even lekker voor je met Bloodline hier in Afslag Zuid.
5: Afslag Zuid.
6: Wij krijgen maar een stress.

0: vogeltje.
1: Het snelspel.
0: Justin de Wild en Cheerio. Ja, wel een van de hele grote zomerhits op dit moment. Het snelspel. Je hoort een artiest die ontzettend veel haast heeft om thuis te komen na een drukke dag. En eigenlijk gewoon het optreden afraffelt. En ja, dat is dan dik voor betaald, weet je wel. En dan raffelen ze zo'n optreden af. Voelt toch een beetje beledigend, vind ik. Christa aan de lijn. Dag Christa, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoi, hoe heb jij deze prachtige dag beleefd vandaag in onze provincie?
2: Nou ja, ik ben net thuis van het werk, dus het was heet.
0: Ja, was het heet? Wat doe je voor werk?
2: Ik werk met verstandelijk beperkte mensen, maar we hebben gelukkig airco. Ja. Dus we zijn het goed doorgekomen.
0: Dat bedoel ik. En morgen ook weer aan de bak, of de komende dagen nog?
2: Ik ben één dagje vrij en donderdag mag ik weer.
0: Oké, ja, dan wordt het ook weer warm, hè. Maar ja, jij zit lekker in de airco, dus jou horen ze niet klagen, begrijp ik.
2: Nee hoor, dat komt helemaal goed.
0: Hey, ik liet jou een fragmentje horen van een artiest die ontzettend veel haast heeft.

0: van een antistress Bravo Bolide Christa.
1: Nou, geweldig. Ja, dankjewel.
0: Dat zijn de dingen in het leven die wil je, toch? Of niet?
1: Zeker.
0: Nou, gefeliciteerd ermee. Blijf even aan de telefoon en zorgen we ervoor dat alles op zijn pootjes terecht gaat komen. En dan wens ik jou heel veel plezier en ook succes natuurlijk op je werkplek in de warmte. Ja. En hou het hoofd een beetje koel.
1: Ja, yes. Jullie ook
0: daar. Dat doen we.
1: Dankjewel.
0: Yo, hallo.
1: Oké, groetjes,
0: hallo. Marjolein, we hebben onze AI opening song nog staan.
2: Oh ja, die is er nog.
0: En die hadden we alle twee wel goed gevoel over,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, een beetje lekker jazzy.
0: Dus dat is de afspraak dat we hem nog een keer doen, toch?
2: Klopt.
0: Luister even mee wat AI er vandaag van bakte. Ja.

0: Ja, is toch fijn dit, of niet?
1: Ik vind het echt wel lekker, hoor.
0: Goeie vibe met dit weer ook, vind ik. Heerlijk. Nou, morgen hebben we weer een nieuwe Net na vieren. Elke dag zetten we de AI-muziekgenerator aan het werk. En die maakt voor ons een openingsliedje. En de ene dag is het echt dikke vette bagger. En de andere dag dan denk je, moh, verrassend, leuk. Nou, dat was vandaag zo'n dag. Dit was de oplossing van het snelspel. Boney M. Bye.

Zo van Christa uit Etten-Leur. Ze herkende de artiest die een behoorlijk liedje afraffelde in het kader van het snelspel. Boney M, het nummer dat je net hoorde. En The Rivers of Babylon. En dus is ze een anti-stress Brabo-boelie de rijker. En ook morgen kun je er weer eentje winnen. Dus ook morgen weer luisteren naar Afslag Zuid. Straks, na zessen, nog één uurtje op deze prachtige dinsdag. Een zwoele zomeravond gaan we tegemoet. Blijft nog lang warm. En dat wordt de komende dagen natuurlijk alleen maar erger. En misschien

0: zit je al wel met je hoofd een beetje bij de vakantie. Nou, heel veel mensen die vliegen, die vinden de security op het vliegveld een van de meest stressvolle belevenissen tijdens hun reis. Nou, hoe kun je nou enigszins stressloos door die security? We gaan straks even wat tips op een rijtje zetten en dat doet iemand van Eindhoven Airport voor ons. Dus hou de radio aan, straks daar meer over.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
14: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
15: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuring uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaargewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer, vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan eens even kijken of er nog files staan in onze provincie. Dennis Mooij van de ANWB. Goedenavond.
6: Goedenavond, Ronnie. Ja, zeker staan er nog files. En dan vooral op de A2 en de A27. Eigenlijk heel de middag zijn dat al de drukste wegen van Brabant. De A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Veghel en Waardenburg 25 minuten vertraging. En op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. Dan op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Voor het knooppunt Bankhoef doe je er een kwartier langer over. En op de N322 Nieuwendijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de A2 heb je 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. We zijn weer bij Sterkte in de file. Het hoofd lekker koel houden. Dat is belangrijk, hè, door sowieso de radio aan te laten staan. Want dan kun je zometeen meezingen met een ontzettend grote discoklassieker uit de jaren 70. Het is er eentje van Chic.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Pas je eindelijk het

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SWK Benelux.
4: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
6: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
7: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
8: Hoe kom ik hier weg?
7: Vragen die over je toekomst gaan.
9: Hoe word ik beter in mijn vak?
7: Of één die je wakker houdt.
10: Hoe begin ik weer met werken?
7: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
11: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
12: Aankomende donderdag gaat die open.
13: De stembus voor de Brabantse top 100.
12: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
13: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Afslag Zuid.

0: En of hij het nog steeds kan, die man van Rollercoaster. Omroep Brabant. Omroep Brabant. Try Again was er eentje van Danny Vera. We gaan naar Marjolein, want die praat je bij.
1: De moeder van een bekende CNN-presentatrice, Savannah Guthrie, is waarschijnlijk overleden nadat ze was ontvoerd. Dat blijkt volgens CNN uit een losgeldbrief. Die werd enkele dagen na haar verdwijning verstuurd. De 84-jarige vrouw verdween eind januari al uit haar woning in Arizona. En in een tweede brief schreven de ontvoerders dat ze was overleden en dat het volgens hen niet de bedoeling was geweest. De politie en de FBI die onderzoeken de zaak nog altijd. En uit onderzoek van de Belgische omroep VRT blijkt dat op tientallen websites en chatgroepen stiekem gemaakte naaktfoto's van vrouwen worden gedeeld door hun eigen partner. Het gaat om zogenoemde unaware wives. Dat betekent vanuit het Engels vertaald, ja, vrouwen die het niet doorhebben. Vrouwen die weten dan ook niet dat ze worden gefotografeerd. Dat gebeurt terwijl ze slapen, onder de douche staan of zich omkleden.
0: Hoe dan?
1: Ja, door hun eigen partner.
0: Goh,
1: ja, en, dan, maar, en zo wordt dat ook dan verkocht aan elkaar.
0: Maar dan klinkt het spannend ook, waarschijnlijk. Want in het geniep is die gefotografeerd en dan ik denk dat mensen erop aanslaan.
1: Ja,
0: maar doen ze dat dan met de telefoons of met is er verborgen camera's?
1: Nou, misschien ook wel verborgen camera's. Ja, want sommigen die maken hier echt een complete sport van, wil je haast zeggen.
0: Van je
1: want
0: eigen
1: het gaat
0: partner.
1: Erom hoe populairder jij wordt en jouw foto's, hoe meer aanzien je in die groepen hebt, zeg maar.
0: Mm.
1: Een van de slachtoffers ontdekte dat haar man meer dan 1200 foto's van haar online had gezet. Dan niet alleen, haar complete naam, haar gewicht, haar leeftijd en zelfs haar werkplek, zodat andere mannen haar konden bekijken. Nou, vreselijk. De zaak staat natuurlijk in lijn met de schokkende Pellico-zaak in Frankrijk. Daardoor komt dit allemaal aan het rollen. Daarbij gingen mannen in online groepen misbruik van hun partners bespreken en ook normaliseren.
0: Hey jongens, wat leven we in een zieke wereld als je dit soort dingen hoort.
1: Oh,
0: hoe dan?
1: Je
0: eigen partner, hou op!
1: Ja, vreselijk.
0: Gewoon handelswaar.
1: Ja,
0: en een beetje populair worden in zo'n groep.
1: Ja, nou, en dit is dus een heel groot probleem, blijkt nu uit allerlei onderzoeken.
0: Ongelooflijk.
1: Even dan iets luchtigs en iets waar je misschien iets aan hebt. Wil je namelijk vaker dat mensen echt luisteren naar jouw idee tijdens een vergadering? Stop dan met jezelf indekken. Zinnen als, oh, misschien is het een dom idee of ik kan het mis hebben hoor, maar zorgen er volgens psychologen juist voor dat mensen minder aandacht hebben voor wat je daarna gaat zeggen. Door je idee zonder excuses of waarschuwingen te brengen kom je niet arrogant over, maar juist duidelijker en zelfverzekerder. En daardoor is de kans groter dat jouw boodschap blijft hangen.
0: Luister eens, ik heb een wereldidee, zoiets.
1: Precies, zo moet je gewoon beginnen.
0: Ja, dus misschien... misschien een beetje ver gezocht, maar misschien ook wel...
1: Ik weet het niet hoor, maar ik zat even te denken en...
0: Nee. Gewoon met je vuist
1: jongens,
0: op tafel slaan.
1: Luister.
0: Ding gaan we doen. Luister, ik heb een briljant idee.
1: Ja.
0: Ik heb een briljant idee. We gaan de dag van de zachte G doen, maar dat staat natuurlijk al een tijdje. En het mooie is dat we vanochtend het nieuws kregen vanuit de Gemert. Want er was ene Gijs, die heeft daar een kroeg. Die appte met Mark en Jordi. Maar luister eens, jullie kunnen mijn kroeg gebruiken voor de uitzending van de Brabantse Top 100. Nou, dat is echt binnen no time is het allemaal afgevinkt. En gefixt. We gaan het doen op 7 juli, dinsdag 7 juli, de dag van de zachte G, met de Brabantse Top 100, live vanuit Gemert. En René Schuurmans, die heeft een uurtje geleden ook toegezegd, die is er ook bij.
1: Ja, superleuk.
0: Dus dat wordt echt een leuke dag. 7 juli,

kunnen zijn dat je dan op vakantie bent. Ja, dan kun je natuurlijk lekker op je vakantiebestemming luisteren. En wellicht ga je met het vliegtuig. Nou is het zo dat heel veel mensen de doorgang door de security als een ontzettend stressmoment ervaren. Hoe kun je daar een beetje smooth doorheen? Dat gaan we zo meteen maar eens checken.

0: Maroon 5 en Makes Me Wonder. Even instappen.
1: Cabin crew, prepare for immediate departure.
0: Ja, hoppakee. Lekker het vliegtuig in en naar een mooi plekje ergens ter wereld. Misschien ga je wel op vliegvakantie. Ja, en op Instagram zie je ze regelmatig voorbij komen. Mensen die door de security op een vliegveld moeten. En dan een soort van panikeren. Met daarbij ook teksten als the most stressful 30 seconds of your life. Door de security, dat vinden ze geen pretje. Nou, als er iets is wat we natuurlijk niet willen, dan is het stress. Want dat is niet wenselijk als je lekker op vakantie gaat. Ik heb Judith de Rooij aan de telefoon. Die is van Eindhoven Airport. Judith, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, volgens mij ontstaat stress als mensen gecheckt moeten worden, omdat er wellicht iets niet goed is. Want uiteraard mag je niet zomaar alles meenemen, dat is logisch. Welke spullen zorgen het vaakst voor problemen bij de security controle?
2: De onduidelijkheid over de vloeistoffenregeling. Dat is voor veel mensen, ze weten niet hoe het nou zit met die vloeistoffenregeling. En daar hebben wij wel veel werk aan.
0: Ja, want hoe zit het met die vloeistoffenregeling? Laten we dan meteen maar eventjes de koe bij de horens pakken.
2: In je handbagage mag je verpakkingen van maximaal 100 milliliter meenemen. Dus de verpakking is dan 100 milliliter. En daar moet je dan je vloeistoffen in doen in je handbagage. En dan in een transparant zakje en dan in totaal maximaal 1 liter. In je ruim bagage, dus de bagage die wordt ingecheckt, dus de grotere koffer zal ik maar zeggen, daar mag je gewoon een grotere verpakking van je shampoo of je zonnebrandcreme of wat dan ook stoppen.
0: Ja, want het is goed dat je even onderscheid maakt. Je hebt natuurlijk de handbagage die je meeneemt in de cabine in het vliegtuig en je hebt de ingecheckte bagage die inderdaad onder in het ruim gaat. Hoe zit het bijvoorbeeld met laptops en powerbanks en dat soort dingen?
2: De powerbanks. De powerbanks mag je alleen meenemen in je handbagage. Dus niet in de koffer die je gaat inchecken. In je handbagage mag je de powerbank wel meenemen. En voor wat betreft laptops en tablets, elektronica, dat mag je gewoon meenemen in je handbagage. Hoef je er ook niet uit te halen. Dus neem gewoon in je handbagage je tablet mee en dan mag je dan in je tas laten zitten.
0: Ja, en stel je voor, hè, ik ben passagier, ik ben net ingestapt in het vliegtuig en ik bedenk me in één keer, vliegtuig staat nog op de grond, ik bedenk me in één keer, oh potverdorie, ik ben vergeten mijn powerbank uit mijn koffer te halen die onder in het ruim zit. Moet ik daar dan meteen melding van maken?
2: Ja, dat is zeker de bedoeling dat vooraf uitgehaald wordt en dat dus niet in het vliegtuig pas die ontdekking wordt gedaan. Kom je dan nou toch achter dat die er nog in zit en meld het dan zelf van god, ik heb een powerbank in mijn koffer zitten. Zo gauw als je het weet, meld het dan.
0: Ja, want dan gaat die waarschijnlijk gezocht worden uiteindelijk, die koffer, en gaat die powerbank eruit. Want een powerbank in het ruim is gevaarlijk op het moment dat die uiteraard ontbrandt. Dan is alles gevaarlijk. Maar het probleem zit hem in het feit dat je daar gewoon op dat moment natuurlijk niet bij kunt. En in cabine kan dat uiteindelijk wel.
2: Precies.
0: Ja, ja.
2: Precies.
0: Hey, wat kunnen mensen thuis doen of voorbereiden om echt zo snel mogelijk door die controle heen te komen? Want je zei al, je kunt gelukkig je elektronica, je laptop en zo kun je laten zitten. Dat is handig, die hoef je er niet uit te halen. Maar qua kleding bijvoorbeeld?
2: Gemakkelijke kleding aantrekken natuurlijk. En ja, het is eigenlijk makkelijk als je ook niet mega veel over elkaar heen draagt natuurlijk. En sowieso lage schoenen. Schoenen die onder de enkel zijn. En schoenen die een dunnere zool hebben. En dat heeft te maken met het feit, hogere schoenen en schoenen met een grote zool, daar zou je dingen in kunnen verstoppen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus zorg gewoon dat je bijvoorbeeld sneakertjes aan hebt of sandaaltjes of wat dan ook. Onder de enkel en dus graag met een lage zool.
0: Ja, want anders dan moet je ze uittrekken. Dat is eigenlijk ook de boodschap, begrijp ik.
2: Ja, okay. En dat is weer extra tijd.
0: Ja. Hey, en een tip waar mensen misschien absoluut niet aan gedacht hebben, maar die wel heel belangrijk is?
2: Nou, als je naar het Verenigd Koninkrijk reist, zorg dan dat je vooraf de elektronische reistoestemming hebt. Het ETA-formulier, dat je dat van tevoren hebt geregeld.
0: Ja, want als je dat niet hebt, dan kom je de vlucht gewoon niet op, begrijp ik?
2: Ja, precies. Dat moet je geregeld hebben, vooraf.
0: Okay. En dat kan gewoon allemaal online?
2: Juist, ja.
0: Oké. Okay. En wat zou je nog willen zeggen tegen de mensen die ondanks al jouw tips toch bang zijn om nog iets verkeerd te doen bij de security controle en toch enigszins gespannen zijn, want je gaat niet elke dag op vakantie?
2: Rustig blijven, je reis voorbereiden en de aanwijzingen van de medewerkers opvolgen. En met dit hete weer zou ik ook zeker zeggen, neem een lege fles mee. Zodat je die na de security check, kun je die dan nog vullen met water.
0: Precies.
2: Dus een lege fles mag je vullen na de security check.
0: Inderdaad, want met dit warme weer kun je natuurlijk wel wat water gebruiken. De afmetingen van de koffers, dat blijft ook altijd een dingetje. Het is nog nergens exact hetzelfde. Er is nog geen lijn getrokken, hè?
2: Nee. Het is dus belangrijk dat je kijkt bij de airline waar je reis hebt geboekt hoe groot je koffertje mag zijn en de maximaal aantal kilo's wat je mee mag nemen om te voorkomen dat je bij moet betalen. En zorg vooral ook op de luchthaven minimaal 2 uur van tevoren aanwezig zijn.
0: Helder. Judith, mag ik jou, als je nog gaat, een fijne vakantie wensen en de rest van Brabant ook. En zeker als je dat via Eindhoven Airport doet. Hopelijk heb je wat aan deze tips. En dank en tot de volgende keer, Judith.
2: Dankjewel.
3: Je luistert naar Omroep Brabant.
4: Overal in Brabant.
3: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
5: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: van Judith van Eindhoven Airport om een beetje stressloos door die security heen te komen. Er zijn ook behoorlijk wat regeltjes, ben ik helemaal met je eens. De trams waren dit uit de 70s en shout, we gaan richting Colin, want die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin, Colin, zo?
1: De wolf lijkt weer terug van weg geweest in Brabant en Ewa zag al 130 optredens van een favoriete band. Maar gisteren was de beste show ooit.
2: Hey, hallo! Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
7: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Mis het niet. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
0: Even checken of het nog druk is op de weg in Brabant. Dennis van de ANWB, is dat zo of niet?
8: Nou, het is wel minder druk dan het is geweest. Maar alles bij elkaar opgeteld zat er toch nog zo'n 30 kilometer file. Op de A2 richting Utrecht doe je er nog een kwartier langer over tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A27, Breda-Utrecht, tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem voor het knooppunt Bankhoef heb je vanaf Os-Oost 10 minuten extra nodig.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: En vanavond blijft het nog lang warm en ook zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 20 ongeveer. Morgen dan wordt het echt heet. Met een temperatuur tussen de 33 en 36 graden. En ook donderdag blijft het zo warm. En vrijdag kan het zelfs 36 tot 38 graden worden. In het weekend neemt de kans op een buitje toe. Maar het blijft waarschijnlijk wel tropisch warm. Het nieuws krijg je van Colin Bijk.
1: In Brabant is sinds januari 9 keer een schaap doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek van B12. Dat aanvallen en waarnemingen van wolven bijhoudt. In februari sloeg een wolf toe in Etten-Leur en werden 3 schapen gedood. Een dag later was het even verderop in Rijsbergen raak. In april werd 2 keer achter elkaar een schaap gedood in Zundert en de meest recente aanval was op 8 mei in Heusden. Café Het Uilennest in Tilburg is weer dicht. En dat blijft zo als het aan de gemeente ligt. De alcoholwet en de exploitatievergunning is per direct ingetrokken. De uitbaters hebben bezwaar ingediend. Het Uilennest moest juni vorig jaar al 2 maanden dicht na een inval in januari. Daarbij werden 10 ex-leden van de verboden motorclub Satudara uit de kroeg gehaald en opgepakt. De eigenaren denken dat daarom ook nu hun vergunningen zijn ingetrokken door de burgemeester. De 61-jarige Erdal D. uit Breda is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. In een loods op bedrijventerrein Hazeldonk bij Breda vond de Viot na een tip van de Belgische douane maar liefst 31,5 miljoen illegale sigaretten. Illegaal omdat over die sigaretten geen accijns was betaald en zo liep de Nederlandse schatkist 7,5 miljoen euro mis. Volgens de rechtbank in Den Bosch zit Erdo achter deze enorme handel. Zelf ontkent hij dat en dat hij niet wist wat er in de 3000 dozen zat en hij alleen maar toegang tot de loods heeft verleend. Het openbaar vervoer gaat na de zomer vaker en langer plat. Dat zegt vakbond FNV. Deze week zijn er veel acties tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag was er een demonstratie in Amsterdam en morgenochtend rijden er 4 uur lang geen treinen, bussen en ander OV. Economieverslaggever Ronald Muller.
9: Er zijn door het hele land demonstraties of werkonderbrekingen. Ja, morgen hebben we dan die OV-actie. Zeker heel vervelend, maar je merkt ook wel, ze zijn nog niet vol op het orgel. Ze houden echt nog wat middelen achter de hand. En vandaar dat we vandaag ook hoorden dat we na de zomer meer acties kunnen verwachten.
1: Ja, en met sociale zekerheid wordt onder meer de AOW bedoeld. En superfan Ewa kon haar geluk vooraf al niet op gisteren. De Britse band Duran Duran stond gisteravond op het podium van Spoorpark Live in Tilburg. En als wij superfan zeggen, dan bedoelen we ook echt superfan. Ze bezocht namelijk al 130 shows van de groep over de hele wereld, inclusief alle concerten van een gehele tour, tv-shows en ze kreeg zelfs een privé-optreden. Maar ja, Duran Duran in je eigen Brabant, ja, dat was voor Ewa wel echt bijzonder. Ook een dag later nog.
10: Oh mijn god. Dit is de meest gave show die ik ooit heb meegemaakt. Het was zo perfect. En dat bedoel ik, de band was helemaal in vorm. De visuals, alles klopte. Maar weet je wat het mooie ervan was? Het publiek. Ik heb niemand, maar dan ook niemand, stil zien staan of niet meezingen. Het was zo'n geweldig sfeer. Ik zeg nog Brabant, de gezelligheid.
11: Volgens mij heeft het best leuk gehad.
1: Ja, maar ik krijg door haar gewoon echt FOMO, fear of missing out. En van het najaar, als je denkt dat ze genoeg heeft gezien nu, ook in haar eigen Brabant, nee, van het najaar reist ze gewoon weer Duran Duran achterna door Europa.
12: Tuurlijk, heerlijk.
11: Dat houdt niet op.
12: Mooi,
11: op naar de 200 keer.
12: Zo is het.
11: Wat een ontzettend leuke meid is dit. Heerlijk om te horen. Dankjewel. Dankjewel Colin en tot de volgende weer. Meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. Ik heb zometeen nog een wat ouder liedje voor je. Tijd voor een muziek-APK'tje. En de vraag is, wordt die goedgekeurd of afgekeurd? Ja, dat bepaal jij zometeen hier.

0: en wij hebben het over Snow Patrol. Acht is maar een liedje. Just Say Yes.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, het is weer tijd voor een muziek-APK'tje. Jij hebt het voor het zeggen. Jij bent onze muziekkeurmeester. Het liedje dat ik je zometeen laat horen, komt hij nog door jouw persoonlijke muziek-APK? Heeft hij de tand destijds doorstaan? Vind je hem leuk? En als hij door de meerderheid wordt goedgekeurd, ja, dan ga ik hem zometeen helemaal draaien. Ik heb vandaag een liedje uit de jaren 70. Eentje dus van heel lang geleden. Dus ik denk dat een muziek-APK'tje best op zijn plek is. Het is een nummer van The Go-Bets. Het zou eigenlijk zo in Amazingers kunnen, want heel veel mensen proberen toch de hoge noten in dat liedje altijd te halen. Ik daag je uit om het zo direct te doen, Marjolein.
2: Oh, die uitdaging ga ik aan. Ja.
0: Maar dat is niet voor iedereen weggelegd, laat ik dat even duidelijk stellen. Wel voor de zanger Paul Da Vinci, die zong het liedje namelijk de top 40 in, naar een hele hoge plek. Komt het liedje door jouw muziek-APK, ja of nee? Dat is de vraag.

0: En dan komt die Marjolein.
1: Nee, ik ben meer van de tweede stem. Ik doe bab.
0: Oké, vooruit. Nou, en wat vind je ervan? Wordt die door jou goedgekeurd of wordt die afgekeurd? Laat het even weten. Goedgekeurd, duimpje omhoog. Afgekeurd, duimpje omlaag. En als we meer duimpjes omhoog krijgen dan omlaag, dan gaan we hem zo draaien. Want dan wordt hij namelijk goedgekeurd. The Rubettes, Sugar Baby Love. Goedgekeurd of afgekeurd? Goedgekeurd is een duimpje omhoog en afgekeurd een duimpje omlaag. Even appen. Vind je dat leuk?

0: Tesha en Austin.
1: Een muziek-APK'tje.
0: Ja, elke week hebben we een liedje dat we door jou muzikaal laten keuren. Een zogenaamd muziek-APK'tje. Vaak een liedje van al enige tijd geleden. Het liedje dat ik je daar straks liet horen komt uit de jaren 70. Heeft behoorlijk wat hoge tonen. Past daarom denk ik ook prima als we een uitzending zouden maken van de meezingers. Want het is toch een liedje dat je uit volle borst meezingt. De hoge tonen. Als die zo direct goedgekeurd wordt, Marjolein, dan
2: als,
0: gaan we hem draaien.
2: Ja, als.
0: En dan wil ik jou wel gewoon backstage hier, zal ik maar zeggen, die hoge tonen horen. Ja. Het gaat je lukken, zei je.
2: Nou, hou je oren maar vast, hoor.
0: Goed, maar voor hetzelfde geld wordt hij dus niet goedgekeurd. Want ik zei, ja, wat vind je ervan?

0: Ik trek alvast even aan de bel, want er kan namelijk niet meer gestemd worden. Ik zei duimpje omhoog als je hem goedkeurt en duimpje omlaag als je hem afkeurt. En de vraag is natuurlijk, als wij alle data die is binnengekomen, dankjewel trouwens voor het stemmen, in de computer stoppen. Wat zegt de computer dan?
1: Het nummer is goedgekeurd.
0: Ik het niet dacht. Dat zijn mijn gevoel ook een beetje dan. Ja. Dus we gaan gewoon even lekker loszetten. Radio een tikkie harder.
2: En zingen, hè?
0: Ja, probeer ze te halen, hè. Die hoge tonen, die hoge noten in dit liedje uit de 70's van de Rubens.

straks uit. Het programma dat weer ten einde is. Het is namelijk bijna 7 uur, maar morgen is er gewoon weer een nieuwe aflevering net na 4. Marjolein is er, John is er morgen, want ik ben een dagje vrij. En jij bent er hopelijk ook gewoon weer bij. Lekker van de partij net na 4 voor een nieuwe. En ja, ik zou als ik jou was morgenochtend ook gewoon lekker luisteren naar een kijk hoe je morgen vanaf 6 uur, want dan zijn Jordi en Mark er weer. En morgenochtend, altijd leuk, tussen 8 en 9 gaan ze trakteren op ijsjes. Dat doen ze op parkeerplaats Kerkeind aan de A58. Als je denkt, waar is die te vinden? Nou, die is te vinden als je van Tilburg naar Eindhoven rijdt, tussen knooppunt de Baars en afrit Oosterwijk. Dus mocht die een beetje op je route liggen, zou ik even de afslag nemen daar en even lekker een ijsje scoren. Morgenochtend tussen 8 en 9 dus in de ochtendshow. Een kei goeie morgen. Het was een kei mooie dag. Ik wens jou nog een mooie avond. Geniet van het heerlijke weer. Lekker lang buiten nog. En de laatste is van Last Frequencies en Best Hill.

0: A.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud. De dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
3: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
4: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
5: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue. Avenue.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsgeschikt ongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
11: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
10: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
12: Aankomende donderdag gaat die open.
13: De stembus voor de Brabantse top 100.
12: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
13: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant wenst jou een
1: keigoeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
1: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100. Het

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: want you.
1: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
3: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
2: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
4: These are technical level context, operational engagement, technical level context. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
2: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
5: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
5: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: non-stop de lekkerste muziek.

0: heb jij gedaan?
1: Omroep Brabant, kei gezellig.
2: Ja, heel leuk, heel leuk.
3: Het gevoel van hier.
4: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
5: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid.
1: Omroep Brabant.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Roels.
3: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, gender apartheid noemen ze dat. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
2: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
4: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
5: Together you'll be doing it.
4: Of course, we are together all the time.
2: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wallen tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat die open.
6: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
6: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: non-stop de lekkerste muziek.

0: Gralik.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is ook trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: laat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Donderdag opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te sterren.
0: Wordt het weer Guus? Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1? Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf donderdag via omroepbrabant.nl/top100.
3: Het allermooiste dat...

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Dunette en Veenendaal-West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
1: Aankomende donderdag gaat hij open.
0: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: is het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgen gaat hij open.
2: De stembus voor de Brabantse top 100.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: gaat jouw Brabantse hart sneller kloppen.
1: Absoluut.
2: Morgen opent de stembus voor de Brabantse Top 100.
1: Dat is één ding maar zeker.
3: Ik loop hier alleen in een te stille.
0: Wordt het weer Guus?
4: Of krijgen we dit jaar een andere nummer 1?
0: De 100 mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G, dinsdag 7 juli. En als echte Brabander ben je bijna verplicht om te stemmen.
2: En dat kan vanaf morgen via omroepbrabant.nl/top100.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep en dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan en dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Morgen gaat hij open.
3: De stembus voor de Brabantse top 100.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
3: Zorg dat je stemt via omroepbrabant.nl/top100.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?